0: Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft twee mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en darts. Voor de overname betaalt het moederbedrijf van Videoland, het Belgische DPG Media, 142 miljoen euro. De toezichthouders moeten er nog mee instemmen. Viaplay heeft het al een tijd moeilijk. De Nederlandse tak leed vorig jaar ruim 45 miljoen euro verlies. België is op de valreep door naar de achtste finales van het WK voetbal. Senegal stond lang met 2-0 voor, maar in de laatste minuten van de reguliere speeltijd scoorden Lukaku en Tielemans kort achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht non-stop muziek.

0: the courage.
1: Thank you.

0: Danny, ik sta hier.
1: Ja, ik
0: boven
1: sta hier.
0: Bij het orgel.
1: Ja, ik zie het wel.
0: De spook van de opera hierboven staat.
1: Ja, ik kan Brommerberg.
0: Nee, Brommerberg, gewoon zingen. Waarheen?
1: Waarheen toch?

0: Bob, je moet nu orgelen hoor. Nee, orgelen, dat hoor ik. Je moet
1: orgelen.
0: Ja, leuk is dat, je moet orgelen.
1: Waarvoor moet ik orgelen? Zing een kreng.
0: Ja, ik vind het gewoon moeilijk met deze moeilijke dagen.
1: Je moet zingen, je moet niet zeiken, je moet gewoon gaan zingen.
0: Het is wel kerst hoor, Bob. Kerst hoor je samen te vieren met de familie.
1: Ik ben opeens waar ik weg ben gelopen.
0: Nou, kerst is een geluk.
1: Kerst alleen is toch wat lekkers. Zonder een zeiklok aan je kerstboom.
0: Wat is dit? Maar, Bob, niet zo snel. Blijf van de Sinterklaas af met je vingers.

0: Mag ik met je meerijden?
1: Wat zeg je meerijden,
0: ik
1: weer
0: gek? Ik heb gewoon met pech.
1: Ja, bom, het is kerst, hè? Wat kerst? Ja, ik ga geen spook rijden.
2: Prettige feestdagen!
0: Ja.
1: En jij gewoon lopen.
0: Ja, en heel gelukkig.
3: Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van PRO is er een meerderheid in de Tweede Kamer, maar die partij wil dat er dan geen concessies worden gedaan, iets wat partijen op rechts wel willen. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht. Eemland 1.

0: James.
1: 100% non-stop. Dit is van 12 tot 6, Eemland 1 Muzieknacht.

0: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
1: Dit is Van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten.
2: De zomer vloeien bij ons.
0: Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
3: Utrecht is wakker met Bob van Beten.

0: Het komt niet elke keer voor, maar af en toe wel dat ik muziek laat horen van voor mijn geboorte. Het is wel lang geleden, dus zeg ik dan maar voor de duidelijkheid. En daarom zeg ik het ook. 1964, It Hurts to Be in Love van Gene Pitney. Zo.
1: Kijk.
0: Nou, gezegd is gezegd, 1964. En zo, hop, met één stap ben je op 2 juli van het jaar 2026.
1: Ja, het is toch wel ongelooflijk als je zo 2026 uitspreekt.
0: Dat is ook al lang, bedoel je. Ja. Ja, ik weet nog wel dat we overgingen van... dat ik op school zat en dat ik... ben ik veel, jaren 90 of zo. En dat ik dacht van... Op een gegeven moment, de jaren 80 was het natuurlijk... dat je dacht van, op een gegeven moment gaan we naar 2000... En 2001 en 2002. Nou, dat is inmiddels ook alweer een kwart eeuw geleden.
1: Zo
0: hard gaat de tijd al.
1: Gek, hè?
0: Over de tijd gesproken, 5 over 6. En we gaan van start. We zijn van start gegaan, beter gezegd, met Utrecht is wakker. Leuke onderwerpen, stevige onderwerpen, pittige onderwerpen. We schuwen niets. Wat hebben we vandaag?
1: Ja, om 7:15 hebben wij een gesprek met Vluchtelingenwerk. Want morgenavond organiseren zij een bijzonder voetbaltoernooi. Ja, daar kunnen dus vluchtelingen en niet-vluchtelingen aan meedoen samen. En trekken ze ten strijde om met elkaar te voetballen.
0: En dat is om de saamhorigheid een beetje te bevorderen?
1: Ja, het is voor de verbinding en voor een goed doel. Maar dat hoor je dan.
0: Oké, okay, gaan we zo ook over bellen of straks verderop in Utrecht is wakker. Die had nog iets.
1: Ja, om 7:45 spreken we een vuurwerkhandelaar over het vuurwerkverbod dat definitief is geworden.
0: Ja, dat is ook wat.
1: Ja, die handel houdt op. Wat gaat hij doen? We zijn heel benieuwd.
0: Mm. Nou, dat onder andere in Utrecht is wakker. Nieuws, weer, verkeer en lekkere muziek. Albert Hammond zometeen. Eerst Whitney Houston.

0: Robert Hammond. Ik ben niet gek. Ik ben een trein op Radio M Utrecht. Altijd leuk om dat nummer weer te horen. Goed, met compleet. Ja hoor. Zijn er nog vertragingen? Nou ja, mocht er zich iets geks voordoen, dan houden we ook die informatie wel niet achter. En kijken we even op de site van de NS. En anders doe je dat lekker op de app die je hebt, zeg maar. Ja. 14 over 6, Utrecht is wakker. Radio M Utrecht, hebben we hem weer. Tjonge, jongen, toch
1: wel. Blijf maar komen, die trein.
0: Ongelooflijk. Meer muziek onderweg, zometeen in Utrecht is wakker. Op deze donderdagochtend gaan wij het eens even hebben over de vraag die wij neerzetten. De hele dag kun je het antwoord opgeven en daar kun je nu al mee beginnen. Moet je wel die vraag horen natuurlijk.
1: Ja, wat vind jij van het landelijke vuurwerkverbod? Ja, we hadden het net al even kort over. Het is nu definitief. We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je er blij mee, omdat je er veel last van had bijvoorbeeld? Of vind je het jammer en ga je het missen? Hoor graag jouw verhaal. Praten we erover door vandaag hier in Utrecht is wakker. Ja, om 7:15 hebben wij een gesprek staan met een vuurwerkverkoper, een vuurwerkhandelaar uit Utrecht. Mm-hmm. Ja, en die gaan wij natuurlijk vragen wat hij ervan vindt en wat de gevolgen zijn voor zijn business, om het zo maar te zeggen. Ja, die zijn groot, ongetwijfeld.
0: Ja, ik denk dat het heel groot is. Ja. De gevolgen dat die toko wel kan sluiten, zeg maar.
1: Ja, het enige wat hij nog mag verkopen is sterretjes en knalertjes. Maar ja,
0: dat haal je ook in de supermarkt, toch?
1: Ja.
0: Ja, denk
1: dus dat wordt ingrijpend.
0: Ja, nou. ik denk dat hij het niet mee eens is. En zoveel al vaker vuurwerkhandelaren in de aanloop naar dit, in de loop van de afgelopen jaren hebben gesproken, meestal in de november-december tijd. Dat ze zeggen van het extreme vuurwerk, het illegale vuurwerk. Juist. Natuurlijk. Dat, en die keiharde knallen, dat over het algemeen geen vuurwerk is, maar gewoon mini-bommen of echt wel explosieven zijn.
1: Ja.
0: Dus we gaan er wel over doorpraten. Maar goed, inderdaad, wat vind je ervan dat we nu inderdaad afstevenen op dit landelijk verbod wat gisteren besloten is?
1: Ja, dat horen we graag. Dat kun je laten weten in de app van RTV Utrecht of de Facebook.

0: Logical Song van Supertramp. Een van die grote hits van de mannen. Ja, altijd vreemd gevonden dat Roger Hodgson, de zanger die je hoorde, dat hij eruit gestapt is. Die ging een solo carrière in de jaren 70 aan, in de jaren 80 aan. Maar dat draaide op niet veel uit. En Supertramp hield op te bestaan. Jammer, toch merk je dat vaak. Hè, dat groepen inderdaad uiteenvallen als de leadzanger solo gaat.
1: Ja.
0: Talloze voorbeelden. Ja, jammer. Maar die muziek hebben we nog. Dus dat is niet jammer.
1: Het gewoon nog draaien.
0: Weet je wat we ook niet hebben? De Telegraaf.
1: Ja, dat klopt. Die zit dus niet bij ons pakketje kranten. Wat we elke ochtend had ontvangen. Dat is wel even jammer, maar goed.
0: Die laten we even achterwege in de papieren kranten. De voorpagina's even een overzicht. Jij begint met... Ja. Welke krant?
1: De Volkskrant, daar begin ik mee. Die hebben een groot verhaal over kerncentrales. Zijn kleine kerncentrales de oplossing? De Tweede Kamer debatteert vandaag over de toekomst van kernenergie. Nu de bouw van twee grote kerncentrales dreigt vast te lopen door weerstand in Groningen en problemen met het stroomnet, groeit de belangstelling voor kleine modulaire reactoren, SMR's. Deskundigen zien potentie. De kosten zullen op termijn lager zijn en de ruimtelijke inpassing gaat gewoon beter. Meer daarover in die krant en ook over jonge filmmakers die vertellen over hun afstudeerprojecten. Van geëncasseerde thrillers tot ontroerende documentaires. Een groot verhaal daarover nog.
0: Nog even terug naar die kernenergie. Kleine centrales. Net als zeg maar de zonnepanelen en de thuisbatterij. Zou je een soort kernreactor op je balkon kunnen hebben over een tijdje?
1: Ja,
0: moet ik niet aan denken. Tenminste, het idee lijkt me heel erg eng, eerlijk
1: gezegd. Hoe ziet dat eruit ook?
0: Ja. Een grote doos met nog een doos en nog een doos eromheen. Vanwege de straling.
1: Dat is niet mooier op.
0: Komt het wel op neer eigenlijk, ja. Niet dat ik er tegen ben, helemaal niet. Want als je dat veilig zou doen, is dat misschien wel een oplossing. Ik weet het ook niet. Ik hou me er even van buiten. Maar de knappe koppen, die gaan zich erover buigen. En dat is ook wel nodig, denk ik, om ons in de toekomst nog wel van elektriciteit te gaan voorzien. Ja. Protest over het stikstof, natuurlijk het beleid, dat was er gisteren. We hoorden dat al in het nieuws van vroeg in de ochtend zijn er al tractoren naar Den Haag gegaan. Nou, het was een rij van 20 tractoren voor het gebouw van de Tweede Kamer. Daarmee komt de Telegraaf, krant NRC op de voorpagina. Er werd daar binnen natuurlijk in Den Haag gedebatteerd gisteren over de stikstofplannen die het kabinet vorige week vrijdag aankondigde. De belangstelling voor het debat was wel groot gisteren, behalve het protest buiten van de boeren. 20 tractoren. Ook het publiek in het publiekstribune binnen van het Kamergebouw afgeladen vol was het, zoals de krant dat schrijft. Als de plannen worden doorgevoerd, zal het platteland een grote verandering doormaken. Hoorden wij natuurlijk al eerder en daar doken wij al in van de weg. Boeren mogen namelijk veel minder stikstof uitstoten, tot ruim 65% minder voor boeren bij beschermde natuur. Ja, het hele trieste verhaal voor de boer en zijn bedrijf natuurlijk die dicht bij zo'n natuurgebied zit.
1: Ja, nee, dat mag zeker gesteld worden. Het AD schrijft daar ook over, over de Kamermeerderheid die in zicht lijkt voor dat stikstofplan, met een grote foto. Met inderdaad, zoals je al zei, alle trekkers die daar stonden. Caroline van der Plas die noemt, boeren worden in het ravijn geduwd. Nou, stevige uitspraak. Dan nog een verhaal over moedermelk in het AD. Hoe komen PFAS-stoffen in moedermelk? De voordelen zijn nog steeds groter dan de mogelijke risico's. Maar ja, de zoektocht en het onderzoek ernaar loopt. En vakantie op de Wadden. Op Ameland is 2/3 van de huizen een vakantiewoning. Steeds meer mensen vieren vakantie op de Waddeneilanden, zo blijkt. Dat heb je toch ook wel eens gedaan, Bob?
0: Ja, zeker. Ik ben vaak op Texel geweest. Vlieland een keertje. Maar Texel is ook zo'n voorbeeld natuurlijk. Hè, waar meer vakantiewoningen staan dan huizen waar mensen in wonen, permanent in wonen. Veel mensen, inwoners van het eiland, die hebben, of bewoners van het eiland moet je dan zeggen, hebben ook bijvoorbeeld een klein huisje erbij. Om als plek te verhuren. En dat is mooi, die toerisme, dat leeft natuurlijk. Maar Ameland wordt hier nu wel genoemd als zijnde een voorbeeld waar meer toeristen komen dan dat er inwoners zijn, wat al lang is volgens mij.
1: Ja, maar schijnbaar ook die ontwikkeling doorzet inderdaad, net als op de rest van de eilanden. Ja, god nee, ik vind het ook heel leuk op de Waddeneilanden eigenlijk. Dan denk ik van, ik zou eigenlijk wel vaker heen willen, maar ja, het is toch een end heen en weer.
0: Ja, je gaat niet even een dagje heen. Dat kan natuurlijk wel, hè, met de boot, 's morgens de vroege boot en dan de late boot weer terug. Of de laatste
1: uitwaaien.
0: Maar het is juist zo leuk om een nachtje te vertoeven. Nou, zo lang geleden voor mij. 2018 ben ik voor het laatst op het Waddeneiland Texel geweest.
1: Ja.
0: Weet je, die rij nog uit je hoofd? Vroeger moesten we dat leren op school.
1: Privé-tas.
0: Oh ja, precies. Ja. Nou, dat was ik even kwijt. Maar wel Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland, Schiermonnikoog, Rottum. En toen ging ik altijd verder. Rottum, oog, Rottum, plaat, Engelsman, plaat. En toen dacht hij, oh, die is gek. Nou, ja.
1: Die is gek.
0: Ja. En het gaat eigenlijk gewoon verder natuurlijk. Hè. Die Waddeneilanden gaan door naar de Duitse Waddeneilanden natuurlijk.
1: Ja.
0: Waar ook veel toerisme is trouwens. Ja, tot zover.
1: Dat was hem.
0: Nou, Defensie zoekt een nauwere band met de wetenschap. Daarmee komt Trouw naar voren op pagina 1. De wetenschap moet een directere bijdrage gaan leveren aan de landsverdediging, vindt het kabinet. Maar wat doet dat met de academische vrijheid? Die vraagstelling voorop op Trouw. Ja, het is de tijd om de muren tussen Defensie en de wetenschappers af te brengen. Breken, moet ik natuurlijk zeggen. Dat heeft de staatssecretaris Dirk Boswijk van Defensie gisteren gezegd. En dat deed hij bij de opening van het Militair Innovatiecentrum aan de TU Delft. En die TU Delft stelt al een gebouw ter beschikking aan Defensie. Volgens mij deden ze dat al heel stiekem, maar dat mocht niemand weten. Daar kan de krijgsmacht in elk geval samenwerken met start-ups. En dat gebeurt in Oekraïne, dus dat is ons voorbeeld in dit geval. De wetenschap beweegt te gretig mee, dat zeggen in elk geval critici. Ook dat wordt opgetekend door Trouw vanmorgen. Nou, dat zover zijn.

Claudia en Stefan en haar Miami Sound Machine in Utrecht is wakker. 6 uur 32 inmiddels geworden. Verkeersinformatie zometeen. Eerst even een kort weerbericht van Margot Ribberink. Uitgebreid horen we haar zelf zometeen. Live in de uitzending. Zo kan dat allemaal. Hier bij Radio Web Utrecht. We hebben vanmorgen af en toe de zon. Die is nog wel te zien vanmorgen. Maar van het westen uit schuift dan wel bewolking binnen. En sowieso in de eerste helft van de middag valt er af en toe wat regen in Midden-Nederland. Met een vlagerige westelijke wind gaat dat gebeuren. De tweede helft van de middag wordt het wel weer droog en komt de zon er weer bij. Het wordt 1 of 22 graden vandaag. En de avond en de nacht, opklaringen. En het gaat afkoelen naar 11 graden. Morgen, alvast vooruitblikkend, is het droog met zon en stapelwolken. En dan bijt er een matige noordwestenwind. 21, 22 graden wordt dan ook weer de temperatuur. Even hier de melding voor dit moment. Als je komt vanuit Breda over de A27 richting Utrecht tot aanknopend Gorkum, want dan is de weg natuurlijk dicht. Tussen Nieuwedijk en Noorderloos. 15 minuten of een kwartier extra reistijd. Dat heeft te maken met de werkzaamheden. Omrijden moet je vanaf daar via de A15 bijvoorbeeld richting knooppunt Deil en dan de A2 op naar boven richting Utrecht.

0: man met de piano mag je ook niet vergeten. En de man met de vele brillen, want ook dat heeft hij veel. Of had hij veel, heeft ze veel, denk ik wel. Utrecht is wakker, Radio M Utrecht 6, over 6:30 inmiddels geworden. Wij zitten lekker, ja. Robert-Jan Boy staat lekker. Tenminste, ik hoop dat je lekker staat.
1: Ja, zo we moeten, want er zijn wat weinig stoelen hier, behalve daar.
0: Nou, kijk eens even, een scheidsrechterstoel.
2: Daar staat er een.
0: Links voor jou, rechts voor jou.
1: Dat is zo'n gezondheidsstoel hier.
0: Ja, dat zijn ook stoelen.
1: Smal zit je, dan moet je jouw ding op plaats verdenken.
2: Nee, het is een soort paardrijzadel, hè?
0: Zijn dat gezondheidsstoelen? Ik ga er ook nooit op zitten. Ik vind het wel geprobeerd, vind het verschrikkelijk zitten.
2: Ik ook.
1: Je weet het niet, je had vroeger ook een gezondheidszadel op de fiets.
2: Geen flauw.
0: Hoe zag dat er ook weer uit?
1: Zadel, ik weet het niet. Maar
0: hoe zag dat er? Je had vroeger ook een
1: rondzadel voor de rok. De rokzadel, hè?
2: Gezondheidszadel.
0: Ja, maar was dat inderdaad een beetje ovaal, of niet? Was dat
1: een beetje ovalig, rondachtig, ovalig.
0: Vrouwenzadel, zeiden we.
2: Oh, ergonomisch.
1: Zadels met een spleten. Dus nou goed, jongens, waar zitten we nou? Zijn we nu in zeil geraakt? In ieder geval, we staan nog eventjes.
0: We zitten goed in het zadel, dat mag duidelijk zijn.
1: Ja, dat zeker.
0: Ga je te paard vandaag, of niet?
1: Dat niet, nee. Het gaat wel naar een gebied waar veel gefietst wordt en waar ook paard wordt gereden.
0: Mm-hmm. Oh.
1: Niet overal trouwens, maar in ieder geval de bossen.
0: Utrecht-Zuivelrug.
1: Ja. Of zoiets.
0: Nou, dat denk ik ook.
1: De koning Willem-Alexander komt er op bezoek.
0: Die komt ook met paard?
1: Die komt niet te paard. Die komt denk ik gewoon met de auto. Maar in ieder geval, we gaan kijken bij de mensen die hem onder meer gaan ontmoeten.
0: Ik hoor je Austerlitz zeggen en de koning. Dus die komt naar Midden-Nederland.
1: Die komt naar Midden-Nederland, naar Austerlitz. Om te kijken hoe de bosbrandwerkgroep onder meer het doet.
0: Oh.
1: Ze hebben allerlei maatregelen genomen tegen bosbranden, om dat te voorkomen.
0: Ja.
1: Compleet met vluchtplannen, et cetera. En dat is allemaal vanuit de bewoners gegaan. Dus dat leidt tot inspiratie. Dat is bijzonder. Austerlitz, omringd door de bossen natuurlijk van de Utrecht-Zuivelrug.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Er zijn maar twee manieren te zijn om eruit te komen als echte bosbranden uitbreken.
0: Mm-hmm.
1: Dus we gaan praten met iemand van de bosbrandwerkgroep over het bezoek. En misschien ook nog met het adres waar de koning letterlijk naartoe gaat. Een van de bewoners.
0: Ja. Dit is een werkbezoek, dat doet hij natuurlijk vaker, onze koning, toch?
1: Dat komt regelmatig voor, ja. Zonder maxima. Dus zonder veel toeters en bellen. Echt zelf kijken hoe de zaak in elkaar zit. Wat er allemaal aan de hand is. Juli 2025 was er nog een bosbrand in Austerlitz. 2 hectare groot, zo'n beetje.
0: Mm-hmm.
1: Dus het is een actueel item, zeker nu de tijden droger en droger en heter worden.
0: Mm-hmm. Ja.
1: Ja, is dat toch wel een belangrijk onderwerp.
0: Ja, dan denk ik wel dat de koning van Nederland, die moet alles van bovenaf bekijken. Die moet de kennis vergaren. Dat gaat hij nu met eigen ogen doen.
1: Ja.
0: En oren spitsen natuurlijk. Maar waarom moet de koning dat eigenlijk doen?
1: Nou ja, hij moet zich op de hoogte stellen van wat er in de maatschappij gebeurt. Hè. Dus hij praat niet alleen met de bosbrandwerkgroep, maar ook de burgemeesters, provincie, et cetera, andere mensen. Brandweer is ook nog aanwezig.
0: Ja, ja.
1: Dus het is altijd goed om te kijken hoe het bijvoorbeeld in Austerlitz gaat. Hoe de bewoners de handen in elkaar hebben geslagen om dit voor elkaar te krijgen.
0: Ja.
1: En doet de koning inderdaad regelmatig
0: op
1: allerlei vlakken
0: werkbezoeken.
1: Belangrijker om de thermometer in de maatschappij te houden.
2: Mm-hmm. Maar
0: precies. We gaan meemaken, dat we zeggen, het bezoek is er nog niet, maar jij gaat wel op bezoek in Austerlitz.
1: Jij gaat een beetje een voorproefje. We gaan onder meer naar het Luciferbos.
2: Luciferbos.
1: En wat dat is? Meer zeggen wij niet.
2: Oh, je weet al meteen de aandacht te trekken.
0: Bosbrand en lucifers. Ik rijm dat niet helemaal, of eigenlijk wel weer. Goed, succes daar.
1: Tot zo.
0: Tot zo. Ja.

0: Emma Heesters en Yves Berendsen. Of moet ik zeggen Yves Berendsen en Emma Heesters. Maakt niet uit, ze waren alle twee evenredig te horen. Alleen met jou bijna nieuw in Utrecht. Dan vuurwerk. Robert-Jan had het erover. Die gaat geen vuurwerk afsteken. Die gaat dan naar een bos. Bos branden. Ja, dat is ook brand. Er kan van alles ontstaan door vuurwerk. En ja, er komt een landelijk vuurwerkverbod natuurlijk.
1: Ja, dat is definitief sinds gisteren. We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je er blij mee? Omdat je er veel last van had bijvoorbeeld? Of vind je het jammer en ga je het wel missen? Die jarenlange traditie die we hadden met oud en nieuw.
0: Wat reacties die we hebben gekregen.
1: David bijvoorbeeld, die reageert met geweldig nieuws. Want ik werd tijdens mijn werk als postbezorger vuurwerkslachtoffer in 2010. Ja, op zeer korte afstand ontplofte toen zeer zwaar vuurwerk. Sinds dat moment heb ik gehoorschade. Ja, dat zijn heftige verhalen. En het aantal vuurwerkslachtoffers is in de afgelopen jaren toegenomen. Heb ik gisteren even gelezen toen ik wat onderzoek deed hiernaar. Ja, dat zijn geen misselijke cijfers. Ook dat oogletsel en zo. Hè. Dat,
0: nou, heftig hoor.
1: Het is altijd heftig om te lezen. Nou, en Henny zegt, goedemorgen. Ik vind het niet erg. Ze hebben het zelf verknald.
0: Naar wie? Verknald is wel een mooi woord trouwens in dit geval.
1: Inderdaad.
0: Met het knalvuurwerk. Nou ja, ik vind wel de goede gaan onder de kwade lijden. Want er zijn altijd mensen die voorzichtig vuurwerk hebben afgestoken. Ja. En die ervan genoten hebben. Waarbij ik mezelf als voorbeeld stel. Maar ik vind het ook prima dat er bijvoorbeeld een grote vuurwerkshow komt ergens elk jaar.
1: Ja.
0: Dat hoop ik dan wel. Want dat vind ik echt leuk om te zien. Voor mij is het wel een leuke traditie om mooi vuurwerk te zien. Zie je vuurwerk dus.
1: Ja, het wordt er een beetje bij.
0: Die keiharde knallen hoeven ook niet voor mij hoor, moet je zeggen.
1: Nee, ja goed. Iemand zegt ook nog hier gelukkig voor de dieren. En dat is ook een feit. Honden, katten die het echt niet zien zitten. Die echt bang worden ervan. En we hebben ook nog iemand die zegt, ja, in mijn jeugd, in de jaren 50,

0: afgestoken op 31 december om 12 uur.
1: Kijk.
0: Een enkele, ja, brutale jongen die deed het wel eens eerder. Maar nu, zegt Hans, ja, 2 weken van tevoren begint men al.
1: Ja, ja.
0: Een soort van lak aan.
1: Dan heb je zo'n moment van geluk. Ja, want nou, het is natuurlijk wel veranderd. Jaren geleden is het inderdaad van die laatste verkoopdatum. Op de laatste dag van het jaar, tenzij het een zondag was, dan was het een dag eerder of 2 dagen eerder, maar meestal een dag eerder dan. Maar dat is al heel lang, 3 dagen van tevoren. Ja. Ik bedoel, dan kun je de jeugd ook niet gaan verbieden om vuurwerk af te steken in die periode. Slap beleid misschien, of misschien vind je dat wel een goede zaak. Als je dat gaat verruimen, ja, dan krijg je die mogelijkheid ook. Ja. Maar er is natuurlijk heel veel illegaal vuurwerk binnengekomen in Nederland altijd.
0: Ja.
1: En het belagen van de hulpverleners, dat is ook iets wat niet bij oud en nieuw hoort, maar wat wel is gebeurd natuurlijk.
0: Zo, in de jaarwisseling op 24-25 waren er echt een record aantal incidenten tegen hulpverleners, ambulancepersoneel, politie. Ja, dat is niet oké als je die cijfers ziet. Toen is het echt ontploft in de Tweede Kamer ook, dat debat.
1: Mm-hmm.
0: Je hebt toen echt steeds meer voorstanders gekregen om het verbod er doorheen te krijgen.
1: Mede de oorzaak natuurlijk, nou, ja. Goede moeten onder de kwade lijden, dat is jammer. We gaan er wel over praten met een van de vuurwerkhandelaren in Utrecht.
0: Ja.
1: Doen we het volgende uur. Veel reacties dus al binnen. Mooi, dat kan via de RTV Utrecht app of via
0: Facebook, Radio M Utrecht. Kom erbij, dan hebben we het over.
1: 7:10 is het intussen geworden. Nou, dit klinkt ook weer als je muziek in de oren, zeg maar. Margo is bij ons. Goedemorgen, Margo.
2: Goedemorgen.
1: We praten over het weer voor Midden-Nederland. En je had al even een weerbericht gestuurd, dus even na 6:30. Hebben we dat al gehoord van je? Dat is goed, althans, jouw bericht heb ik voorgedragen. Het zonnetje komt er wel bij, maar die gaat op een gegeven moment ook wel in de loop van de ochtend achter de wolken schuil, denk ik.
2: Ja, want er zit bewolking op de Noordzee. Hoort bij een zwakke storing die eigenlijk eerst de helft van de middag over gaat trekken. Maar op dit moment is het natuurlijk nog lekker buiten. De zon is prachtig opgekomen. En als je vroeg opstaat, dan kun je nog die prachtige verstrooiing van dat licht zien. Hè? Een beetje roze, een beetje oranje wolken als je heel vroeg uit de veren gaat. En het is vannacht ook weer lekker afgekoeld. 14,4 graden in de beeld, 15,1 in Cabauw. Dat zijn de starttemperaturen van vandaag. Windje uit het zuidwesten, die gaat in de loop van de ochtend flink toenemen. Het is nu nog rustig, een windkracht 3. Maar het wordt een windkracht 4. Misschien wel tegen een windkracht 5 in het westen van de provincie. En dan komt ook in de loop van de ochtend die bewolking vanuit het westen binnen, behorend bij die zwakke storing. En die trekt dan, nou, eind van de ochtend, begin van de middag, vanuit het noordwesten over onze provincie. Dan gaat het een paar uur, ja, op sommige plaatsen een beetje spatteren. Het is ook niet zo dat het keihard gaat regenen. Het levert ook heel weinig op, hooguit 1 millimetertje. Maar het is eventjes wat bewolkter. Voor die regen uit gaat de temperatuur nog even oplopen naar 21 graden. Dus wat dat betreft is het ook niet zo warm zoals gisteren. En in de tweede helft van de middag, joh, dan zitten we er alweer achter. Draait de wind naar het noordwesten, klaart het weer op. En dan, dan wordt het weer droog. En dan gaan we de zon weer zien. Dus dat is een beetje het spoorboekje, het weerboekje voor vandaag.
1: Ja, een 1 millimeter, je roept het, ik benadruk het nog maar, dat is niks, toch?
2: Nee, dat is helemaal niks, hè. Dus wat dat betreft is de grote droogte ook wel weer begonnen. Nadat we natuurlijk een hele kletsnatte juni achter de kiezen hebben. Nou, dat is heel goed geweest voor de natuur. Maar wat er nu nog in de kaarten zit, er komt wel een beetje aan. Zondag, maandag, dinsdag kan er ook weer eens een keertje buitje vallen. Maar dat is niet veel, hè, voor de natuur. Bovendien gaat de zon weer behoorlijk schijnen de komende dagen. Dus de verdamping neemt ook weer toe. Het enige positieve is dat die temperatuur op een beschaafd het niveau blijft. Morgen 21 graden. Zaterdag, dat wordt weer even een wat warmere dag, 24 graden. En ook de dagen daarna zitten we zo rond 22, 23 graden. Dus wat dat betreft is het voor de mensen die niet tegen de hitte kunnen. En daar hoor ik zelf ook bij. Ik vind het ook niet meer lekker als het boven de 27 graden komt. Is het gelukkig zo dat het nog voorlopig heel beschaafd blijft wat ik betreft denk dat, de temperaturen.
1: Dat, precies, de klachtenbrievenbus bij jou aan de weerkamer, de buitenkant, dat die leeg blijft, hoor, de komende over de tijd.
2: Nou, dat hoop ik. Maar mensen hebben altijd wat te klagen over het weer. Dus ik ben heel benieuwd wat erin valt.
1: Ja, precies. Ja, want ik zeg van, ik wil wel 35 graden. Ik noem maar een voorbeeld. Dus, dat doe ik wel met liefhebbers hoor. Maar ik snap je hoor, Margo. Het is een rustig zomerdagje eigenlijk. Dan komt het wel op neer met een bescheiden temperatuur ook weer vandaag in Midden-Nederland.
2: Bescheiden temperatuur, 21 graden. En begin van de middag dus misschien een paar spatjes regen. En wel een vrij stevig windje. Hè. Dus wat dat betreft is het wel even is een ander dagje dan gisteren. Toen we natuurlijk een prachtige dag hebben gehad. Mm-hmm. Met nog wel die 25 graden en die zon en die stapelwolken. En vanmiddag is het gewoon eventjes een paar uurtjes wat grijzer. Met wat gedruppel. Ja.
1: Ja, zo is het.
2: Hoort erbij.
1: Dat is waar. Over druppelen gesproken, kan ik jou een kop koffie nog aanbieden? Dan druppel ik dit langzaam even vol.
2: Eerlijk, nummertje 2. Ja, doe maar.
1: Oké, en het volgende uur Utrecht is wakker, dan spreken we je weer vanaf 10 voor 8. Maar goed, dankjewel voor nu, hè. Doeg.
2: Graag gedaan, dag.
1: Jawel. En met een heerlijke Italiaanse klassieker van Umberto Tozzi gaan wij met Ti Amo richting 7 uur. En met onder andere dus over het vuurwerkverbod, nieuwsweer, verkeer en fijne muziek. Ja, dat is een combinatie van Utrecht is wakker. Elke ochtend zijn we er vanaf 6 uur op Radio MU.

0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
3: Met buitenzonwering van de Kroon hou je energiekosten in toom. We hebben rolluiken, screens, terras en pergola zonwering en nog veel meer. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Hoi Judith.
5: Dag lieverd. Was het leuk op school?
4: Nee, we moesten stomme dingen doen.
5: Nou, dan gaan wij toch wat leuks doen. Felicia's moeder heeft haar man verloren en staat er nu alleen voor. Buurtgezinnen heeft ons bij elkaar gebracht. En nu haal ik Felicia één dag in de week op van school. En krijgt zij de volle aandacht. Er is niet veel voor nodig om een buurtgezin te zijn. En je krijgt er veel voor terug. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
6: Zonwering met snelle levertijden. Koop je gewoon bij de Kroon.
7: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radio-m-utrecht.nl en de app.
8: Zeven uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken. Dat gebeurde in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling en er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als het zo blijft.
9: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
10: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
8: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. 1 gebouw is deels ingestort en tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare aan natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ten nauwe nood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België ook nog een penalty.
11: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
8: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het dan op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: 2 uur, Utrecht is wakker. Het is 7:02 geworden in de studio. Marjolein Heijen. Goedemorgen, Marjolein.
13: Goedemorgen.
12: Het nieuws uit de regio.
13: Ja, de politie heeft een man opgepakt die meerdere vrouwen heeft lastiggevallen in Utrecht. Het is een 28-jarige inwoner van Purmerend. En de politie was op zoek naar hem vanwege incidenten in de Amsterdamse Straatweg en op het Van Beuningenplein in Utrecht. Woerden, daar is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij. Die was in de buurt van winkelcentrum Tournoisveld. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is. De politie is in elk geval op zoek naar de dader. En kan basisschool Het Mozaïek in Tull en 't Waal open blijven? Dat is de vraag, want het schoolbestuur wil de deuren van het dorpsschooltje sluiten. Het schooljaar waar we nu nog net in zitten, zijn er maar 36 leerlingen. Ja, en als het schooltje wegvalt, heeft dat natuurlijk wel grote gevolgen voor het dorp. En de hoop is dat de gemeente Houten kan bijspringen.
12: Ja, dat is wel vaker gehoord, hè, bij kleinere dorpen ook bij ons in de regio.
13: Zeker. Ja, en op een gegeven moment is het misschien ook niet meer houdbaar. Maar ja, het heeft vaak ook wel weer gevolgen dat misschien een jong gezin er niet komt wonen als er geen school is.
12: Zeker, ja.
13: Dus ja,
12: ja,
13: hoe los je dat op? Dat is de grote vraag.
12: Oké. Dit is het nieuws van half acht.
13: Ja, onder meer. Ja,
12: hier bij Radio M Utrecht. 7:03, een minuut opgeschoven. Opschuiven is het ook in het verkeer, met toch wel wat vertragingen en vervelende zaken die spelen. Op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken, 5 à 10 minuten extra reistijd. De A28 van Utrecht naar Amersfoort. Eerst maar eens even kijken tussen afrit Maren en Amersfoort. Daar doe je 5 minuten langer over. En dan is er een flinke vertraging ontstaan, veel eerder al, van Zwolle richting Utrecht, tussen Strandnulde en Leusden. Er is daar een ongeluk gebeurd waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. De rechterreis is ook eens dicht. De vertragingstijd, gemeten tussen Strandnulde en Leusden, is 20 minuten. De ANWB adviseert om te rijden. Inleiding is ingesteld vanaf knooppunt Hoevelaken om dan de A1 te pakken richting Hilversum, dus eigenlijk richting Amsterdam, en dan de A27 te nemen richting Utrecht. Tot zover de verkeersinformatie. Doorlopend bij ons in Utrecht is Wakker.
0: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
14: Terwijl jij nog kan genieten van de zomer, zet Radio M Utrecht jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
0: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
15: Veilig wonen begint vandaag. Al 40 jaar plaatst ECE alarm, camerasystemen en brandmelders. Ontdek wat bij jouw huis past. Kijk op ecebv.nl.
1: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
2: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
16: De iconen zijn terug. De Renault Twingo, Renault 5 en Renault 4 zijn 100% elektrisch. En met slimme V2G-technologie kan jouw Renault stroom terugleveren aan het net. Zo verdien je mogelijk geld terwijl hij stilstaat. Plan jouw proefrit op stam.nl. Stam, de Renault-dealer voor Utrecht en omstreken.
2: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
17: Kom langs bij de Kroon Zonwering. De Luxeflex Gallery Dealer van de provincie. En dat moet je met eigen ogen komen ervaren. Zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
18: De zomer vuur je bij ons.
19: In summertime, summertime, summertime, summertime.
20: In summertime.
7: Is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
21: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
22: Radio M Utrecht.
12: Robert Jan Boy, hij gaat naar Austerlitz vandaag. Ga je de piramide ook beklimmen, denk je, vandaag?
23: Nee, die ligt niet aan die kant. Hè. We gaan echt naar het dorp Austerlitz.
12: Oh, okay.
23: Pyramides en een stukje verderop. En omzoomd door bossen. Dus ja, men heeft maatregelen getroffen tegen bosbranden. Een speciale boswerkgroep vanuit de bewoners. En wie komt er vandaag op bezoek? Om een uurtje of 10. Wie komt het allemaal hoogstpersoonlijk bekijken? Jawel, koning Willem-Alexander. Dus ze zijn zich daar ongetwijfeld aan te voorbereiden.
12: Ja, nou, we gaan het horen. Na 7:30, hij is er nog niet, hè? Om 7:30 volgens mij. Want dan gaan we even
23: absoluut
12: koffie maken.
23: Nee.
12: Oké, hij zit nog in Den Haag, denk ik, in zijn paleis. Goed, Robert-Jan, na 7:30 meer om hierover door te praten. Het werkbezoek dat de koning vandaag gaat brengen aan Austerlitz. Tot zometeen, hè?
23: Tot zo.
12: En dan diverse onderwerpen altijd in Utrecht is wakker. Dit uur.
13: Ja, zometeen om 7:15 spreken we met iemand van Vluchtelingenwerk. Want morgenavond organiseren zij een voetbaltoernooi speciaal voor mensen met en zonder vluchtachtergrond. Ja, omdat die mensen dichter bij elkaar gebracht moeten worden. Ja, waarom werkt sport daar volgens hen zo goed voor? Dat gaan we zo meteen vragen.

0: David Bowie. In 76 wist hij niet dat er nog heel wat jaren zouden komen. Als gouden jaren, want dat had hij wel natuurlijk. Ja, helaas is hij niet meer bij ons. Golden Years uit 1976. In Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is 7:15 geworden.
1: Ja, morgenavond wordt bij SV Kampong in Utrecht een bijzonder voetbaltoernooi gespeeld. De Happy Together Cup. Geen strijd om de grootste beker, maar om verbinding en voor een goed doel. We praten erover door met Michiel Slot van Vluchtelingenwerk. Zij organiseren het. Goedemorgen, Michiel.
2: Ja, goedemorgen. Ja, dankjewel dat ik in de uitzending ben.
1: Ja, nee, fijn dat je er bent. Welkom. Ja. Het is een voetbaltoernooi dat mensen met en zonder vluchtachtergrond dichter bij elkaar wil brengen. Ja, waarom werkt een voetbaltoernooi daar volgens jullie goed voor?
2: Ja, voetbal is natuurlijk super populair. Zowel bij Nederlanders, maar zeker ook bij mensen met een vluchtachtergrond. En dat maakt het voetbalveld ook een ideale plek om elkaar te ontmoeten, denken wij. En om samen plezier te hebben en ook iets van een band met elkaar op te bouwen.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld een taalbarrière of iets dergelijks dan ook niet meer uitmaakt als je aan het voetballen bent.
2: Nou, dat zeg je heel mooi, dat klopt precies. De voetbaltaal is universeel en die spreken we allemaal. Dus, en ook als je hem niet spreekt, maakt het niet uit. Want juist, je hoeft ook helemaal geen Messi te zijn of een Ronaldo om morgen leuk mee te doen. Het gaat gewoon om het plezier met elkaar en met een lach. Ja, een lach verbindt, zo kan je het eigenlijk zeggen.
1: Ja. Wie gaan er mee voetballen morgenavond? Hoeveel teams zijn
2: er? Nou, het wordt best een goed toernooi. We zijn met 28 teams en zo'n 150 enthousiaste spelers en speelsters. Deels met, deels zonder vluchtachtergrond. Vanuit bedrijven, maar zeker ook burenteams en vriendenteams. De meeste komen uit Utrecht en omgeving. Maar we hebben ook teams uit de rest van Nederland. Den Haag, Delft, Breda, nou, noem maar op. Dus dat wordt een mooi voetbalfeest, ja.
1: Oh, oké, dus het zijn voetbalteams uit de buurt, maar dus ook uit andere plekken uit Nederland, zoals je zegt.
2: Ja, maar merendeels Utrecht, hoor. Want we vinden het ook wel belangrijk dat juist dat lokale aspect erin zit. Want dit toernooi is op zichzelf al een hele mooie ontmoeting. Maar je wil natuurlijk dat er eigenlijk ook iets van een vervolg aan zit. En dat maakt het natuurlijk makkelijker als je ook bij elkaar in de buurt woont. Dus vandaar dat wij ook vooral kiezen voor teams uit de buurt.
1: Ja, precies. Waarom vinden jullie het belangrijk om zoiets te organiseren?
2: Ja, ik denk dat het. Je leeft samen, je bent elkaars buren, je bent collega's van elkaar. En dan is het ook fijn om met elkaar er iets moois van te maken. Om elkaar ook echt te kennen en te leren kennen. Dus het is dat, simpelweg eigenlijk.
1: Ja, en de opbrengst van het toernooi gaat naar een programma van jullie bij Vluchtelingenwerk. Werkwijs heet het. Kun je uitleggen wat het is?
2: Ja, Werkwijs is een prachtig project dat wij hebben voor vrouwen met een vluchtachtergrond. Die begeleiden we op hun weg naar werk. Veel vrouwen die willen graag werken, maar ja, als je nieuw bent in een land, is het misschien dat toch ook nog een beetje lastig van wat kan ik nou in dit land, in deze arbeidsmarkt? Wij begeleiden hen daar dus bij. En dat is natuurlijk voor die vrouwen, de deelnemers aan het project, heel mooi. Maar het is bijvoorbeeld ook heel belangrijk voor werkgevers. Want het is geen nieuws dat heel veel werkgevers absoluut niet meer aan personeel kunnen komen. Dus deze vrouwen kunnen daarin voorzien. En het is ook belangrijk voor de lokale samenleving. Ja. Want vaak komen die vrouwen juist in banen terecht. Bijvoorbeeld in de buurt, in een zorg- en een welzijnsbaan waar ze keihard nodig zijn. Dus nou, een win-win-win.
1: Ja, precies. Je noemt je, wij begeleiden dan deze vrouw. Wat doen jullie dan concreet in dat begeleidingsproces?
2: Ja, dat is deels. We begeleiden ze gedurende 4 tot 6 maanden. En dat is deels met een wekelijkse groepstraining. En deels met individuele arbeidscoaching. En eigenlijk gaan die vrouwen een soort ontdekkingstocht, ontdekkingsreis maken. Wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik? In deze voor mij nieuwe samenleving en in deze voor mij nieuwe arbeidsmarkt. Mm-hmm. En dat is dus iets wat ze zelf doen. En wij, nou ja, wij reiken hun daar wat tools voor aan. En het is ook heel mooi om te zien hoe dan de interactie tussen de deelnemers onderling is. Want die stimuleren elkaar vaak enorm. En zodoende bouwen ze met elkaar ook veel meer zelfvertrouwen op. En durven ze inderdaad die stap naar de arbeidsmarkt te maken.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat als je gevlucht bent uit een oorlogsland en in Nederland komt, dat werk iets heel belangrijks is, maar ook misschien niet iets waar iedereen meteen aan wil denken, zeg maar, als je nieuw moet beginnen in een land.
2: Het is inderdaad, denk ik, heel belangrijk. Ik kan zo nog wel even een paar dingen opnoemen waarom het, denk ik, zo belangrijk is. Voor iedereen is, denk ik, werk belangrijk. En het verschilt heel erg per persoon. Sommige mensen die zeggen van, ik wil graag meteen vanaf dag 1, en daar pleiten wij ook voor, aan de slag. Ook al heb ik nog mijn zorgen over mensen van mijn familie die nog in land van herkomst zijn bijvoorbeeld.
1: Ja.
2: Maar dan kan werk ook een vorm van afleiding bieden. En andere mensen die zeggen van, nou ja, ik moet heel even op aankomen en daarna wil ik heel graag aan de slag.
1: Ja.
2: Dus het verschilt een beetje per persoon.
1: Ja.
2: Maar wat denk ik belangrijk is, dat werk geeft je natuurlijk iets van zelfstandigheid. Het geeft je ook een gevoel van eigenwaarde. Dit zijn allemaal dingen die voor iedereen gelden, niet alleen voor nieuwkomers. Het geeft je ook structuur, het geeft je sociale contacten. En ja, misschien ook wel het belangrijkste overal gezien. Het geeft je denk ik het gevoel van, ik doe mee en ik hoor erbij.
1: Ja.
2: En dat is natuurlijk voor als je als nieuwkomer hier bent, is dat ook wel heel fijn om dat gevoel te kunnen hebben. Van, ik hoor er echt bij, ik doe mee.
1: Ja, ja, exact. Hey, en morgenavond dus het voetbaltoernooi. Kunnen er ook mensen komen kijken?
2: Ja, graag zelfs. Bij Kampong dus inderdaad vanaf 7 uur tot 9 uur. En hoe meer zielen, hoe meer vreugd, zou ik zeggen, ja.
1: Nou,
2: support is van harte welkom, ja.
1: Oké, leuk. Nou, goed om te weten. Dit was Michiel Slot van Vluchtelingwerk. Dankjewel en veel plezier, hè, morgenavond.
2: Ja, dankjewel. Doei.

0: James Brown. I feel good. And I got you. Zo, 3 minuten voor 7:30 geworden. Even de rust laten weer keren.
1: Ja,
0: dat
1: hoor.
0: Moet daar wel eens op. Maar daar stond James Brown bekend om, hè, om deze uitspraken. Vind ik. En leuk om te horen. Maar wel wakker worden. En dat is goed, in Utrecht is wakker. Zometeen het nieuws uit de regio.
1: Ja, dat gaat over een steekincident in Woerden. En is er nog toekomst voor het dorpsschooltje van Tull en ' t Waal? Ook dat hoor je zo.
2: Radio M Utrecht viert het weekend. Van vrijdag tot en met zondag.
3: Met fijne programma's zoals Vroeg Op en Voor Elkaar. Muziekplezier en Pluk de Middag. Chris, Liesbeth, Koop, Joost en Erwin zorgen voor dat heerlijke weekendgevoel.
2: 3 dagen gezelligheid met de beste muziek, leuke gesprekken, spelletjes, het weer en meer.
3: Dus geniet ook tijdens het wassen van de auto, het klussen of onderweg naar je familie van een extra lang weekend.
2: Samen met ons, Radio M Utrecht.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
9: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
10: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
11: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
12: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd. En is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: 7:30. Dit is Radio M Utrecht. Het nieuws uit de regio begint met onrust in Woerden.
1: Want daar was gisteravond een steekpartij. En hierbij is ook iemand gewond geraakt. Die steekpartij was volgens de politie bij winkelcentrum Toernooisveld. Het is niet bekend hoe het is met het slachtoffer. Er is ook nog niemand aangehouden. De toedracht van het incident wordt onderzocht door de politie. En de politie heeft een man opgepakt die vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in Utrecht. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden meerdere vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. Dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein en zij werd daar mishandeld. De verdachte zit nog vast. In Tull en ' t Waal gaat dorpsschool Het Mozaïek waarschijnlijk dicht. Er zijn te weinig leerlingen en het is eigenlijk al jaren te duur, zegt het bestuur. En die wil de boel dus sluiten, tot verdriet van leerlingen, hun ouders en leraren. Dit schooljaar zitten er nog maar 36 kinderen. Er is nog een klein beetje hoop voor het schooltje. De gemeente Houten moet dan wel bijlappen. Tennisser Botik van de Zandschulp is uitgeschakeld op Wimbledon. De Veenendaler verloor gisteravond in 5 sets... van zijn Russische tegenstander Roman Safiulin. Voor de 5e keer in 6 jaar tijd kwam van de Zandschulp niet verder dan de 2e ronde van Wimbledon. Hij begon vrij slecht, maar herstelde zich wel goed. En pas in de 5e set moest hij zich na een lange tiebreak zijn meerdere erkennen in de rus. Het aantal huisartsbezoeken door de hitte is flink gestegen, zegt het Nivel in Utrecht. Vorige week was het aantal patiënten in de wachtkamer 2 keer zoveel als een week eerder. Vooral kinderen en ouderen hadden last van uitdroging, duizeligheid en hoofdpijn. En meer nieuws vind je op de app en website van RTV Utrecht. En daar staan ook tips voor automobilisten om met hitte veilig de weg op te gaan. Meteen maar door naar het weer. Vandaag geen hitte, nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking. Kans op wat regen en zo'n 22 graden.
0: Oké, en ik ga ook even kijken naar de weg. Marjolein, dankjewel trouwens. Verkeersinformatie van de ANWB hier bij Radio M Utrecht. En begint dat op de A1 of de A2? Nou, de A1 rijdt op zich goed door. Stroehoevlaak een paar minuten extra. Dat mag bijna geen naam hebben. Goede reis voor jullie daar. Op de A2 wel vertraging van Den Bosch naar Utrecht tussen Knopend Deil en Knopend Everdingen. Over al die rijstroken die er zijn, toch 10 minuten extra. Op de A12 van Arnhem naar Utrecht vertraagt het tussen Afrit Oosterbeek en Veenendaal ook zo'n 10 minuten extra. De A27 Utrecht richting Goijkum van Houten tot Knopend Everdingen 5 minuten. Vanaf daar moet je de A27 verlaten, want die is natuurlijk dicht. Zowel in zuidelijke als in noordelijke richting. De A28 dan, van Zwolle naar Utrecht tussen Nijkerk en Leusden. Een ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. Dan heb je een kwartier vertraging tussen Nijkerk en Leusden. De rechterrijstrook is dicht. Verkeer wordt dan geadviseerd om te rijden via de A1. Dus de A1 op bij knooppunt Hoevelaken richting knooppunt Eemnes. En dan de A27 richting Utrecht. En dan heb je ook nog vertraging op de A28... als ik nog even terugkeer naar de A28 zelf... tussen afrit Maren en Amersfoort... vanwege een kapotte vrachtwagen die hier staat. Vrachtwagen met pech, rechterrijst ook dicht. 10 minuten extra.
5: Plannen om uw woning sfeervol in te richten? Dan is dit het moment. Want Fokking Interieur heeft de zomer voordeelweken. 1000 vierkante meter aan inspiratie en extra voordeel... op uw vloer- en raambekleding. Kijk op fokkinginterieur.nl.
6: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
13: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
14: De Brandstof geeft je overstap een energiebooster. Profiteer nu van extra inruilvoordeel tot 6.000 euro... en tot 8 jaar garantie op elektrische modellen van Peugeot, Citroën, Opel en Fiat. Kom langs bij Nefkens en ontdek hoe voordelig elektrisch rijden kan zijn.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
15: Ontdek de nieuwe 100% elektrische Nissan Micra bij Stam. Met een actieradius tot 416 kilometer en standaard 10 jaar garantie dankzij Nissan More. Je rijdt hem met private lease al vanaf €389 per maand. Plan nu jouw proefrit op stam.nl. Stam, jouw Nissan dealer voor Utrecht en omstreken.

0: Ah, leuk hoor. Meer dan 50 jaar popmuziek. Dat hoor je ook hier bij Radio M Utrecht. Go Like Elia. Het 1973 van Chai Coltrane. Zometeen aan Robert Jan, die is in Austerlitz. De reden, dat hoor je zometeen. Eerst eventjes naar de reacties die we zo al binnenkrijgen op onze vraag.
1: Ja, die stellen we jou vandaag. Wat vind jij van het vuurwerkverbod? Het landelijke vuurwerkverbod dat gisteren definitief is geworden. We mogen met oud en nieuw geen vuurwerk meer afsteken. Ben je daar blij mee, omdat je er veel last van had? Of vind je het jammer en ga je het missen? We horen het graag. Laat even je reactie achter in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
0: Gaan we zo even kijken naar diverse reacties die we al hebben gehad, inderdaad. Austerlitz krijgt vandaag koninklijk bezoek. Koning Willem-Alexander komt persoonlijk kijken hoe het dorp, dat is omringd door bossen van de Utrechtse Heuvelrug, zich wapent tegen bosbranden. Het is een belangrijke rol die daarbij gespeeld wordt door de bosbrandwerkgroep Austerlitz, die door de bewoners zelf is opgericht. Robert-Jan Boy, ik noemde zijn naam al eventjes. Die is alvast in Austerlitz om te kijken vandaag naar de voorbereidingen van de koning die gaat komen straks in de loop van de ochtend. Robert-Jan, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen Bob. Ik moet zeggen, voorbereidingen. Er is eigenlijk weinig van de voorbereidingen te merken als je zo Austerlitz komt binnenrijden. Het is grotendeels uitgestorven. Waarschijnlijk zoals iedere ochtend. En loopt nu door het bos met Robert Sliesler van de bosbrandwerkgroep. Honden lopen hier voorbij. In de verte ook iemand anders nog een hond uitlaten. Dat gebeurt er in de vroege ochtend. En voor de rest weinig te merken van de komst zometeen van de koning.
3: Er is een oproep gedaan dat alle vlaguitgangen moeten worden, de Austerlitz-vlag. Oh. Dus we gaan straks kijken als we op straat zijn of mensen hun vlag hebben opgehangen.
2: Dat moet volgens mij nog een beetje gebeuren.
3: Ja, en het is een werkbezoek, hè? Dus er worden geen defilés gehouden, er gaan geen kindertjes zingen en zo. Dus het is echt een werkbezoek.
2: De koningin komt ook niet mee, heb ik gehoord.
3: Nee, maximaal. Nee, volgens mij zijn ze al hele andere belangrijke dingen te doen.
2: Kijk, dat, maar is het een heugelijke dag?
3: Nou, het is super belangrijk dat de koning aandacht geeft aan natuurbranden. Want eigenlijk moeten we in Nederland daar gaan wennen dat dat net zo gevaarlijk is als overstromingen. Ja. En dat zit er nog helemaal niet in. Het is gewoon een niet-Nederlands iets eigenlijk.
2: Ja, het komt de laatste tijd wel vaker voor natuurlijk. Maar Austerlitz is nogal apart gelegen. Compleet omzoomd door de bossen van de Utrechtse Heuvelrug. Ja. We lopen hier nu zo door het bos. Dicht bos moet ik zeggen. Klein bospaadje.
3: Ja, we gaan zo naar links en dan kan je zien waarom we het Luciferbos noemen.
2: Dat wou ik zeggen. Dit heet het Luciferbos. Waarom is dat?
3: Ja, want dat gewoon echt heel veel dennen is. En dennenhout is best gevaarlijk omdat er heel veel hars in zit. En zoals je ziet hier, daar zie je de huizen, zie je het?
2: Ja.
3: He, daar zijn we nu 30 meter vandaan.
2: Ja, dat is gewoon een loopt de straat ook langs.
3: Als wij hier naar links gaan, de honden zijn al vooruitgerend.
2: Ja.
3: Dan zie je dat hier, vanaf hier is het alleen maar dennen.
2: Mm-hmm.
3: En dat komt omdat dit vroeger hier voor de mijnbouw werd een speciale soort gekweekt.
2: Ja.
3: En die kraakt als hij breekt. Dus hij gaat eerst kraken. En dan weet je als mijnwerker, dit gaat fout. En dan heb je tijd om weg te vluchten.
2: Ja, dus hier begint het dennenbos en dat dus dit valt makkelijk.
3: Dit is eigenlijk een soort één grote fakkel.
2: Ja, en nou heeft die bosbrandwerkgroep opgericht.
3: Ja.
2: De bewoners hebben dat zelf gedaan.
3: Ja, we hadden
2: dat vindt de koning interessant. Waarom is dat gebeurd?
3: Nou, we hadden jaren gevraagd van jongens, hoe zit dat nou? En we hebben maar één weg. Dus als de brand van één kant komt, dan houden we één vluchtweg over. En we hadden echt zoiets van, ja, hoe zit dat nou? Wat is nou voorbereid? Wat is nou bedacht? En we zitten op de grens van 3 gemeentes. We zitten in een soort gek pokketje. De toren van Austerlitz staat in Woudenberg.
2: Ja.
3: We horen bij Zeist. Nou ja, Driebergen, dat kan je bijna aanraken als je hier bent. Dus we hadden echt zoiets van, hoe zit dat? Nou, en als je hier naar rechts kijkt, zie je ontzettend veel dunne stammen naar boven gaan.
2: Ja.
3: Weinig bladeren, geen loof. En dit is gewoon ontzettend brandbaar. Mm-hmm. En Staatsbosbeheer wil heel graag hier wat aan doen. Maar zij hebben 5 jaar planning. Dus pas in 2028 wordt dit gekapt.
2: Kortom, de bewoners hebben de handen ineengeslagen en hebben maatregelen genomen. Er is ook een vluchtplan, begrijp ik.
3: Ja, we hebben gezegd wat kunnen we wel doen?
2: En dat is echt vanuit de bewoners, zeg maar, gedaan, hè?
3: Ja, dus op de deur was er eindelijk na 3 jaar zeuren was er een bijeenkomst georganiseerd.
2: Ja.
3: En toen zei de veiligheidsregio Utrecht, die zei van, ja, maar jongens, wij gaan niet over de veiligheid van burgers. Dat is de taak van de gemeente. En toen zei de gemeentemensen die waren, die zeiden, wat? We hebben een taak. Die wisten helemaal niet dat zij verantwoordelijk waren voor de voorbereiding brengen op een bosband.
2: Ja, ja.
3: Dat was voor hun helemaal nieuw. En toen dachten we als bewoners, oké, dat gaat nog jaren duren. En we hadden zoveel moeilijke vragen gesteld dat Bulent, onze wijkmanager, zei van, ja, gaan jullie maar dan een werkgroep oprichten als jullie zulke
2: kortom, dat is op die manier zo gebeurd.
3: Ja, dat was
2: een hij functioneert nu. En zie, de koning komt het allemaal bekijken.
3: Ja.
2: Wij gaan zometeen verder kijken in Austerlitz. We gaan lopen door de straten, een beetje de route die de koning ook heeft straks gaat nemen. En misschien komen we ook nog oog in oog te staan met het vruchtplan. Kortom, we gaan volop verder praten over Branden en Austerlitz. En natuurlijk Bob en Anne, de koning.

0: Bakker. Met Charles Aznavour. Hou je ook zo van de Franse taal, de chanson, ja, zeg maar? Dat dacht ik al, hè?
1: Ik zat een beetje mee te zingen, ja, jongen.
0: Ja, zeker, ja. Jij hebt Frans op school ook gehad, hè, volgens mij. Dat scheelt wel een heleboel.
1: Bien sûr, oui.
0: Bien sûr, oui, oui, oui. Dat scheelt ook naar Frankrijk op vakantie gaan. Geeft natuurlijk een gevoel van, hey, ik kan een beetje Frans spreken, of ik kan best wel Frans spreken, toch?
1: Ja, mijn moeder is deels opgegroeid in Frankrijk. Dus
0: meen je?
1: Zit met de paplepel één gegooid.
0: Dus de Franse taal, dat was bij jullie, dat was wel een taal die af en toe gehoord was en werd gesproken.
1: Maar ja, we oefenden vaak, dus dat was leuk.
0: Wat leuk, inderdaad. Ja. Heb je dat ook met andere talen eigenlijk, Anne?
1: Nou, vooral met Frans. Ik vind Frans denk ik toch het mooist. Ja. Ja.
0: Ja, oké. Okay. Nou goed, dat gezegd hebbende, leuk om dat te horen. Ik wist dat niet, zo leer ik dat ook.
1: We elkaar toch steeds meer kennen, hè?
0: Maar gewoon goedemorgen.
1: Bonjour.
0: Ja,
1: bonjour.
0: Wacht even, dames. We gaan dat gewoon in het Nederlands doen.
1: Want anders
0: dan delf ik zo meteen het onderspit. Dat wil ik niet.
1: Nee.
0: Oké, okay, nou. Steek van wel, maar gewoon. Goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Vorige uur hebben we al veel van je gehoord over het weer van vandaag en de komende dagen. Maar we gaan dat nog een beetje uitdiepen. En aan het einde van deze mini-rit die we gaan maken, hebben we natuurlijk nog een weerspreuk van je.
1: Ook nog, ja.
0: De zon kwam erbij vanmorgen. Is die overal nog wel zichtbaar? Ik kijk een beetje in de straat in Utrechtstad en dan denk ik van, nou, volgens mij spelen de wolken al een beetje parten.
2: Ja, er drijven vanuit het westen al wel wat wolken over. Maar de zon die schijnt de komende 1-2 uren ook nog tussen die wolkenvelden door. Maar het geeft wel aan dat er een verandering op komst is. Dat kun je ook merken aan de wind. Want die is aan het toenemen uit het zuidwesten. Windkrachtje 3 tot 4 op dit moment. En dat alles heeft te maken met de passage vanmiddag van een zwakke storing met een paar druppels regen. Maar vanochtend is het op heel veel plaatsen nog gewoon droog. Op dit moment zijn de temperaturen al iets omhoog gegaan naar zo'n 17 tot 18 graden. Heel warm wordt het niet vanmiddag. Ik denk dat we uitkomen op een 21 graden. Met eind van de ochtend, eerste helft van de middag, dikke bewolking waaruit af en toe een klein beetje regen of motregen zou kunnen vallen. Het zal niet heel erg veel zijn. Als we misschien geluk hebben voor de natuur, valt er 1 millimetertje. En de achterkant is ook weer in zicht in de tweede helft van de middag. Dan draait de wind naar het noordwesten, gaat hij ook weer afnemen. En dan klaart het ook weer op en dan is het gewoon weer droog. Dus wat dat betreft een zwak storingje wat in de eerste helft van de middag passeert met meer wolken en een drupje regen.
0: Oké. Klinkt als een lekker weerberichtje voor vandaag. Zo'n een beetje heel, een drupje regen is ook niet veel natuurlijk.
1: Voor
0: een mooie temperatuur. Ja, nou ja, goed.
1: Zeker.
0: De zon komt ook weer terug als die weg is. Dus, nou ja.
2: Ja. Dat is ook zo. En die zon die komt morgen helemaal weer terug. Want morgen is het weer zo dat het lijkt op dat van gisteren. En toen hadden we zon en stapelwolken. Nou, dat zal gisteren morgen ook het geval zijn. Vrijdag, de laatste dag van de week. Het is ook minder winderig dan vandaag. Zwak en in de middag matige uitrichtingen tussen noordwest en west. Maar we zitten wel in de frisse Noordzeelucht. Dus die 21 graden die we vandaag hebben, die zullen we ook morgen zien. Dus wat dat betreft is het wat betreft de temperaturen beschaafd. Zaterdag gaan we ietsjes omhoog met de temperatuur. Dan draait de wind naar het westen, wordt het 24 graden. En zaterdag is het wel zo dat we de meeste zon in de ochtenduren hebben. In de middag komt er dadelijk wat meer bewolking opzetten, maar het blijft gewoon nog wel droog. En dan vanaf zondag, ja, dan moet je toch rekening houden dat we een paar dagen te maken hebben met licht wisselvallig weer. We zitten dan net een beetje aan de verkeerde kant van het hoge drukgebied, dat zwakke storingen ons kunnen bereiken, dat er af en toe uit de overheersende bewolking zondag, maandag, dinsdag ook af en toe eens een keer regen of een buitje valt. Maar het zal niet zo heel erg veel zijn. En dat de temperaturen nog niet echt omhoog gaan. 22 graden is overigens heel normaal voor de tijd van het jaar.
0: Mm-hmm.
2: En vanaf woensdag dan wordt het weer zonniger en ook weer zomers warm.
0: En hoe is de kans op dat we echt een hetere periode krijgen? Laten we zeggen zoals we dat tot vorige week zaterdag hadden.
2: Ja. Nou, die kans die zit er nog wel in, maar die wordt steeds verder naar achteren geschoven. Want wat ik nu zie is dat vanaf volgende week woensdag die temperaturen wel wat omhoog gaan, naar 25 graden. Dat is nog steeds lekker hoor, zomerse temperaturen. Maar nog niet verder omhoog gaan, omdat de wind bij ons nog steeds uit een noordwestelijke richting waait rondom een hoog drukgebied. En als die pas naar het zuiden draait, ja, dan breken we opnieuw de hittepool in Spanje en Portugal aan. Daar was het gisteren weer 40 graden.
0: Ja.
2: En die komt dan in beweging, maar vooral vooralsnog is dat niet in zicht. Dus wat dat betreft is het goed nieuws dat het niet op korte termijn zo heel erg heet weer wordt.
0: Nou, zeker weten, ja. Wat heb je voor, als we terugkeren naar vandaag, voor een weerspreuk bedacht?
2: Ja, ik heb een hele leuke voor jullie. Daar komt hij dan. Wisselen in juli regen en zonneschijn. Het zal het naaste jaar voor de boeren kermis zijn.
1: Oh.
0: Ja, ja, nou, het is al geen feest voor de boeren met stikstof en de plannen natuurlijk die ze hebben.
2: Nee.
0: Dus dit is wel fijn.
2: Misschien wat betreft het weer wel.
0: Ja,
2: hè?
0: Gelukkig maar, ja. Oké, dat is een vrolijke noot en vrolijke draai die we dan geven. Maar goed, dankjewel. Tot zometeen weer in het volgende uur, hè?
2: Ja hoor, dag.
0: Dag.

0: IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het National Youth Orchestra of the USA is terug met een beeldende Bartok en een swingende Gershwin. Onder leiding van Karina Kanellakis op 6 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Oh, wat een goal! Goal?
4: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Als je Vodafone mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.

0: het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Radio M Utrecht. In Midden-Nederland op FM 93.1 en DAB+. Wereldwijd via radioMUtrecht.nl en de app.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
6: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar. Jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen. Maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
5: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
7: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
5: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
8: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
5: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
9: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
5: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden.
10: Dat was het nieuws uit binnen- en buitenland. Zo meteen verkeersinformatie van de ANWB voor Midden-Nederland. Maar eerst het nieuws uit Midden-Nederland. Het nieuws uit de regio hier bij Radio M Utrecht.
11: In onze provincie zijn steeds meer vakantiehuisjes volgens het kadaster. Het zijn er nu 5.400 meer dan vorig jaar. Al is Utrecht nog een hele kleine speler als we naar de landelijke cijfers kijken. Alleen in Flevoland en in Groningen zijn minder vakantiewoningen. En de meeste vinden we hier op de Utrechtse Heuvelrug. In Woerden is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van winkelcentrum Tournoisveld. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is. De politie zoekt de dader. En buurtbewoners van een nieuwe noodopvanglocatie in IJsselstein die mochten gisteravond even binnenkijken. Hier worden vanaf volgende week 150 mensen ondergebracht. En zo'n 100 buurtbewoners die gingen langs. Het was er nu nog erg kaal, vonden ze. Nou, meer daarover zo om 8:30.
10: Tot zometeen weer, Marjolein. Dankjewel. Dan verkeersinformatie, zoals ik al even aankondigde. Van de ANWB voor Midden-Nederland of deze kant opkomend. Arnhem richting Utrecht vanaf afrit Oosterbeek tot Veenendaal. Daar gebeurde eerder een ongeluk. Rechterrijstrook is nog altijd afgekruist. 10 minuten extra reistijd heb je daarvoor nodig. De A28 tussen Soesterberg en Amersfoort. Dat is van Utrecht naar Amersfoort. Een vrachtwagen met pech. Rechterrijstrook dicht. Ja, 10 minuten extra. En voor die tijd is het al misgegaan. Van Zwolle richting Utrecht, waar we het nu over hebben. Vanaf strand Nulde tot Leusden zit je lang in de file. Een half uur extra reistijd. Het heeft te maken met een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. ANWB adviseert nog altijd om vanaf knooppunt Hoevelaken de weg A1 te pakken. Dus knooppunt Hoevelaken dan rechtsaf de A1 op. En dan de A27 bij knooppunt Eemnes richting Utrecht te kiezen. Goeie reis namens ons, Radio M Utrecht.
12: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort. Yes!
0: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
1: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer met BVR Wooncomfort in Houten.
13: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
14: Gaat u verhuizen? Is uw nieuwbouwwoning, appartement of kantoor bijna klaar? Kom dan naar de Kroonzonwering in Utrecht. Voor een goed advies voor zowel binnen- als buitenzonwering en gordijnen. Wij zijn gespecialiseerd in het geven van advies en leveren ook aan VVE's en projecten voor de zakelijke markt op het gebied van zonwering en interieur. Kom langs, de koffie staat klaar en parkeren is gratis. Want zonwering koop je gewoon bij de Kroon.
4: Dit is Radio M Utrecht. Altijd het laatste nieuws en de beste muziek van toen en nu.
15: Utrecht is wakker met Bob van Beten.
10: Het dorpje Austerlitz krijgt vandaag bezoek, hoog bezoek zeggen we dan. Verslaggever Robert Jan Boy, nee, die is er alvast. Vanmorgen komt de koning namelijk. En het heeft alles te maken met ja, bosbrandbestrijding. De ja, wapening tegen bosbranden. Robert Jan, je bent in goed gezelschap zo te horen.
16: Jazeker, want ja, het gaat met name om de bosbrandwerkgroep die een aantal jaren geleden is opgericht om de bewoners klaar te maken voor ja, als er een bosbrand is, wat je dan moet doen. Nou ja, dat is een van de belangrijke gespreksonderwerpen. Ik sta nu langs de oude Posweg, de weg door Austerlitz, nog vrij rustig. Maar mevrouw hier was juist even buiten aan het kijken. Ik denk van nou, staat ze al op de uitkijk? Om te kijken of de koning
17: nee, ik sta
16: komt.
17: Nog niet op de uitkijk. Nee, dat niet. Nee, maar ik was wel benieuwd inderdaad. Ik weet niet hoe laat hij komt, dus ja. We gaan het zien.
16: Vindt u ervan dat hij komt?
17: Ja, hartstikke goed.
16: Waarom?
17: Goed. Nou ja, weet je, het is natuurlijk wel, we wonen hier in een dorp en we zitten omringd door het bos. Dus het is gewoon belangrijk dat met de droogte nu en de bosbranden, dat er wat mee gedaan wordt. Dus
16: ja, ik vind met name denk ik dat bewonersinitiatief interessant, hè?
17: Ja, ja, nee, dat is heel mooi dat, dat zo wordt opgepakt. Ja, dat is echt super. Dat is heel fijn van dit dorp, dat we dat gewoon voor elkaar doen.
16: Nou,
17: ja.
16: We gaan zo eens even kijken bij het vluchtplan, Bob. Dat schijnt in de supermarkt te liggen hier in de dorp. Die is er ook nog, de supermarkt.
10: Ja.
16: Dus dan gaan we daar even verder naar kijken. En eens even kijken wat de koning nog meer gaat bekijken, et cetera.
10: Ja.
16: In ieder geval, ik kijk even naar rechts. Hij komt nog niet, maar het is een werkbezoek. Dus alles gaat een beetje, ja, onder de pet, min of meer.
10: Oh, waar wordt
17: ja,
10: het?
17: Ja, het is niet de bedoeling dat we met het hele dorp staan te juichen.
16: Nee.
17: Maar het is leuk
16: geen
17: dat hij langskomt.
10: Geen rode loper ook.
16: Geen rode lopers. Het is ongelooflijk. Maar er staat wel een wagen die de fiets eventjes aan het controleren is volgens mij daar. Maar goed.
10: Oké.
16: We gaan verder kijken.
10: We horen jou en jullie na 8:30 in Utrecht is wakker. En we willen jou ook horen als het gaat om vuurwerk.
11: Ja. Voor gisteren is het landelijke vuurwerkverbod ingegaan. Dat is nu definitief. Met Oud en Nieuw mogen we geen vuurwerk meer afsteken. Ben je daar blij mee, omdat je er bijvoorbeeld veel last van had? Of vind je het toch jammer en ga je het missen, die jarenlange traditie? Dat horen we graag. We praten er graag met je over hier in Utrecht is wakker. Laat je reactie achter in de app van de NTV Utrecht of de Facebookpagina Radio M Utrecht.
10: Maar je had al wat reacties toch van mensen?
11: Zo, inderdaad. Nou, nu het zegt, ik kan gelijk eventjes wat meenemen. Ja, er zijn mensen die zeggen, nou, hoe gaat dit gehandhaafd worden? Dat vraag ik me af. Gerdien zegt, nou, het is een goed idee. Tegenwoordig is het geen vuurwerk meer, maar bommen. Mensen gooien ermee. Dat haalt de lol er toch wel af. Nou, we hebben Hetty die zegt, ja, ik denk dat veel mensen en dieren ook er blij mee zijn. Maar ja, handhaven is een dingetje. En er zijn ook mensen die balen. Want ja, prachtig vuurwerk was mooi om naar te kijken. Leuk om af te steken. Elk jaar was dat supergezellig met de buurt. Oud en nieuw zal nooit meer hetzelfde zijn, zegt Henk. Nou, zo zijn er een hoop mensen die reageren. En we roepen je nog steeds op om dat te doen. Daar gaan we een beetje over praten.
10: Graag zelfs. Ja. Dus Facebook, Radio M Utrecht of de RTV Utrecht app om even te whatsappen met ons. En zometeen gaan we praten met Ben Jongerius, een van de vele vuurwerkverkopers bij ons in de regio. Maar eerst nog even muziek.

0: Dit is deze week de Nationale Nieuwe.
1: Ik kom naar je toe.
2: De Nationale Nieuwe van deze week is 3-2-1 van Bente.
0: Per radio en Utrecht.

0: Bente met het laatste duwtje in de rug de hele dag nog. En morgen maken wij bekend wat er nieuwe nationale nieuwe gaat worden. Hier op Radio M Utrecht. 7:15 is het inmiddels geworden. Ja, het zal niemand ontgaan zijn dat het landelijk vuurwerkverbod tijdens de komende jaarwisseling definitief van kracht is. Eerder werd het al besloten door de Eerste en de Tweede Kamer, maar er moesten nog enkele voorwaarden worden uitgewerkt. Vanaf 1 augustus mogen wij als consument geen vuurwerk meer afsteken. Je mag het ook niet kopen. En je mag het ook niet verkopen. Ben Jongerius, een van de vele vuurwerkverkopers bij ons in de regio, vuurwerkverkoper in Utrecht. Ben, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, jullie zagen dat als vuurwerkverkopers denk ik met leden ogen aan, hè? Dat dit eraan zat te komen, denk ik.
1: Dat was voor ons onbegrijpelijk dat dat kon gebeuren met het vorige kabinet wat er was. Maar ja, je ziet hoe dingen kunnen lopen in Nederland. En ik kijk, het fonds is de gelopen race. Ik hoop vooral dat het voor de hulpverleners de oplossing gaat zijn. En als het anders uitpakt, dat ze gewoon hard op gaan treden tegen die raddraaiers die het land gewoon verstieren. Dat hoop ik vooral voor alle hulpverleners.
0: Nou, richt jij je daarop als we het hebben over het vuurwerk zelf? We hebben daar vaker over gesproken in de uitzendingen. Vaak was het het einde van het jaar, hè, wanneer we veel vuurwerk
1: horen. Ja, het moment dat wij aan de lijn zitten.
0: Zeker, maar nu doen we het lekker vroeg. Het is vandaag 2 juli. Nou ja, lekker vroeg. Het gaat om het feit dat jij straks geen vuurwerk meer aan iemand mag verkopen. Klopt. En dat gaat ook niet gebeuren, denk ik dan. Hoe ga je dat aanpakken? Wat gaat er dan gebeuren voor jou?
1: Richting het eind van het jaar is voor mij natuurlijk persoonlijk een hele drukke periode in de voorbereiding na het vuurwerk en de volumes die we er doorheen moeten verwerken. Die druk gaat wegvallen en ik heb nog wat andere activiteiten die ik doe, dus daar focus ik me verder op. Ja. Dan zij het zo.
0: Andere bedrijfsactiviteiten, dat moet duidelijk zijn. Maar we hebben dan bijvoorbeeld vorig jaar en het jaar daarvoor werd ik ook gesproken over het harde vuurwerk. Het knallers, het illegale vuurwerk met name ook. Hè? Want dat is, want je hebt het nu over de hulpverleners die aangevallen worden, wat natuurlijk te gek voor woorden is. Wat meegespeeld heeft in het landelijk vuurwerkverbod om dat besluit dan te nemen. Maar dat illegale vuurwerk, dat is er natuurlijk nog steeds. Wat denk je daarvan? Gaat dat de grens wel over of niet?
1: Nou, we hebben natuurlijk een paar jaar terug met de corona hebben wij 2 jaar ook niet mogen verkopen. En toen hebben we ook 2 jaar met ledenogen aangezien wat een vuurwerk dat er werd afgestoken. Dus het zal uiteindelijk, hoop ik, langzaam wegvloeien. Maar ik vrees dat komend jaar gewoon dat er weinig denk is dat wij geen vuurwerk verkocht hebben.
0: Het handhaven zelf hiervan, dus dat je sowieso geen vuurwerk mag hebben, het hele jaar door niet, en dus ook niet in december mag afsteken. Denk je dat het te handhaven is?
1: Dat was een van de dingen, hè, de Kamer, vuurwerkverbod, we gaan handhaven. En nu hoorden de burgemeesters al dat ze eigenlijk niet weten hoe ze zo meteen moeten gaan handhaven. Ik ben heel benieuwd hoe het gaat lopen. Ik hoop dat ze het kunnen doen. Het is natuurlijk nu wel heel makkelijk, omdat er geen onderscheid meer gemaakt hoeft te worden tussen legaal of illegaal. Vuurwerk is per definitie verboden. Maar zie die agenten maar eens daar op pad te sturen. Hè? Iemand heeft een pot aangestoken. Ja, wie heeft het gedaan? In mijn optiek ben je altijd te laat. Dus de tijd zal het uitwijzen.
0: En is het niet zo dat we die tijd nodig hebben om tot inkeer te komen en langzaam maar zeker dat vuurwerk gewoon echt uitgestorven is in Nederland?
1: Ja, uitgestorven. Ik noem het een beetje, we worden toch wel weer ergens op een bepaald punt gecastreerd. Als het allemaal wat gaat brengen. Maar ik vrees dat het nog een hele lange tijd gaat duren.
0: Maar je bent wel, je noemt dat nog even net aan het begin, wel blij, zeg maar, dat de belaging van brandweer, politie, ambulancepersoneel, dat hopelijk gaat verminderen.
1: Ja, natuurlijk hoop ik dat, want dat is te gek voor woorden. Alleen bij mij in de winkel, waar jullie ook vaak zijn geweest, zijn het de vader en de zoon die er staan, die gewoon s'avonds leuk de potje afsteken. Ja, en het zijn natuurlijk de raddraaiers die de handel uit het buitenland halen, met ook spul wat veel zwaarder is, wat wij nooit verkocht hebben.
0: Ja, op de vraag die we ook stellen vandaag op de radio komen heel veel reacties van mensen die zeggen, ja, we vinden het hartstikke leuk en wij doen er altijd voorzichtig mee. Het landelijke vuurwerkverbod dat ingaat, veel mensen vinden het wel prima, maar met name richt men zich dan op die hele harde knallen. Dat zijn gewoon explosieven toch, Ben?
1: Die cobra's die de laatste jaren het land in komen, die zijn alleen maar zwaarder geworden. Dat is gewoon massa-explosie waar je het bijna over hebt. Levensgevaarlijk.
2: Ja.
0: Ja. Hoe gaan we dat inzien, Anne?
2: Ja, ik heb nog een vraag. Want heb je al met klanten gesproken? Hebben klanten je al iets laten weten over wat ze ervan vinden? Dat ze je gaan missen en zo?
1: Ja, tuurlijk. Het is gewoon, maar dat was vooral afgelopen jaarwisseling, hè, want we hebben het extra druk gehad. Want er waren echt mensen die toch even zeggen, nou dan gaan we dit jaar toch nog even een extra potje afsteken. Ja, onbegrijpelijk, hè, want er zijn mensen die gewoon vanuit traditie leuk s'avonds met familie of vrienden waar je mee bent, even nog dat potje afsteekt. Ja, dat is gewoon een hele andere groep dan de rattenreis waar we het over hebben. En die mensen, ja die zien het ook met leden ogen aan. En natuurlijk zijn er ook mensen die begrip voor hebben, uiteindelijk voor de hulpverleners, want dat zijn ook de gewone normale nette klanten die in mijn winkel staan, die dat voor die hulpverleners niet willen.
2: Ja.
1: Die probleemgasten, die lopen niet in mijn winkel. Die mensen hadden ook allemaal wel een heel dubbel gevoel. Dus ja, laten we vooral hopen dat die hulpverleners zich veiliger gaan voelen en hun werk kunnen doen.
0: Ja.
1: En dat de Nederlanders, de ratreis, zich eens fatsoenlijk gaan gedragen.
0: En los van het feit dat we dan geen vuurwerk meer mogen kopen, hoop ik dat gemeenten die natuurlijk moeten handhaven, dat ze ook de mogelijkheid hebben om vuurwerkshows te organiseren. Want heel veel Nederlanders vinden het wel heel leuk om naar het vuurwerk te kijken, toch?
1: Dat is een wassen neus verteld is. Het moet een stichting zijn. Dus je mag als een vereniging mag je straks vuurwerk kopen. Maar uiteindelijk, heel veel lokale burgemeesters willen geen vuurwerk. Dus bijvoorbeeld Utrecht, die zal niet zo snel een vuurwerkvergunning afgeven. Vervolgens worden er nog eisen gesteld aan, dan gaan er als je buiten staat, mag je op 10, 15 meter moet je afstand houden van je vuurwerk. Dan gaan ze eisen stellen van 20, 30, 40 meter afstand. Er worden allerlei eisen aangesteld, waardoor het voor verenigingen waarschijnlijk bijna niet mogelijk is om vuurwerk af te steken. En dan mag er max 200 kilo afgestoken worden. Dat zou ik in theorie mogen verkopen.
0: Uh-huh.
1: Dan moeten ze met 8 mensen naar mijn winkel komen om 4 keer of 8 keer 25 kilo op te komen halen. Ja, dat gaat er niet worden.
0: Ga je alleen nog sterretjes verkopen dan, Ben, zo meteen?
1: Ja, sterretjes en dat soort dingen. Die blijven wel verkopen.
2: Ja,
1: knaletjes, ja. Dus.
2: Ja, zie je dat zitten?
1: Nou ja, dat kunnen wij nog wel makkelijk verkopen in onze winkel. Maar het zware vuur of het gewone vuurwerk gaan wij ons niet meer oprichten op verenigingen. Want dat gaat geen zoden aan de dijk zetten. Dus ik denk dat het klinkt heel mooi, maar dat in de werkelijkheid, die cijfers horen wij ook al, dat gaat bijna niks worden.
0: Ja. Wordt een saaie oud en nieuw in jouw optiek?
1: Ja, ik heb besloten dat ik maar even niet in het land ben. Ik zie al mijn vuurwerk en ik denk, ik kan het met leden ogen niet aanzien wat er gebeurt.
2: Zou ik me voorstellen.
0: Ik hoop echt, jij ontkrachtigt dat, wat je al heel duidelijk toelicht. Ik hoop gewoon op mooie vuurwerkshows. Dat vinden wij nog steeds het leukste als we met elkaar zitten op zo'n oudjaarsavond. Dat we dan 12 uur naar buiten gaan en een hele mooie show zien. Ik denk dat daar niks mis mee is.
1: Ja, klopt. Alleen je ziet in Rotterdam doen ze het ook ieder jaar. En het is op de valreep dat ze het geld weer bij elkaar halen.
0: Ja.
1: Dat zie je. En het is uiteindelijk, Nederlanders die vieren 's avonds thuis oud en nieuw. Die lopen de straat op. Dan gaan we niet met z'n allen in de auto om ergens naar een grote plek te rijden. Want Rotterdam is een perfecte plek natuurlijk. Maar per saldo zijn het niet heel veel mensen. Dus zo ga je niet een paar miljoen mensen naar een vuurwerkshow krijgen. Dus ik vrees dat je teleur moet stellen.
0: Ik snap je wel, maar toch hoop ik daar wel op. Dat we dan toch met wat kleinere vuurwerkshows, we dat kunnen wel gaan bekijken. Ja. Ik vind het jammer als de traditie stopt. Dat is mijn persoonlijke mening. Ben Jogerius van Koningsdal Vuurwerk. Dank je wel.
1: Ja, jij ook voor alle gesprekken de afgelopen jaren.
0: Ja, we zullen elkaar nog wel een keer spreken, denk ik, Ben.
1: Ja, dat is goed.
0: Goeie reis, want je bent onderweg.
1: Tot
0: Ben Jongerius.
1: Tot ziens.
0: Bij Radio M Utrecht.

0: Little Town. Van de toen, nou, de kleine wil ik niet zeggen, maar ze waren niet zo groot. Veel stuk, maar wel qua uitvoering. Simon & Garfunkel, Paul Simon en Art Garfunkel, My Little Town. Bijna 8:30 geworden, dat betekent, is ook onze traditie. Die houden we wel in, hè, Marjolein? Het regionieuws, steeds op het 8:30.
1: Laten we dat maar doen, ja.
0: Wat hebben we in het regionieuws?
1: Een nachtclub in Zeist die failliet is. Een onderzoek naar een steekpartij in Woerden. En waar staan de meeste vakantiehuisjes? Ook dat hoor je zo.
2: BVR Wooncomfort zorgt ervoor dat de zon wel mag binnenkomen, maar dan wel op jouw voorwaarden. Zonwering waarin luxe, rust en comfort samenkomen. Kom langs in Houten of kijk op bvrwooncomfort.nl. BVR, hoe het hoort.
3: Als jij slaapt, waken wij. ECE Brand- en Inbraakbeveiliging. Bekijk onze systemen of mogelijkheden op ecebv.nl.
2: Bereid je woning voor op de zomer. Met BVR Wooncomfort in Houten.
4: Mensen komen tot leven in een werkomgeving van warmtebouw. Het technisch adviesbureau en installatiebedrijf voor duurzame klimaatbeheersing.
5: Kijk voor een gezond klimaat op warmtebouw.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar Koken plus Baden in Breukelen.
7: Voor een betrouwbaar klimaat werkt warmtebouw met Toshiba Airconditioning.
0: Bijna 8:30, over een minuutje is het zover. Maar nu al het regionieuws door Marjolein Heijen hier bij Radio M Utrecht. En dat begint met steeds meer vakantiewoningen in de provincie.
1: Ja, de teller staat nu op 5.000. Dat zijn er 400 meer dan vorig jaar. Toch is Utrecht landelijk gezien een kleine speler. Alleen Flevoland en Groningen hebben minder vakantiehuisjes. Het aantal parken bleef met 140 gelijk in Utrecht, terwijl in veel andere provincies er vakantieparken bijkwamen. De gemeente Utrechtse Heuvelrug heeft de meeste vakantieparken, gevolgd door De Ronde Venen en Stichtse Vecht. De politie heeft een man opgepakt die vrouwen heeft lastiggevallen en mishandeld in Utrecht. Het gaat om een 28-jarige inwoner van Purmerend. Vorige week werden meerdere vrouwen 's nachts lastiggevallen op de Amsterdamse straatweg. Zij wisten te ontkomen. En dat lukte een andere vrouw niet op het Van Beuningenplein. Zij werd mishandeld. De verdachte zit nog vast. In Woerden is gisteravond iemand gewond geraakt bij een steekpartij in de buurt van winkelcentrum Tournoisveld. Het is niet bekend hoe het met het slachtoffer is en er is nog niemand aangehouden in deze zaak. De toedracht van het incident wordt onderzocht. Club Backstreet in Zeist heeft faillissement aangevraagd. De rekeningen lopen op en kunnen niet meer worden betaald. De eigenaar zegt dat het komt door gedoe met de gemeente. Er liepen juridische procedures en er waren problemen met de vergunning. De club zorgde eerder voor veel overlast in de buurt. Omwonenden van een nieuwe noodopvang in IJsselstein die konden gisteravond even binnenkijken. Op het terrein van voetbalclub IFC worden vanaf volgende week 150 mensen ondergebracht. En voor zo'n 100 mensen uit de buurt was dat reden om even een kijkje te nemen in het complex dat in korte tijd uit de grond is gestampt. Daar wordt dus nog gewerkt. Foto's van die noodopvang die kun je bekijken op onze app en website. Dan nog even het weer, nu nog zon, maar in de loop van de dag meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt maximaal 22 graden.
0: Meer over het weer horen we van Margot Rebrink. Jij bent er om 9:30 natuurlijk weer, hè, voor het volgende bulletin. Ja, hartstikke goed. Marjolein, dankjewel. Tot zometeen. Dan verkeersinformatie van de ANWB. Dat begint op de A2 voor Midden-Nederland. Komende vanuit Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Afrit Everdingen. Een kwartier extra. Op de A12 Arnhem-Utrecht is een ongeluk gebeurd bij Afrit Wageningen. De weg is intussen trouwens wel weer vrij. Vanaf Afrit Oosterbeek tot Afrit Wageningen verlies je 5 minuten tijd. Dan de A27. Die pakken we mee vanaf Almere richting Utrecht. Tussen Almere, Hout en Eemnes. Daar doe je 5 à 10 minuten langer over. Dan leidt het even goed door langs Hilversum. Vanaf Bilthoven tot knooppunt Lunetten ga je de file weer in. 10 minuten extra reistijd daar. De A28 van Utrecht naar Amersfoort, tussen afrit Maren en Amersfoort. Vrachtwagen met pech nog altijd op de rechterreis, zo kun je niet rijden, die is dicht. 10 minuten extra. En daarvoor is er al flink wat vertraging tussen Strandnulde en Leusden, dus van Zwolle naar Utrecht. Over die 11 kilometer doe je 20 minuten langer, ongeluk waarbij ook een vrachtwagen betrokken is. De rechterrijstrook is dicht. 20 minuten moet je dus rekening mee houden. Vanaf daar adviseert de ANWB om niet door te rijden richting Utrecht van knooppunt Hoevelaken over de A28, maar de A1 te nemen richting Amsterdam en bij het volgende knooppunt, dat is knooppunt Eemnes, de A27 richting Utrecht te nemen.
8: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
9: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de mega-bestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
12: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouder.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt.
13: eBoekhouder.nl. Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
14: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
15: Utrecht is wakker met Bob.

0: Ja, leuk spooky en zo. Swinging on the Star in Utrecht is wakker op Radio M Utrecht. Het is bijna 8:50 geworden. We gaan naar Austerlitz, dat wil zeggen, de koning komt ook. Dus wij gaan ook met de microfoon en verslaggever Robert-Jan Bo, die er vanmorgen al is, in Austerlitz. Want we gaan doorpraten met de bosbrandwerkgroep Austerlitz. Want daar gaat het vanmorgen om. Hoe brandveilig is het allemaal? En wat zou je moeten doen als er wel een bosbrand uitbreekt in het bosrijke gebied van Austerlitz, op de gemeente Utrechtse Heuvelrug? Robert-Jan, goedemorgen. Je hebt heel wat mensen om je heen weer, hè?
1: Nou ja, ik sta nu eventjes in de supermarkt. Dat wil zeggen in de deuropening van de supermarkt van Austerlitz.
0: Mag dat wel?
1: Ik ben blij dat er nog een supermarkt is. Ja, zojuist even gekeken in het middelmeer het centrum van het dorp, waar een muziektent staat, een Jeu de Boelbaan, het dorpshuis. Daar gaat de koning naartoe, heb ik al begrepen. Hij gaat ook nog even kijken in het café dat door vrijwilligers wordt gerund. En je merkt toch wel een beetje aan iedereen dat er wat staat te gebeuren. Jullie ook met een beetje een aparte blik door het dorp, volgens mij, meneer. Van waar gaat hij nou naartoe en zo?
2: Ik dacht van de geef om even kijken wie loopt daar nou met een microfoontje in.
1: Ja, natuurlijk zijn wij er ook eventjes bij.
2: Dat is niet elke ochtend het geval, natuurlijk.
1: Nee. Maar vindt u het fijn dat de koning langskomt?
2: Ik vind het, inderdaad wel prettig. Dat de belangstelling toont voor wat er ook in de kleinsteden gebeurt.
1: Wat is voor u belangrijk? Waar moet u kennis van nemen?
2: Het gevaar van bosbranden, maar.
1: Dat?
2: Ja.
1: Wat de bosbrandwerkgroep ook doet.
2: Ja, inderdaad. Ja. Dat is denk ik een belangrijk puntje om aandacht aan te besteden.
1: Vindt u ervan, mevrouw, van het ambtenaar aan het werk? Mevrouw moet aan het werk. Ja, de cashier die het gesprek van de dag neem ik aan, hè?
3: Het is bijzonder natuurlijk, €9,43. Ja. Maar de wet gaat gewoon door ook, hè?
1: Het werk gaat gewoon door. Maar het is eigenlijk druk om bosbranden, mevrouw? Mevrouw ging wat brood af.
4: Niet echt actief, maar ik denk dat iedereen er wel goed op let.
1: Er schijnt hier ergens een vluchtroute plan en zo te liggen in de supermarkt.
4: Ja, dat krijgen we heel actief in de bussen en dergelijke. Maar het is niet zo dat we daar.
1: Oh kijk, ik krijg het hier overhandigd. Vluchtkaart, bosbrand, Austerlitz. Dat is een vluchtplan. Ja. Er zijn twee uitvalswegen, begrijp ik.
3: Ja, naar Driebergen en naar Zeist. Ja. Iedereen is goed geïnformeerd, denk ik, dat allemaal goed zou moeten komen.
1: Ja.
3: Ze weten ook dat ze liever niet met de auto's, anders wordt het natuurlijk heel druk op de weg.
1: Ja.
3: Dus we hebben gelukkig ook een bakfiets. Dus in ons geval, als we zouden moeten vluchten, dan neem ik kinderen en onze kat met de bakfiets. En mijn man gaat achteraan met de gewone fiets.
1: U zegt eerst weer, jongens, ga niet met de auto. En bent u een beetje angstig voor bosbrand? Of zegt u van goed dat dit gebeurt? Dat is het ook.
3: Ik ben niet angstig, maar ik ben wel heel goed bewust. Ja. Want ik weet dat het heel droog is en dat kan best wel mis kan gaan.
1: Ja.
3: Dus we zijn een beetje, we houden het in gedachten. We hebben wat spulletjes klaar, mocht dat gebeuren.
1: Daar staat Robert Sliezer nog van de bosbrandwerkgroep. Hij gaat de koning echt ontvangen.
5: Ja, dat klopt.
1: Straks.
5: Direct dan heet ik hem welkom in Austerlitz.
1: Wat gaat er gezegd worden?
5: Bij dat huis ga ik even heel kort vertellen wat de situatie in Austerlitz is. Waarom wij zo bezig waren met natuurbranden. En daarna gaat hij bij familie langs om te kijken hoe voor normale Austerlitzers dat is. En dan gaan we een uur praten met allemaal verschillende experts over natuurbranden. Op internationaal niveau, nationaal niveau, lokaal alles.
1: Dus het is welkom koning, feit dat u in Austerlitz bent. Ik neem hem even mee.
5: Ja.
1: Dit en dat. En wat
5: majesteit, ga ik zeggen.
1: Majesteit, dat is geïnstrueerd natuurlijk ook.
5: Ja, wat ik nog moest opzoeken is ook de burgemeester officieel aanspreken in officiële vorm.
1: Kijk,
5: ik zeg altijd hallo, maar ik zal toch even nog moeten kijken wat de officiële aanspreektitel van de burgemeester is.
1: Maar wat moet de koning opsteken?
5: Opsteken, hij is iemand die, hij is waterexpert, dat weten we allemaal, maar hij is natuurlijk eigenlijk ook bosexpert.
1: Ja.
5: Want als Oranje heeft hij ontzettend veel domeinen. Hij is als achtjarige, wist hij al meer van bossen, denk ik, dan bijna iedereen.
1: Maar wat moet er dan meenemen? Wat moet u dan leren hier in Austerlitz?
5: Nou, dat natuurbranden in Nederland net zo belangrijk zijn als water, als overstromingen. En hij kan dat voor elkaar krijgen. Hij kan het onderwerp blijven aanslingeren. En zeggen van, jongens, dat moet op zijn kleine klimaatverandering. Zorg er gewoon voor dat wij.
1: Dus daar moet nog meer aandacht voor komen?
5: Je zou zeggen,
1: dat is er al.
5: Nee,
1: met
5: maar
1: code rood,
5: het moet in ons bloed komen. Het is nu een soort van, maar het moet in ons systeem komen. En elke familie, ook als je naast de chemfabriek woont, moet dan gaan nadenken van, heb ik een vluchttas? Heb ik met mijn vrienden afgesproken wie de kat meeneemt?
1: En zo kunnen zeggen, je moet de overheid er niet verzorgen natuurlijk, maar die is vanuit de bewoners.
0: De verbinding valt weg.
5: Dit aan het doen zijn.
0: Hij is weer terug.
5: Gelukkig. Hij kan elke keer blijven zeggen van dit is belangrijk.
1: Ja, goed. Nou, veel plezier.
5: Dank je wel.
1: Zal er ongetwijfeld nog een grapje gemaakt worden over de wolf?
5: Absoluut, want die hoort bij ons bos. Ja, en zijn dochter, de dochters van Bram zijn heel lieve wolven. Die gaan het s'nachts wandelen.
1: Goed, dus weer een onderwerp waar ik denk dat het de nadruk komt te liggen.
5: We zien die volgende keer als de wolf weer rondlopen.
1: Doeg. Veel plezier en succes met de koning.
5: Dank je wel.
0: Robert-Jan vanuit Austerlitz dus, waar straks de koning gaat komen, die officieel aangesproken moet worden en gaat worden met majesteit. En de burgemeester met meneer de burgemeester.
6: Utrecht is wakker.

Alex Warren en Fever Dream. Ja, de kogel is door de kerk. Een landelijk vuurwerkverbod, dat is zometeen van kracht. En dat betekent geen enkele vuurpijl die je meer mag afsteken. Geen rotje dat je meer mag laten knallen. Überhaupt mag je het niet kopen en het mag ook niet worden verkocht. We praten er. Een landelijk vuurwerkverbod, dat is zometeen van kracht. En dat betekent geen enkele vuurpijl die je meer mag afsteken. Geen rotje dat je meer mag laten knallen. Überhaupt mag je het niet kopen en het mag ook niet.

0: bepaalde groep het verpest, vernielen en al het leed wat ermee gepaard gaat voor de mensen die het wel heel netjes deden. Ze vinden het wel heel fijn voor de dieren, geen vuurwerk. Want ja, die dieren die, waren regelmatig toch wel bang. Even kijken, hebben Chantal. Ja, voor degenen die denken dat het een rustige oud en nieuw gaat worden, ik denk dat het alleen maar nog meer uit de hand gaat lopen dit jaar.
1: Oh ja?
0: Dat mensen, dat zegt Chantal. Dus,
1: ja, dat snap ik.
0: Ja. Niet ik. Ja, precies. Nee, dat vermoedt ze wel. Dat het, en ze zegt ook, ja, ze hebben al jaren niet goed gehandhaafd, vind ik. En nu denken ze dat ze dat wel gaan kunnen. Veel succes, wenst Chantal de politie met het handhaven van dit verbod. Ja, en Gerdien zegt, deze morgen, goedemorgen. Het is een goed idee. Tegenwoordig is het geen vuurwerk meer, maar zijn het bommen. Er wordt mee gegooid. En het geweld richting de hulpverleners is natuurlijk ook hartstikke schrijnend, zegt ze. En Ruud zegt, goedemorgen, vuurwerkverbod, prima. Ik ben voor, want er gebeuren te veel dingen die niet kunnen met vuurwerk. Nou, nu nogmaals het gooien van vuurwerk naar brandweer, hulpverleners, vingers, oogletsel.
1: No.
0: Ja, er is genoeg ellende, een hoop ellende. Dus dat is een greep uit reacties. En er komt steeds meer binnen.
1: Zeker Simon bijvoorbeeld, die zegt, tegenwoordig is het vuurwerk best heel erg gevaarlijk. Zo gevaarlijk, één fout wordt er gemaakt en het is gelijk fataal. Dat is ook wel weer waar natuurlijk, maar is dat niet het illegale vuurwerk? Los daarvan, vuurwerkverbod, dat gaat er nu komen. Ik ben benieuwd of het met oud en nieuw echt geen vuurwerkshow gaat worden. Dus geen vuurwerk wordt afgestoken, schrijft Marco van Holland uit IJsselstein. Het zou dan wel echt rust geven bij alle dieren. Jij noemde ze ook al eventjes. Ik heb een hond die erg bang is voor vuurwerk. En ik wil dan, of hij wil dan in die periode weinig naar buiten. En ik kan zelf ook niet rust vinden in huis. En de hond natuurlijk ook niet. Maak er een fijne uitzending van. Nou, dat zijn we ook met jouw mededeling en jouw opmerking hierover zeker aan het maken. Dank daarvoor.
0: Ja, hebben we nog Daniel, die noemt het een lachertje, totaal oncontroleerbaar. Mm. En verder zegt, dit is een mooie dag, oud en nieuw.
1: Ja.
0: En jammer dat het dan zo loopt, want het is een mooie traditie geweest.
1: Ja.
0: Ik heb net ook een reactie gelezen van iemand die altijd met zijn vader traditiegetrouw vuurwerk ging halen bij de vuurwerkwinkel. Dat valt dan natuurlijk ook in duigen.
1: Zeker, dat hand in hand, kameraden, en hoeveel kun je besteden bij zo'n vuurwerkwinkel, dat gaat allemaal niet meer door. Want je mag dus geen vuurwerk kopen, en de vuurwerkverkopers, die hebben, dat is eigenlijk al even ander werk te zoeken, want die mogen dat ook niet meer. Sterretjes mogen nog wel. Ja. Dat is ook grappig, maar voor de iets ouderen onder ons, vanaf een jaar of 5, 6, dan vind je het toch echt leuk om iets anders te doen, denk ik.
0: Ja.
1: Maar goed, er is een keuze gemaakt met alles wat er is gebeurd de afgelopen jaren natuurlijk.
0: Nou, zeker. We praten er graag over door vandaag. Wat vind jij van het landelijke vuurwerkverbod dat officieel definitief ingaat? Laat het weten, je mening, in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
1: En zometeen een heel ander onderwerp, het weer voor Midden-Nederland. Ja, dat wil natuurlijk iedereen.

0: Is dit nou een tja-tja-tja? Margot? Of niet? Ja, hè, volgens mij wel. Hè?
1: Ja, ik dacht het wel. Ik heb hem even mee gestoeldanst hier vanuit de weerkamer.
0: Ja.
1: Ja, toch? Dat is toch dat tja-tja-tja?
0: Ja, dat is een tja-tja-tja die van Elvis, hoor. Ja, kiss me quick.
1: Heerlijk.
2: Ik wil jullie wel eens zien tja-tja-tja, hoor.
0: Ja. Jij hebt ook afgedanst, hè? Maar gewoon net als ik, hè? Ooit, hè?
1: Ja, maar ik geloof dat ik toen 15 of 16 was.
0: Ik dus ook,
1: de tja-tja-tja is de enige die ik me nog, denk ik, wel kan herinneren. Ja.
2: Ik wou dat ik erbij was.
0: Weet je wat ik het moeilijkste vond van dansen? Nou, moeilijk op zich, in de eerste keer dan. Dat je dan op zo'n dansschool was. Dat werd bij ons op maandagavond georganiseerd in de aula van de school waar ik was. Daar kon je dan een paar uur dansen. Althans, dan leerde je daar dansen. En dan moest je, zeg maar, een meisje vragen. Ik vond het helemaal... De dansvragen. Ik vond dat zo truttig, eerlijk gezegd.
1: Dat is ook heel truttig. En bij ons waren er altijd veel meer meisjes dan jongens. Dus er bleven altijd meisjes heel zielig op de bank zitten.
2: Dat is vervelend.
0: Maar je moest er iemand kiezen. En dan dacht ik, ja, kies ik dan iemand die er lekker uitziet? Die er leuk uitziet? Of kies ik iemand die goed kan? Ik heb geen idee. Het maakt ook niet uit.
2: Wat deed je?
0: Ja, dat is lang geleden, hoor, dit. Maar ik nam gewoon maar de eerste de beste. Ik dacht, die zit vooraan, laat ik die maar nemen. Maar je merkte wel... Ja, dansen hebben we het over voor de duidelijkheid. Als gaan we nog gekke dingen horen. Maar het feit is wel dat je wel heel gauw doorhebt... wie ook het gevoel heeft van dansen. Want op een gegeven moment dacht ik... Hey,
1: dat is waar.
0: Die kan heel goed dansen. Dus in de loop van de maandagavonden die er kwamen... dacht ik, maar met haar kan ik wel even dansen. Want die heeft dat ritme. Die heeft dat ritme.
1: Ja, en ik zag het altijd van de andere kant. Ik zat op die bank en ik wachtte natuurlijk totdat de jongens op me afkwamen.
0: Ja, maar wacht
1: en dacht
0: even.
1: Dan dacht ik elke keer, als die maar niet komt, want dat is zo'n hobbelpaard.
2: Oh, wat grappig. Oh, dat lijkt me ook wel gek, ja.
0: Ja, het is dat we niet op dezelfde dansschool zaten, maar gewoon anders dan.
1: Ik had
0: jou meteen te dans gevraagd.
1: Ja, absoluut. Natuurlijk, Bob. Ja.
0: Goed, wij dansen even door. In de tijd ook trouwens, zometeen Pieter en de hits uit Holland. Dus voor die tijd willen we nog even van jou horen. En dat gaat nu gebeuren. Wat voor weer bevolkingsgeschoteld krijgen?
1: Nou, we hebben gelukkig al een paar uurtjes de zon gezien. 2,1 uur in Cabauw. Maar dat is een beetje afgelopen nu. Vanuit het westen is die bewolking toch onze provincie ook aan het binnendringen. Ja. Het is nog wel droog, want de regen die zit op dit moment boven Texel en Den Helder. Daar spattert het een beetje. En dat komt vanaf een uurtje of 10:30 ook richting het noordwesten van onze provincie. Maar er blijft maar weinig van over. Dus er zullen hooguit een paar drupjes vallen. Vooral in de eerste middaghelft. Bij temperaturen op dit moment rond 19 graden. We gaan nog naar 21 graden bij een stevige zuidwestelijke wind. Ook dat is een beetje het nadeel van als er zo'n frontje passeert in de middag. Dan trekt dat drupje regen over. In de tweede helft van de middag is het alweer droog en dan klaart het ook weer op. Dus wat dat betreft is het maar een hele korte periode dat het wat bewolkter is met een drupje regen vandaag.
0: Precies. Eventjes nog heel kort voor morgen. Is dat een beetje vergelijkbaar met vandaag, met wat regen? En bewolking en ook de...
1: Nee hoor, morgen is droog met wolken en zon. Dus wat dat betreft een lekker dagje. Maar ook weer niet te warm, 21, 22 graden. Zaterdag wordt het weer 24 graden, dus dan wordt het weer een beetje warmer. Ook dat is een droge dag met zonnige perioden. En vanaf zondag breekt dan een periode van een dag of 4 aan... met meer wolken dan zon en soms een beetje regen of een buitje bij 22 graden.
0: Kijk eens aan. Hey Margot, dankjewel. Vanmiddag ben je er weer heen aan tafel bij Liesbeth.
1: Zeker.
0: Dank je voor vanochtend. Fijne dag nog. Doeg. Ja, allerlei reacties blijven binnenkomen.
2: Zo,
0: op het
2: vuurwerkverbod. Ik kan mij niet bijhouden.
0: Ja. Ellen reageert ook nog even. Reacties nemen we ook vanmiddag mee. Bij Liesbeth in aan tafel. Maar zeker ook bij Aart in Utrecht komt thuis vanaf 5 uur. Dus doe je zegje op dat vuurwerkverbod.
2: Ja, laat het weten in de app van RTV Utrecht of de Facebookpagina van Radio M Utrecht.
0: Hele ochtend Pieter Fourage. Nou, ik zou die radio lekker aanlaten.

0: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
1: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
2: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
1: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
5: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
6: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
5: Nog niet helemaal dus.
6: Tja, die administratie. Toevallig tips?
5: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo...
6: Slag,
7: dank je. Dit is Eemland 1.
8: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. En kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwe.
9: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
8: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
10: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf. Maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
8: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
12: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
14: Donderdag 2 juli is het vandaag. Precies de middelste dag van dit jaar. Er zaten er 182 voor en er komen er ook nog 182 aan. Wat valt er allemaal te beluisteren in dit uurtje radio? Nou, collega Eline Wantzink had een gesprek met koordirigent Harry Herfst uit Soest. Leefstijlcoach Lisette de Jong legt het belang uit van de aanwezigheid van miljarden microben op en in ons lijf. En natuurlijk bellen we rond 9:30 met onze vaste weerman Klaas Wijker om te horen wat we kunnen verwachten. En dat kan echt van alles zijn. Ook praat ik met Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Want er zijn namelijk hele grote zorgen over de wel heel erg snel stijgende kosten voor diergeneeskundige behandelingen. Maar na het eerste stukje muziek gaan we eerst even bellen met oud-bestuurslid van voetbalclub VVZ 49 uit Soest, Henk van der Pol. Want bij die club gebeurt de komende 3 weken wel iets heel bijzonders. Genoeg redenen dus om lekker te blijven luisteren. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
15: De omroep voor regio Eemland.
16: Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, 26 jaar geleden werd hij er bekend mee. Jody Bernal en Casey Keno. De komende weken, om precies te zijn van 16 juli tot en met 8 augustus... krijgt de Soester voetbalclub VVZ 49 wel heel bijzonder bezoek. De Qatarese profclub Al-Shahanaya SC heeft de VVZ-velden uitgekozen voor hun trainingen. Nou, aan de telefoon oud-bestuurslid Henk van der Pol. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, ik denk ineens, je bent weg. Goedemorgen. Het lijkt misschien een beetje overdreven om te zeggen van heel bijzonder bezoek. Maar eigenlijk is het gewoon zo. Want dit hebben jullie denk ik nog niet eerder meegemaakt, of wel?
1: Nee, absoluut. Dat is echt een unicum voor de Soester voetbalwereld. En misschien wel de Eemlandse voetbalwereld. Dat de zomer wordt gebruikt door een profclub om daar zich voor te bereiden op een nieuw seizoen.
0: Ja, jij bent overigens, ik zei het net, oud-bestuurslid, maar je bent nog steeds wel vrijwilliger bij de club, denk ik. Of vergis ik me nou?
1: Ja, dat zijn...
0: Het clubhart gaat er nooit uit.
1: Dat gaat er nooit uit.
0: Nee.
1: Sommige mensen zeggen dat ik groen bloed heb, dus dat zou me zo kunnen dat waar is.
0: Nou ja, dat is net zo leuk als blauw bloed hebben, toch?
1: Bijna net zo leuk. Ja.
0: Hey, maar hoe zit dat in elkaar? Hoe komen ze nou bij jullie uit? Dat vragen veel mensen zich af, denk ik.
1: Nou, dat is een heel traject. Ergens in Qatar zit een trainer die zegt van nou, ik wil eigenlijk wel op trainingskamp voor het aanvang van het seizoen, dat wil ik in Europa doen en misschien wel in Nederland. En die gaan dat natuurlijk niet zelf uitzoeken. Die schakelen daar een bedrijf voor in. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in dat soort zaken. En nou, die gaan op zoek in Nederland. Die schakelen weer een bedrijf in Nederland die er ook in gespecialiseerd is. Die gaat rondkijken waar kan dat gebeuren. Ooit heeft in 2002 de Europese kampioenschappen voor landenteams in Nederland waren Portugal gelogeerd in het Hilton Hotel. Ze zijn weer naar het Hilton toe gegaan. En nou, die heeft in de buurt gevraagd aan gemeentes, kunnen jullie accommodaties beschikbaar stellen en dat we een keer een rondje kunnen gaan kijken met een afvaardiging van de club.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben ze ons voor benaderd. Natuurlijk willen we ze ontvangen. Ze zijn bij ons geweest en binnen een half uur waren ze verkocht en zeiden ze, hier komen we naartoe.
0: Ja, zo werkte dat. Het werd steeds kleiner, het kwam steeds dichterbij, via. En dan denk ik, wij hebben het altijd, ja, misschien heel oneerbiedig bij dat soort clubs wel eens over spelen in de zandbak. Maar als ik heb even jullie site opgezocht. Als ik dan foto's zie van jullie velden, kan ik me voorstellen dat zij daar heel graag willen trainen. Nou weet ik niet of het kunstgras is, maar de velden zien er sappig groen uit in ieder geval.
1: Het is geen kunstgras.
0: Het is echt gras. Ja.
1: Echt gras. En dat is ook een voorwaarde van dat soort clubs. Die willen niet een kunstgras voetballen. Het moet echt gras wezen. De velden moeten vlak wezen. Moeten niet te hard wezen. Het gras moet op exacte hoogte worden gemaaid. Wat wij overigens niet doen. Dat doet de ridder uit Soesterberg. Het moet beregend worden vlak voor de training. Dus het moet echt in topconditie zijn op het moment dat zij erop komen. En het moet in een dusdanige conditie zijn die dichtbij de velden liggen die zij gewend zijn daar in die zandbak.
0: Ja.
1: Ze trainen natuurlijk niet in een zandbak.
0: Maar zo wordt het dan in de wandelgang altijd genoemd.
1: Ja.
0: Het leuke is dat er ook twee Nederlanders bij zitten.
1: Ja,
0: vroegere spelers van, eentje heeft ook bij Feyenoord gespeeld, maar allebei bij Heerenveen, Sven van Beek en Pelle van Amersfoort. Hoe leuk is dat?
1: Ja, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Zeker ik met mijn Feyenoord, Feyenoord hart ook een beetje. Maakt het extra mooi dat een Sven van Beek ook komt. En dat maakt het ook wel wat leuker voor de mensen die bij ons actief zijn en die ze gaan ontvangen dagelijks. Dat je toch ook twee landgenoten ziet.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Ze blijven 3 weken. Hadden ze nou nog, behalve dat, hoe de velden dan, hoe goed de velden moeten zijn, hadden ze verder nog bepaalde al of niet buitensporige wensen voor zichzelf of qua dat ze eigen koks mee willen nemen?
1: Ja, nou inderdaad, ze hebben een eigen chef-kok en die komt van tevoren eventjes bij het Hilton kijken of die op kan schieten met de chef-kok van het Hilton Hotel. Wat ik overigens wel verwacht hoor, want ze zijn prima mensen dan bij dat Hilton.
0: Mm-hmm.
1: Maar en die gaat dan eventjes een paar dagen proefkoken. Kijken of die zich kan vinden met die chef-kok. En dat alles in de keuken in orde is. En of ze samen op pad kunnen naar die 3 weken om toch ook te maken wat men gewend is daar in dat team.
0: Ginder, ja.
1: Ja, en
0: ja,
1: bijvoorbeeld ook in elke kamer is bijvoorbeeld aangegeven waar het oosten is. Er zijn, je hebt al gezegd, een paar Nederlanders, een paar Belgen. Maar heel veel mensen uit Qatar natuurlijk, die het islamitische geloof elke dag
0: bidden. Ja, en die bidden nou, en met hun gezicht naar het oosten. Ja, dat klopt.
1: Juist,
0: ja,
1: dat klopt. Elke kamer ligt een kaartje waar het oosten is.
0: Wat goed. Ja, daar zou je zo niet eens aan denken. Nee, maar dat zijn de dingen. En dat vind ik ook helemaal geen buitensporige wensen.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, zeker niet.
1: Je noemt het buitensporig, maar het... kijk, het zijn allemaal topsporters. En die willen dat is natuurlijk best een duur tripje, hè, om met 30 man op pad te gaan naar Nederland. En dan wil je het goed voor elkaar hebben.
0: Ja,
1: en dan
0: natuurlijk.
1: Moet dat niet zo. Ja, nee, dat doet een Nederlandse profclub ook. En een wielerploeg die slaapt op hun eigen matras en dat soort dingen. Dat hebben zij geloof ik niet. Maar je wilt gewoon goed voor elkaar hebben.
0: Ja, en zeker. Dat, nee hoor, ja. En met dat buitensporige bedoel ik meer... je hebt vaak artiesten en die moeten dan per se blauwe M&M's... of allemaal. Nee, dit zijn gewoon dingen die belangrijk zijn om goed te kunnen presteren in de sport.
1: Ja,
0: gaat er ook ruimte zijn in die 3 weken... om ze bijvoorbeeld een keer mee te nemen naar, ik noem het maar wat, de Smikkel... of naar het bosbad om te zwemmen? Of is het echt 3 weken lang een vast trainingsschema?
1: Ja, ik heb nu al een trainingsschema gehad, dus we weten al wanneer ze komen. Er zitten ook een paar rustdagen bij en daar zullen ze best wel wat dingen gaan doen. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze een golfsetje gaan lenen bij de golfbaan.
0: Naast het hotel. Ja,
1: naast het hotel en dan gaan ze misschien wel een rondje golven. Maar dat is iets wat zij intern zelf regelen. Maar daar hoeven wij niks voor te doen.
0: Nee, oké. Okay. Jullie hoeven niet wat dat betreft ook een soort van gastheer te spelen. Om ze echt mee te nemen ergens heen.
1: Nee, wij gaan het best ons best doen om te zorgen dat ze op onze accommodatie zich thuis voelen. En dat is onze rol.
0: Nou, ze lekker ontzorgen. Eventjes nog, dat is ook heel belangrijk. Want ja, er zijn hier mensen natuurlijk, voetballiefhebbers, die denken, goh, leuk, zo'n training wil ik wel eens zien. Zijn er ook openbare trainingen? Of is het allemaal achter hekken?
1: Het is openbaar totdat men vindt dat het allemaal te veel wordt.
0: Oké, dat is heel duidelijk.
1: Ik kan niet, ik kan daar zelf niks over zeggen in de zin van wanneer het zegt dat het niet erg is. Maar het is geen optreden wat ze daar doen.
0: Nee.
1: Het is hun voorbereiding. En als men vindt dat het te druk wordt en te vervelend wordt, dan zeggen we iedereen nu of je niet meer wil vertrekken.
0: Ja, precies. En dat doen ze dan ook. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Stel nou eens dat jullie elkaar heel goed bevallen. Zou het dan zomaar voor herhaling vatbaar kunnen zijn? Met deze club of met een andere profclub? Want dit spreekt zich dan verder van, joh, ze hebben daar goede velden en het is daar zo fijn. En zou dat kunnen dat volgend jaar weer zo is?
1: Het is wel onze insteek. Wij zouden het mooi vinden als dit in combinatie met het Hilton en met de Ridder en met de gemeente, die 4 partijen... als die elkaar kunnen vinden, dat wij dit een duurzame verbinding kunnen laten maken zijn. En dat dit dus jaarlijks plaats kan vinden.
0: Ja,
1: wij zouden het leuk vinden. Het is een reclame voor onze club.
0: Zeker.
1: Het is een reclame voor de gemeente Soest. En een reclame voor de Ridder die de velden onderhoudt. Het is een reclame voor het Hilton dat zulke clubs hun weg vinden daar naartoe. Dus voor iedereen zou het mooi wezen. En waarom niet?
0: We gaan het afwachten. Eerst deze 3 weken even door. Ik wens jou alle mensen die hier vrijwillig bij betrokken zijn. En natuurlijk het team ook heel veel speelplezier. Heel veel goed
1: dat
0: omgaan met elkaar.
1: Eventjes, want we hebben het over al die partijen. Maar één partij vergeten we in de snelheid. Dit is een paar weken geleden. Is dit in één keer opkomen zetten. En heel veel mensen zijn van de club, die zijn eigenlijk in de zomerstop en die zitten met hun gedachten bij iets anders. En die ben ik nu al aan het optrommelen van, joh, kan je een rol spelen in het bezoek van deze club? En dan is het toch wel mooi als je gelijk heel veel mensen hebben die zeggen, oh tuurlijk joh, zeg maar wat ik moet doen, dan ben ik er.
0: Ja, precies.
1: En dat maakt ook een club erg mooi.
0: Dat is het clubhart weer, hè? Al die vrijwilligers.
1: Moet gezegd worden.
0: Ik wens jullie hele mooie weken en wij horen heel graag hoe het allemaal afloopt. Dankjewel, Henk, voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Dag, hoor.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Een heerlijk up-tempo nummer. Co-dirigent Harry Herfst is een begrip in Soest. 1&1 Actueel had een uitgebreid gesprek met hem. U hoort collega Eline Watzink.
1: Vandaag hebben we een bijzondere gast in de uitzending. Pianist, componist, arrangeur, co-dirigent en kersvers afgestudeerd aan de modulaire dirigentenopleiding van de Dirigentenwerkplaats Utrecht. Hij is een bekend gezicht in de Soester muziekwereld en leidt meerdere koren en projecten. We praten met hem over een vraag die veel mensen stiekem bezighoudt. Hoe word je eigenlijk dirigent? Harry Herfst, fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Neem ons nou eens mee naar het allereerste moment waarop jij voor een koor stond. Was je meteen zeker van jezelf of was dat juist ontzettend spannend?
2: Het allereerste moment dat ik voor een koor stond was ik bloednerveus. Er staan toch ineens 20, 30 mensen naar je te kijken met van die vragende ogen van nou vertel ons maar wat we gaan doen. En dat betekent dat je een plannetje moet hebben van tevoren. En dat had ik natuurlijk niet op dat moment.
1: Was je niet voorbereid?
2: Niet heel goed. Dat was ook een invalbeurt die ik had de allereerste keer.
1: Oh jee.
2: Maar goed, ja, daar op muzikaliteit doorheen geworsteld. En toen is de virus eigenlijk overgeslagen.
1: Je bent al jaren actief als koordirigent, maar nu heb je een officiële dirigentenopleiding gevolgd. Wat was voor jou het moment dat je dacht, nu ga ik ervoor?
2: Dat kwam eigenlijk een paar jaar geleden, kwam ik bij een koor terecht die een gediplomeerde dirigent zocht. Dus ja, ik heb daar niet op gesolliciteerd. En toen kreeg ik de vraag vanuit het koor van, joh, wil jij toch eens een proefdirectie doen? En eigenlijk koos dat koor unaniem voor mij. En toen had ik zoiets, ja, als zij gediplomeerd willen, dan is het misschien toch fijn om een diploma op zak te hebben. En het kan nooit kwaad om extra bij te leren natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar ik vroeg me af, wat dirigent is op zich geen beschermd beroep. Wat maakt dan deze opleiding of een diplomering voor verschil?
2: Nou, de diplomering aan zich niet zo heel veel, maar wel de opleiding zelf, waar je zo ontzettend veel leert op het gebied, zowel muzikaliteit, maar ook technisch, wat je muzikaal zoekt, zonder dat te vertellen, maar juist in je gebaar of in je uitnodiging of met hele korte instructies tijdens repetities. En dat is wat je in zo'n opleiding heel erg meekrijgt.
1: Want je koos voor de modulaire dirigentenopleiding in Utrecht. Kun je uitleggen wat en hoe je precies daar dingen leert?
2: Ja, die opleiding bestaat uit 6 modules, verspreid over 2 jaar. We staan uit 10 lesdagen. En die lesdagen die beginnen 's ochtends met een gezamenlijk practicum. Dus waar je met alle kandidaat-dirigenten klaarstaat om samen te zingen en voor te dirigeren. En daar krijg je dus meteen ook heel veel feedback van je collega's terug. En dan 's middags zijn er theorie- en technieklessen. Dus muziekgeschiedenis, slagtechniek, solfège, stemvorming. Dus eigenlijk allemaal dingen om je rugzakje met gereedschappen verder vol te stoppen.
1: Veel mensen denken dat dirigeren vooral gaat om een beetje zwaaien met je armen. Maar wat moet je nou echt kunnen om zo'n koor of orkest te leiden?
2: Nou ja, om te beginnen is het heel handig als je muzikaal bent.
1: Dat lijkt dus me wel een fijn uitgangspunt, ja.
2: Nee, wat je vooral moet kunnen, je staat als koorleider, als dirigent, sta je in 2 hoedanigheden eigenlijk voor het koor. Aan de ene kant ben je de muzikaal leider, dus je moet heel erg onderlegd zijn in hoe zit een stuk in elkaar, hoe wil ik muzikaal vertellen wat eruit moet komen. Aan de andere kant ben je eigenlijk ook gewoon een groepsleider, een manager. Je moet ook de sfeer in het koor goed weten te houden en zorgen dat mensen samen willen werken. En voor je willen werken. Dus wat dat betreft zijn dat dingen die je in ieder geval mee moet nemen. Ja, en daarnaast is het heel fijn als je in je slag heel erg duidelijk kan maken wat mensen moeten geven.
1: Je slag is de daadwerkelijke beweging met je...
2: Dat zwaaien met je armen.
1: Ja, oké. Okay. Helder. Nee, je liet weten dat je lesdagen hebt gehad. Je hebt een literatuurwerkstuk moeten maken en een stage. Wat was voor jou het meest uitdagende onderdeel van de opleiding?
2: Het meest uitdagende vond ik mijn stage. En dat heb ik eigenlijk een beetje zelf veroorzaakt.
1: Oh.
2: Ik ben namelijk stage gaan lopen bij een koor in Utrecht, Concerto Cerise, wat wel aangemerkt wordt als een van de beste klassieke kamerkoren in de hele regio. En die stage bestaat uit een aantal repetities waar je zelf voor het koor staat onder leiding van de vaste dirigent.
1: Yeah.
2: En die vaste dirigenten, dat is een dijk van een dirigenten. Die staat ook heel hoog aangeschreven in de Nederlandse korenwereld. Ja, al met al was dat het allerspannendste deel. En verder het maken van het literatuurwerkstuk, dat was wel heel intensief om te doen. Ja, je bent daar toch heel erg bezig met muzikale analyses op stukken. De geschiedenis achter de stukken, de geschiedenis achter de componist. Dus je bent heel veel aan het inlezen, heel veel aan het opzoeken.
1: Ja.
2: En dat is, het is heerlijk om te doen, maar het is best intensief.
1: En is er nou tijdens de opleiding een moment geweest waarop je dacht, nu begrijp ik pas echt wat dirigeren is?
2: Oeh, nou niet zozeer tijdens de opleiding, want ik was me daarvoor natuurlijk al best wel van bewust, ook vanuit mijn werk als begeleider en heel veel samenwerken met andere dirigenten. Dus je ziet heel veel wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Maar voordat je dat zelf echt geïnternaliseerd hebt, ja, dan ben je echt wel verder. Maar vlak voordat ik de opleiding ging doen, viel bij mij wel het kwartje, ja, ik moet er technisch toch wel iets harder aan trekken dan dat ik gewoon op mijn blauwe ogen kan doen.
1: Nou, gaat er tijdens een uitvoering misschien wel eens iets mis? Wat doe je dan als dirigent?
2: Nee, er gaat nooit iets mis.
1: Dat geloof ik niet.
2: Als je koor goed genoeg voorbereid hebt, gaat er eigenlijk niks mis. Oké, er zingt wel eens iemand een verkeerde noot. Maar echt dingen die misgaan, dan heb ik in de voorbereiding niet hard genoeg gewerkt. Aan de andere kant, natuurlijk, er gebeurt wel eens iets waardoor koorleden afgeleid raken of wat dan ook. En dan kan het heel simpel zijn om gewoon het koor even stop te zetten.
1: Maar tijdens de uitvoering?
2: Ook tijdens een uitvoering. En het leuke is, dat is wel eens gebeurd. En het publiek vindt dat eigenlijk heel leuk. Zij krijgen even een kijkje achter de schermen van wat doe je nou met een koor om ze anders te laten zingen.
1: Tijdens de eindpresentatie, ja, dat was afgelopen vrijdag, dirigeerde je onder andere The Rose van Ola Gielo en Bogorodice Djevo van Rachmaninoff.
2: Wat netjes uitgesproken.
1: En dankje. Hardop geoefend. Maar wat doet het met je om voor een koor te staan en zo'n stuk tot leven te brengen?
2: Heel veel. Het mooie is, en dat werd ook benoemd na afloop bij de diploma-uitreiking, is dat als een stuk echt tot leven komt en je hebt het koor zo weten uit te dagen dat ze een stuk gaan dragen en gaan vertellen, dan kun je als dirigent gaan genieten. Blijkbaar ben ik goed in genieten. Dat werd namelijk gezegd. Ja, dat is het mooiste moment wat er is. En dan sta je oprecht met het kippenvel op je armen te dirigeren.
1: Ja, dat snap ik.
2: Dat is fantastisch.
1: Ja. En kun je nou aan een koor zien of horen dat het vertrouwen heeft in de dirigent?
2: Ja, dat kun je zeker horen. Je kunt aan een koor horen of ze met vertrouwen zingen.
1: En dat vertrouwen, dat geef jij ze?
2: En dat vertrouwen, dat geef je als dirigent naar je koor. Je kunt het ook zien als koorleden staan te zingen bij een uitvoering en ze zijn heel erg bij de dirigent, dan zijn ze veel meer samen. Terwijl als ze minder vertrouwen hebben in de dirigent, dan zie je toch meer blikken naar de koorleden toe, want dan willen ze zichzelf gaan reguleren.
1: Ja, nou ben je ook componist en arrangeur. Helpt dat bij het dirigeren?
2: Je stapt natuurlijk wel met een muzikale bagage een repetitie in. Dus als je een stuk voor je ziet, dan weet je, oh, daar wil ik dat horen, daar zoek ik dat. Dus wel dat je van meer onderleg aankomt.
1: En wat hoop je nou dat zangers voelen wanneer jij voor het koor staat?
2: Ik hoop dat zangers voelen dat ik ze mee kan nemen in het verhaal wat ik wil vertellen. En dat ik daar duidelijk genoeg in ben dat ze daar zelf in kunnen zakken.
1: Dat ze daar het comfort in voelen.
2: Ja, precies.
1: Tot slot, wat zijn je plannen nu je officieel bent afgestudeerd?
2: Ja, het is altijd leuk om nieuwe uitdagingen te krijgen. Ik zou zeker een koor met een nog hoger niveau erbij willen hebben. Maar ik denk in eerste instantie maar eens consolideren waar we zijn. En mijn huidige koren een niveau verder brengen.
1: Dat lijkt me een mooi streven. Nou, Harry, dankjewel voor je inspirerende verhaal.
2: Ja.
1: Heel veel succes met al je muzikale projecten en hopelijk horen we je snel weer terug bij Eemland 1.
2: Heel graag. What is

0: Uit 1993, Hathaway en What is Love?
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen, daar ben je weer.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten en mij bevalt het wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Een beetje bewolkt, windje erbij, niet al te warm. Vertel.
2: Maar die bewolking brengt wel wat lichte regen, hoor, de komende uren. Dus er kan een 1 of 2 millimeter uitvallen. En dan, als dat voorbij is, gaat in de loop van de middag gaat het zonnetje schijnen. Dan wordt het iets boven de 20 graden. Ook morgen is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Waarschijnlijk de meeste regen in de noordelijke helft. Wij pakken daar wel of niet iets van mee. Dat hebben we het morgen over. En dan deze noordwestelijke stroming met een vrij koel weer houdt nog voorlopig nog stand. Dus volgende week kunnen de regengebieden die meestal boven Duitsland en Denemarken zitten en af en toe het noorden van het landschap schampen, kunnen volgende week toch ook het midden van het land bereiken. En dan zitten we op maandag, dinsdag en woensdag. Vooral dinsdag of woensdag zou een dag kunnen zijn met redelijk veel regen, rond de 5 mm. Maar ik moet wel zeggen, ik treed te veel in detail, hè?
0: Ja, die slagen weer, hè, om je arm. Maar en de temperatuur, gaat die dan ook nog verder? Gaat die zakken onder de 20 graden of dat niet?
2: Op een verregende dag, dinsdag of woensdag, zou het maar zo maximaal 18 graden kunnen zijn. Dus dat wordt kou lijden.
0: Nou, ja.
2: Maar er is ook een andere kant van de medaille. Rond 10 juli zou een warme of zelfs hete periode kunnen aanbreken. Maar dat is nog lang niet zeker. Het zou iets korts kunnen zijn dat de temperatuur weer even uitschiet en dan weer omlaag gaat. Maar het kan ook een langere periode zijn. Maar we moeten helemaal niet opkijken van heet weer. Want de oceanen, alle oceanen bij elkaar, die zijn nog nooit zo warm geweest. Dus we zitten weer in een hele warme periode. En dat kan alle. Het heeft ook te maken met El Niño en natuurlijk met de opwarming van de aarde. En het kan maar zo zijn dat er een monstercycloon ergens gaat ontstaan met deze hoge temperaturen.
0: Oké.
2: Want het moet minstens 27 graden zijn, geloof ik. Maar alles wat daarboven zit, dus temperaturen, zeewatertemperaturen van 30 graden en meer, dat is natuurlijk brandstof voor een tropische cycloon.
0: Ja, maar die komen toch niet hier?
2: Nee. Maar ik heb het even over de wereld, hè?
0: Ja, de wereld. Ja.
2: Maar.
0: Ja, nou ja, ik weet, ik ken jouw slagen om jouw beide armen. Ik zit eventjes richting Vierdaagse Nijmegen te kijken over 2 weken. Het zou dus best kunnen dat er toch weer een warmtedingetje in zit. Maar dat kunnen we nu nog niet echt zeggen, hè?
2: Nee, over 2 weken dan is het. Dat is
0: half juli.
2: 20 juli of later.
0: Ja, ik weet niet wanneer het is, 17 juli of zo. Oh, maar dat kun je nu sowieso nog niet met zekerheid zeggen.
2: Nee, maar op de lange termijn is er een kans op warm of zeer warm weer. Maar ik weet niet of het zo erg is als we gehad hebben. Dat denk ik niet, of hoop ik niet. Maar dan moet je even afwachten.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval, voor dit weekend is het gewoon, we kunnen ook wel weer eventjes genieten van de iets koelere temperaturen, toch?
2: Ja, dit weekend is wel bewolkt, maar niet al te regenachtig. Mocht er wat regen vallen, dan een voorkeur voor het noorden van het land. We hebben, letten daar morgen nog even op, hoor. Of het toch wat zuidelijk ook komt. En het hele land krijgt helemaal regen rond het midden van de volgende week. Dat zit er al een poos in, dus dat is wel een kans.
0: Dan gaan we dat morgen opnieuw van jou horen. Morgen rond 9:30 horen we jou graag weer terug, Klaas. Dankjewel voor nu.
2: Graag gedaan.
0: Oké.
2: Een mooie dag.

0: De zomerhit van 1989, de Lambada. De Tweede Kamer heeft ingestemd met verschillende voorstellen om de kosten van diergeneeskundige zorg aan te pakken. Volgens de Sophia-vereniging zijn de prijzen voor een bezoek aan de dierenarts de afgelopen jaren zo hoog geworden dat steeds meer huisdieren niet de zorg krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Nou, aan de telefoon Peter van der Heijden, hij is van Dierenzorg Eemland. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annette.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, wat is de Sophia-vereniging?
1: Ik denk dat dat eerlijk gezegd de oude benaming is voor de hondenvereniging.
0: Oh, oké.
1: Okay. Daar wil ik even van af zijn. Maar het is zeker een vereniging die zich dus bezighoudt met het welzijn van huisdieren. Ik denk dat het tegenwoordig de hondenbescherming is en dat dat vroeger de Sophia-vereniging was.
0: Oh, prima, prima. Ik zei net al, de Tweede Kamer heeft ingestemd met diverse voorstellen. Maar dat betekent nog niet dat het ook direct wordt aangepakt.
1: Nee, dat klopt. Het is allemaal heel voorzichtig aan natuurlijk weer in Nederland. De dierenartstarieven in Nederland zijn vrijgegeven. Dus
0: iedereen kan vragen wat hij wil?
1: Iedereen kan vragen wat hij wil, inderdaad. Er is natuurlijk een totaal gebrek aan concurrentie. En dan gebeurt er maar één ding. Dat hebben we ook gezien bij het vrijgeven van de tandartstarieven. Die tarieven die gaan meteen door het dak. Dat zorgt ervoor dat heel veel mensen dat niet meer kunnen betalen. Dat merken wij ook in ons dierenasiel bij Stichting Dierenzorg Eemland. We krijgen gewoon dieren aangeboden van mensen die daar afstand van moeten doen.
0: Ja, terwijl ze dat niet willen, hè? Terwijl ze dat eigenlijk niet willen.
1: Omdat dierenartsrekeningen niet meer kunnen betalen. We krijgen honden binnen die gewoon niet behandeld zijn omdat het niet meer betaalbaar is voor mensen.
0: Dus inderdaad, overvolle asiels erger nog, honden achtergelaten ergens.
1: Het is echt problematisch en wat uiteindelijk overblijft is dat huisdierbezit iets wordt wat alleen maar is weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee die dierenartsrekeningen kunnen betalen of de enorm hoge premies van een dierenkostenverzekering. Het probleem ook, Annette, in Nederland is nog even los van die vrije tarieven, is wat we ook nog eens een keer hebben gezien, is dat de meeste dierenklinieken in Nederland zijn overgenomen door grote ketens. En achter die ketens zitten investeringsmaatschappijen.
0: Dat zijn echt commerciële bedrijven dus.
1: Dat zijn gewoon commerciële bedrijven. Het zijn investeringsmaatschappijen met aandeelhouders. Die willen gewoon winst maken. En die winst, die... die winst die ze moeten maken, die moet natuurlijk verdiend worden op de een of andere manier in de tarieven. Dus het vervelende is ook nog eens een keer dat bijvoorbeeld de dierenartsen die in dienst zijn van die grote ketens, er echt niet een zeilboot op nahouden of een tweede huis ergens. Want het is gewoon ook winst die naar investeringsmaatschappijen gaat. En in alle eerlijkheid, goede dierenartsgeneeskunde kost natuurlijk geld. Dat is duur. Dat is ook met menselijke diergeneeskunde, met menselijke geneeskunde en zorg. Dat kost nou eenmaal geld. Maar we zien wel dat het in Nederland echt aanzienlijk duurder al is dan bijvoorbeeld in Duitsland en in België, waar wel grip wordt gehouden op die tarieven.
0: Ja, maar jullie hebben vast ook je zorgen geuit als Dierenzorg Eemland. Wat moet er nu en ook heel concreet gaan veranderen?
1: Ja, de minister heeft dus nu gezegd dat hij in ieder geval dat in de gaten gaat houden, gaat onderzoeken, dat er meer transparantie moet komen op het gebied van die tariefstellingen. Zodat ook klanten beter inzicht hebben in welke kosten ze kwijt zijn. Dat is allemaal leuk en aardig, maar daarmee komen die tarieven natuurlijk niet omlaag. Dus ik denk dat dat onvoldoende is. Wat nodig is, is dat de stappen wat verder gaan en dat die tarieven gewoon weer gereguleerd worden, zodat het betaalbaar blijft voor mensen.
0: Ja, ik vind onderzoeken en in de gaten houden, ik vind het vaag.
1: Ja, dat vind ik zelf ook.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval goed dat het op de politieke agenda staat en dat de minister komt met wat maatregelen om in ieder geval ook een signaal af te geven naar de markt. Van jongens, let op, we gaan dit in de gaten houden. En dan kunnen ze natuurlijk altijd gaan reguleren. Maar het was ook met de tandarts in Nederland zo. Op enig moment werd tandartstarief vrijgegeven. Dat rees meteen de pan uit. En de minister was nog binnen een jaar volgens mij alweer aan het reguleren. Je kunt dat soort tarieven niet vrijlaten.
0: Dat blijkt wel. Nee.
1: Dat blijkt.
0: Ja. Wat zou nou voor jou het mooiste scenario zijn? A, snelheid?
1: Het beste scenario is als je zegt gewoon van nou, goede zorg moet niet een onderwerp zijn waar investeringsmaatschappijen grote winsten op willen maken. Dat is gewoon geen goed idee. Dat drijft altijd de tarieven omhoog en dan wordt, laten we zeggen, dierenbezit iets voor de elite. Dat wil je niet. Wat moet gebeuren is dat gewoon tarieven worden gereguleerd. Dat je een vorm van goede verzekering toch ook met elkaar probeert op te bouwen. Want dat is ook wel echt noodzakelijk om voor iedereen gewoon goede zorg te kunnen betalen. En meer grip op die tarieven. En wat mij betreft ook een einde aan die vercommercialisering van dierenartszorg.
0: Ja, precies. Kan ik het stellen dat juist door die commerciële bedrijven die zich daarin gaan mengen, dat de echte dierenartsen die op zichzelf staan er een beetje uitgewerkt gaan worden? Dat die niet kunnen overleven financieel? Moet ik het zo zien?
1: Kijk, dat is het niet, omdat gewoon ook zelfstandige dierenartsen kunnen natuurlijk gewoon nog steeds los van dit soort commerciële klinieken doorgaan. Maar het is gewoon zo dat de manier waarop, laten we zeggen, dierenartsen beschikbaar zijn en hun beroep uitoefenen, dat is niet aan. Het is niet meer zoals vroeger dat de dierenarts net als de dokter in het dorp, zeg maar,

0: dierenartsen zie je meer dan in andere vergelijkbare beroepen een uitstroom uit dat beroep. Dus mensen houden er ook weer mee op.
1: Ja.
0: En dat is ook slecht, want daardoor hebben we te weinig dierenartsen. De goede dierenartsen die we hebben, hè, want de kwaliteit van die dierenartsen is fantastisch in Nederland. Maar die verlaten gewoon dat beroep. En dat is zonde.
1: Ja.
0: Dus dierenartsen moeten er weer plezier in krijgen.
1: Zo is dat.
0: Het moet niet zo zijn dat dierenartsen worden aangejaagd om, laten we zeggen, dure diagnostiek uit te voeren. En dure behandelingen te voorkomen. Want dat is gebeurd. Hè?
1: Wij blijven het in de gaten houden samen met jullie. En wij blijven met jullie praten.
0: Zo is dat.
1: Dankjewel voorlopig, Peter.
0: Dat gaat helpen.
1: Dankjewel.
0: Oké, goed. Tot de volgende keer.

Dan Hartman, Relight My Fire. Allemaal van die heerlijke zomerse uptempo melodietjes. Vorige week was het World Microbiome Day. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De dag die wereldwijd aandacht vraagt voor de miljarden microben in en op ons lijf. Leefstijlcoach en voedingswetenschapper Lisette de Jong bezocht net daarvoor een wetenschappelijk symposium over het microbiome. De grote vraag: wat maakt onze darm microbiota gezond? En het antwoord is heel verrassend: dat weten we nog niet precies. Wel is duidelijk hoeveel invloed je voeding heeft op lijf en hoofd. Lisette, goedemorgen.

0: Goedemorgen.
1: Weet je, je kan ook een keer inderdaad een antwoord hebben van... ja, dat weten we nog helemaal niet.
0: Nee, klopt. Nee, er is al heel veel wat we inmiddels wel weten, hoor. Maar er zijn ook dingen die we nog niet weten.
1: Want de mens...
0: en dat is inderdaad... wat is nou de ideale samenstelling van het soort bacteriën in je darmen?
1: Ja, want de mens heeft een miljarden in en op het lijf.
0: Ja.
1: Maar wat doen die nou? Zijn er ook goede en slechte of zo?
0: Er zijn ook goede en slechte, maar die zitten allebei in je darmen. Ook op je huid trouwens. En er is ook een vaginale flora. Dus zelfs een flora ook in je urinewezen. Dus dat op allerlei plekken, maar laten we maar even nu eerst over de darm hebben. In de darm zitten echt honderden verschillende soorten, misschien wel duizend. En zowel goede als slechte. En die leven eigenlijk met elkaar in een soort van evenwicht. Of in ieder geval, het is de bedoeling dat dat met elkaar in evenwicht is. En allemaal hebben ze hun eigen functie. Dus van die slechte heb je er natuurlijk het liefst zo min mogelijk. Maar de goede, die doen eigenlijk van alles. Die produceren... stofjes waar je darmwand gezond van wordt of blijft. Ze produceren ook stofjes die via je bloed naar je hersenen gaan. En daar bijvoorbeeld je humeur kunnen beïnvloeden.
1: Oh, serieus?
0: Ze beïnvloeden ook je afweersysteem. Dus als jij gezonde darmen hebt, dan is vaak je afweersysteem ook in orde. Terwijl andersom, als je wel last van je darmen hebt, dan gaat dat ook ten koste van je afweer vaak. Ze doen echt van alles. En wat die goede bacteriën ook doen, ze houden ziekteverwekkende bacteriën eigenlijk, zorgen ze dat die geen kans krijgen om ons ziek te maken. Of in ieder geval minder kans, want helemaal waterdicht is het systeem ook weer niet. Maar, en dat kun je een beetje vergelijken met een bus. En stel je voor, je hebt een bus die helemaal leeg is en er zitten een paar hooligans in. Nou, die kunnen dan de hele bus kapot maken. Maar als jij een volle bus hebt waar ook heel veel goede passagiers in zitten, dus goede bacteriën, dan krijgen die hooligans niet zoveel kans. En zo werkt het eigenlijk ook met je darmen. Dus als jij zorgt voor dat die goede bacteriën, dat je daar heel veel van hebt en ook heel veel verschillende, dan is dat heel goed voor je gezondheid.
1: Ja, jij bent na een symposium geweest, een wetenschappelijk symposium hierover allemaal. Wat heb jij daar nou uitgehaald aan kennis of antwoorden voor jezelf? Was er een soort slotconclusie?
0: Eigenlijk wat ik heel interessant vond is dat het perfecte microbioom bestaat niet, zeiden de wetenschappers daar. Dus er worden wel de laatste jaren steeds meer verbanden gevonden met bepaalde soorten bacteriën in je darmen en bepaalde aandoeningen. Ook met overgewicht worden er verbanden gevonden. Maar ja, wat nou precies de perfecte samenstelling is van waar je nou echt super gezond bij blijft, dat weten ze eigenlijk niet. En vermoedelijk komt dat, omdat er zijn natuurlijk heel veel soorten bacteriën, die hebben allemaal verschillende functies. En het kan ook zijn dat bacterie A bepaalde functies van bacterie B kan overnemen en dat het dan eigenlijk ook oké is. Dat vond ik heel fascinerend. Dat is voor mij wel echt een take-home message.
1: Het klinkt ook heel complex, want kennelijk is er nog ook heel veel onderzoek nodig daarnaar.
0: Ja,
1: is
0: klopt,
1: daar ook geld voor? Want
0: daar is wel geld
1: voor. Dat is vaak gebrek, hè?
0: Ja, klopt. Maar het is ook best ingewikkeld onderzoek. Omdat het dus inderdaad zoveel verschillende bacteriën zijn die dus effect hebben. En als je dat effect van heel veel verschillende bacteriën samen wil onderzoeken, is dat is heel ingewikkeld. Je kan ook zeggen, en dat doen sommige zuivelfabrikanten, van we pikken er één bacterie uit en gaan kijken wat daar het effect van is. Dat kan, hè? En dan kun je inderdaad aantonen, die bacterie doet dit en dit. Alleen het punt daarvan is dan weer dat zo'n bacterie heeft misschien bij sommige mensen wel goed effect en bij anderen weer niet. Omdat we dus zoveel verschillende soorten hebben in onze darmen. En ieder mens heeft ook een unieke samenstelling.
1: Ja, dat klopt. Ja, want je had het aanvankelijk over die leven met elkaar, die microben allemaal in evenwicht. Stel dat evenwicht zou verstoord worden, is dat dan onze eigen schuld? Of gebeurt dat? Kan je er soms ook niks aan doen dat gebeurt?
0: Ik denk dat de een misschien gevoeliger er is voor is dan de ander. Hè. Als je bijvoorbeeld als kind bijvoorbeeld al heel veel antibiotica kuren hebt gehad. Bijvoorbeeld als je als kind geboren bent met een keizersnede, dan gaat ook zeg maar de opbouw van de soorten bacteriën in de darmen verloopt ook weer anders. En dan kun je bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor allergie of voor... je hebt het ook wel een beetje, je hebt er ook gelukkig wel invloed op door je leefstijl. En dat zit er bijvoorbeeld in voldoende bewegen. Ja, dat heb ik al heel vaak gezegd.
1: Ja, maar
0: bewegen heeft
1: het
0: een positief effect.
1: Het is zo, ja.
0: Ja, en maar bijvoorbeeld ook een goede balans tussen stress en ontspanning. En ja, toch ook weer die voeding. Dat is echt een hele belangrijke factor.
1: Alle dingen waar wij het altijd over hebben, komen dus hier ook weer terug. Dat je daar eigenlijk voor moet zorgen. En hoe meer je daarvoor zorgt, dat je er normaal... En iedereen snoept wel eens wat of doet wel eens wat. Maar als je over het algemeen je daar een beetje goed aan houdt, dan zou je darmflora oké moeten kunnen blijven. Zeg ik heel voorzichtig.
0: Maar wat heel belangrijk is, zeg maar, waar je echt een verschil kan maken voor jezelf. Hè? Stel dat je nu soms last hebt van je darmen. Vezels eten is heel belangrijk. En het kan best wel zijn als je gevoelige darmen hebt dat je niet alle vezels kan verdragen. Dus dan is het soms misschien even zoeken. Maar vezels zijn wel heel belangrijk voor gezonde darmen. Omdat die ook deels worden afgebroken weer door bepaalde goede bacteriën. En die gaan daar dan weer goede stofjes van maken. Dus die vezels. En daarnaast ook gefermenteerde producten eten. En dan kun je denken aan ambachtelijk bereide zuurkool, yoghurt, kombucha, als ik even kan zelf gebrouwen. En dat soort producten. Omdat daar zitten levende bacteriën in, levende goede bacteriën. En als jij dat elke dag zorgt voor een nieuwe aanvoer in je darmen, dan beïnvloedt dat ook de gezondheid van je darmen en ook de beestjes in je buik ook op een goede manier.
1: Ik vind dit een heel positief mooi einde. Lisette, dank je wel voor je uitleg en graag tot volgende keer.
0: Ja, jij ook bedankt. En succes met de vezels en met het fermenteren.
1: En het uurtje 1-1 actueel van deze donderdag zit er weer op. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar via programma gemist ook op onze site 1-1.nl terug te luisteren. En morgenochtend zijn we weer present, ook weer van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u alvast een heel prima weekend.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Ze wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: When I spent the summer on you.
1: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
2: Sam Veld, Lucas en Steve en Wolf met Summer on You. Ook Tracy Ullman en They Don't Know.
3: Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Hartelijk welkom bij een nieuwe editie van Spakenbeurs goed voor deze 2 juli 2026. Tot een uur of 12 mag ik je ook deze werkochtend meenemen. Ik sleep je er doorheen, zeg maar. En dat kan ik natuurlijk niet alleen. Daarvoor heb ik meegenomen. Fijne deuntjes, ja. En wat artiesten ook. Ja, is wel handig. The Electric Light Orchestra. We hebben Diana King, ook Madonna, Suzanne en Freek. De Beach Boys komen voorbij. Kortom, reden genoeg om de radio te willen laten staan op jouw streekomroep. Eemland 1 voor Bunschoten, Spakenburg, Barend, Soesterberg. Alles eromheen, daarnaast erboven. Welkom, van harte. Welkom zelfs.
3: Papa, koffie?
2: Ja, lekker. Bakkie. Ondertussen, muziek op de radio. Van Bausa zometeen, Magnetic, maar eerst TLC. Dit is Waterfalls.

0: Ja, zomer op je radio. Het was een hit in 1989. Kokomo van The Beach Boys.
1: Pap, waar gaat het liedje eigenlijk over?
0: Ja, Kokomo stond ook in 1989 niet in de Nederlandse reisgids. Nee, Kokomo is een verlangen. Even weg van drukte, afspraken en alles wat te veel aan je trekt. Het lied schuift verschillende eilandnamen eigenlijk als een soort aanzichtkaarten voorbij. Aruba, Jamaica, Bermuda, Bahama's, Key Largo, Montego Bay en daartussen ligt dan Kokomo. Een droomplek bij de Florida Keys. Maar ja, veel meer gevoel dan geografie. En daar, in Kokomo, hoeft niets snel te gaan behalve de vluchten naartoe. Daarna draait alles om langzaam leven. Warme avonden, drankjes, zee, maar ook verliefdheid. Ja, de single hoort bij de film Cocktail uit 1988. Die film, ja, die kwam inderdaad een jaar eerder uit. En geeft de Beach Boys ineens weer een hele grote hit. Met Mike Love, Terry Melcher, John Phillips en Scott McKenzie in de credits klinkt Kokomo als zon op bestelling. In Amerika bereikt het nummer zelfs de eerste plaats 22 jaar na Good Vibrations van inderdaad. De Beach Boys, dat was Kokomo, heerlijk zomer op je radio. Onderweg Madonna met Hang Up, na Suzanne en Freek met Ken je dat?

0: Hang Up van Madonna.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. En de rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs die lijkt langzaam aan zijn max te zitten. Kopers zitten daardoor steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen. Over 3 jaar hoef je bij het stemmen niet meer overweg te gaan met een stembiljet zo groot als een tafellaken. Dat verdwijnt definitief en maakt plaats voor een kleinere variant die we waarschijnlijk voor het eerst bij de Europese verkiezingen gaan gebruiken. Het Nederlands elftal is terug in eigen land. Gisteravond landen spelers en staf op Schiphol. Niet alle internationals die vlogen mee. Sommige spelers zijn naar hun vakantieadres gevlogen. Het weer nog bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon weer door bij 20 tot 23 graden.
4: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks gaan we een tijdreis maken naar 1982. Ik heb 3 platen voor je uit dat jaar. Ook Pink Floyd. Een other brick in the wall uit 1979 na Diana King. Dit is Shy Guy, terug naar 95.

0: Pink Floyd, Another Brick in the Wall.
1: Drie hits uit één jaar.
0: Ja, ons land krijgt in 1982 drie kabinetten in één jaar. Ja, dus het lijkt een beetje op het item, hè? Drie platen in één jaar. Maar goed, in dit geval ook drie kabinetten krijg je er gratis bij. Ja, en een nieuwe politieke generatie staat op. Dries van Acht verlaat het torentje. Ruud Lubbers begint als premier. En Hans Wiegel vertrekt naar Friesland. Ja, en Ed Nijpels neemt dan het VVD-stokje over. Op het spoor blokkeren actievoerders Amerikaanse munitietreinen. Bij Amelie Zweert gaat de strijd om bomen en asfalt door. In Beerta krijgt Nederland met Hanneke Jagersma de eerste CPN-burgemeester. Amsterdam zet met de Floriade de bloemen en de planten buiten. De ontvoering van Toos van der Valk houdt het land in spanning. En vier Nederlandse icon-journalisten komen om in El Salvador. Buiten Nederland vullen de Falklandoorlog, de oorlog in Libanon en de decembermoorden in Suriname ook hier de journaals. Ja, 1982 is gespannen, fel en ook politiek geladen. Ik heb drie platen uit 1982. The Lion Sleeps Tonight van Tight Fit. Ook The Orchestral Manoeuvres in the Dark met Maid of Orleans, oftewel Joan of Arc. En Bill Collins, You Can't Hurry Love, terug naar 82.

Drie keer 1982 in de tijdreis Tight Fit met The Lion Sleeps Tonight. Ja, die staat in dat jaar in de top 40 op 1 en blijft 10 weken in de lijst staan. Je hoorde ook OMD, oftewel The Orchestral Maneuvers in the Dark met Maid of Orleans. Ook wel The Waltz Joan of Arc genoemd. Ook een nummer 1 hit, 11 weken in de top 40. En ook Phil Collins zet met You Can't Hurry Love een dikke hit neer, namelijk ook nummer 1. Stond 11 weken in de lijst. Drie keer 1982, drie keer nummer 1. Verzoekjes voor de tijdreis, je kunt ze mailen. larry.koelewijn@eemland1.nl larry.koelewijn@eemland1.nl Ik heb nog voor je die Electric. Electric? Nou ja, laten we Electric Light Orchestra ervan maken. Mr. Blue Sky, zometeen. Maar eerst Afrojack, Sia en David Guetta. Awake Tonight.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburgs goed.

0: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenburs goed.
1: Ilse de Lange met Something Good. Ook de Cornels. 74, 75.
2: Goedemorgen.
1: Ja, en dat was niet het jaar dat het een hit was. Eén van die twee. Het was niet 74 en ook niet 75. Nee, het was 93. En zo zijn we aanbeland in het tweede uur van Spakenburgs Goed op jouw streekomroep Eemland 1 voor deze 2 juli 2026. Ja, en eventjes voor de aftellers onder ons. Nog 176 dagen. Dan moet hij al wel even staan, zeg maar, de kerstboom. Ja, want als je hem dan pas gaat optuigen, nou ja, dan dat is dan echt de vooravond, zeg maar. Hè? Dat moet je wat eerder doen, ja. Maar het duurt nog even. Eerst nog maar eventjes lekker de zomer, hè. Goed plan. Ik heb ook wat leuke, lekkere zomerse muziek voor je hier en daar. Wat dacht je van... Kygo en One Republic, Chasing Paradise. Muziek van Aha, Stay on These Roads. Ja, het is misschien niet per se een zomerhit. Maar je kent het wel dat platen in de zomer ineens als een zomerhit kunnen klinken. Ja, dat heb ik een beetje met die plaat van Aha. Muziek op de radio ook van Extreme. Maar eerst Direct, How My Heart Was Won.

0: mooiste verhalen achter de beste popsongs. De plaat en zijn verhaal.
1: Als ik in je ogen kijk, is het net of ik een prachtige zonsopgang zie. Of een schitterende sterrenhemel. Er zit zoveel in die ogen van jou. En net als bij die oeroude sterren lijkt het alsof jij van heel ver komt. Hoe oud is jouw ziel eigenlijk? Mocht je wat tijd voor jezelf nodig hebben om je gedachten op een rijtje te zetten, dan wacht ik geduldig op je om te horen wat je te zeggen hebt. Want zelfs de coolste sterren staan in brand, sommige vallen zelfs op de aarde. Wat dat betreft hebben we samen een boel te leren van elkaar, maar God, we zijn het zo waard. Ik ben niet de type dat gemakkelijk wegloopt. Ik heb mijn plek gevonden en ik wil er het beste van maken, samen met jou. Juist omdat we zo verschillend zijn, kunnen we veel van elkaar leren. Ook al staat er veel op het spel, aan het eind zal blijken dat we voorbestemd waren voor elkaar. Dat we elkaar niet gebroken hebben onderweg, maar juist leerden buigen op het goede moment, zonder dat we elkaar tekort deden. En daarom zal ik jou nooit opgeven, nooit. Ik ben sterk en ik geef je alle liefde die ik in me heb. Zelfs al worden de wolken donker en komt er een storm opzetten, ik blijf omhoog kijken. Omhoog, in die prachtige ogen van je. Nee, opgeven zal ik nooit.

0: Jason Mraz, I Won't Give Up. En dat was de plaat en zijn verhaal met dank aan Bart van Leeuwen. Het was overigens een hit in 2012. We draaiden ook Extreme met Wholehearted uit 1991.
1: Papa, is het nu tijd voor het historisch feitje?
0: Ja, we gaan terug naar 2 juli 1994. De voetbalwereld wordt opgeschrikt. De 27-jarige André Escobar, verdediger van Colombia, betaalt de hoogste prijs voor iets wat op het veld gebeurde. Op 22 juni speelt Colombia op het WK tegen de Verenigde Staten en Escobar wil een voorzet onderscheppen, maar raakt de bal verkeerd. Eigen doelpunt. De Verenigde Staten wint met 2-1 en voor Colombia eindigt het toernooi veel te vroeg. 10 dagen later is Escobar terug in Medellín. Bij een nachtclub wordt hij uitgescholden om dat ene moment en buiten loopt het dan flink uit de hand. En dan een pistool, 6 schoten. En volgens getuigen roept de schutter na elk schot goal. Later blijkt de dader uit de omgeving van criminelen te komen die veel gokveld verliezen. Ja, voetbal verandert hier in blinde woede. Ja, voetbal, ja. Zal ik er woorden aan vuil maken aan de recente voetbalgebeurtenissen? Nee. Dan gewoon goede muziek. Dire Straits on Every Street zometeen uit 1992 na Kygo en One Republic met Chasing Paradise.
2: Oh.

0: schitterend liedje van Dire Straits. On Every Street uit 1992.
1: Papa, is het al tijd voor de hoofdpunten van het nieuws?
0: Ja.
2: Het laatste nieuws.
0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. En de rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs die lijkt langzaam aan zijn max te zitten. Kopers zitten daardoor steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen. Over 3 jaar hoef je bij het stemmen niet meer overweg te gaan met een stembiljet zo groot als een tafellaken. Dat verdwijnt definitief en maakt plaats voor een kleinere variant die we waarschijnlijk voor het eerst bij de Europese verkiezingen gaan gebruiken. Het Nederlands elftal is terug in eigen land. Gisteravond landen spelers en staf op Schiphol. Niet alle internationals die vlogen mee. Sommige spelers zijn naar hun vakantieadres gevlogen. Het weer nog bewolkt, mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon weer door bij 20 tot 23 graden.
3: Het beste uit meer dan 50 jaar popgeschiedenis. Spakenbeurs goed.
0: Straks Teaspoon, leuk liedje uit 1999. Summer Love. We hebben ook John Mayer in Double Play. Dat straks eerst terug naar 1988. Met Aha, Stay on These Roads.

0: teaspoon. Ja, inderdaad, dat is gewoon een theelepeltje. En je hoorde Summer Love uit 1999.
1: Twee hits van één. In Double Play. Double Play.
0: Ja, John Mayer, dat is zo'n artiest die moeiteloos tussen pop, blues en soul beweegt. Hij begint als singer-songwriter met een gitaar, maar groeit uit tot een van de meest herkenbare gitaristen van zijn generatie. Soepeltjes, gevoelig en vaak met net iets meer muzikale diepte dan je bij een doorsnee pophit zou verwachten. In Double Play vandaag twee kanten van Mayer. Heartbreak Warfare gaat over liefde die voelt als een strijd. Mooie woorden, harde verwijten en twee mensen die elkaar daar raken waar het pijn doet. En dan Waiting on the World to Change. Ja, dat is zijn blik op een generatie die ziet dat er veel in de wereld niet klopt. Maar zich vaak ook machteloos voelt om echt iets te veranderen. En daarmee beginnen we. John Mayer met Waiting on the World to Change.

Heartbreak Warfare van John Mayer en ook Waiting on the World to Change van diezelfde John Mayer, want dubbele punt in dubbelplay. Verzoekjes voor dubbelplay mag je mailen larry.koelewijn@eemland1.nl. Dat is larry.koelewijn@eemland1.nl. Ik heb nog voor je Kate Ryan en Voyage uit 2007 en Thomas Gray met Rumors. Ik zeg tot morgen en ik zeg ook fijne donderdag. Genieten van het weer. En weet je, het is een beetje Hollandse zomer, zo zou je kunnen zeggen. Maar desalniettemin. Hey, koud is het niet, hè? Oké. Ik spreek je morgen om 10:00 voor een nieuwe editie. Graag tot dan. Hoi.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
2: Donderdag 2 juli is het vandaag. Precies de middelste dag van dit jaar. Er zaten er 182 voor en er komen er ook nog 182 aan. Wat valt er allemaal te beluisteren in dit uurtje radio? Nou, collega Eline Wansink had een gesprek met koordirigent Harry Herfst uit Soest. Leefstijlcoach Lisette de Jong legt het belang uit van de aanwezigheid van miljarden microben op en in ons lijf. En natuurlijk bellen we rond 9:30 met onze vaste weerman Klaas Wijker om te horen wat we kunnen verwachten. En dat kan echt van alles zijn. Ook praat ik met Peter van der Heijden van Dierenzorg Eemland. Want er zijn namelijk hele grote zorgen over de wel heel erg snel stijgende kosten voor diergeneeskundige behandelingen. Maar na het eerste stukje muziek gaan we eerst even bellen met oud-bestuurslid van voetbalclub VVZ 49 uit Soest, Henk van der Pol. Want bij die club gebeurt de komende 3 weken wel iets heel bijzonders. Genoeg redenen dus om lekker te blijven luisteren. Welkom bij deze editie van Eemland 1 Actueel.
1: De omroep voor regio Eemland. Dit is het programma Eemland 1 Actueel. Elke werkdag nieuws en achtergronden. Vandaag met Annette Kraft.

0: Ja, 26 jaar geleden werd hij er bekend mee. Jody Bernal en Casey Keno. De komende weken, om precies te zijn van 16 juli tot en met 8 augustus, krijgt de Soester voetbalclub VVZ 49 wel heel bijzonder bezoek. De Qatarese profclub Al-Shahanaya SC heeft de VVZ-velden uitgekozen voor hun trainingen. Nou, aan de telefoon oud-bestuurslid Henk van der Pol. Henk, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Oh, ik denk ineens, je bent weg. Goedemorgen. Het lijkt misschien een beetje overdreven om te zeggen van heel bijzonder bezoek. Maar eigenlijk is het gewoon zo. Want dit hebben jullie denk ik nog niet eerder meegemaakt, of wel?
1: Nee, absoluut. Dat is echt een unicum voor de Soester voetbalwereld. En misschien wel de Nederlandse voetbalwereld. Dat de zomer wordt gebruikt door een profclub om daar zich voor te bereiden op een nieuw seizoen.
0: Ja, jij bent overigens, ik zei het net, oud bestuurslid, maar je bent nog steeds wel vrijwilliger bij de club, denk ik. Of vergis ik me nou?
1: Ja, dat zijn.
0: Het clubhart gaat er nooit uit.
1: Dat gaat er nooit uit. Nee. Sommige mensen zeggen dat ik groen bloed heb, dus dat zou me zo kunnen dat waar is.
0: Nou ja, dat is net zo leuk als blauw bloed hebben, toch?
1: Bijna net zo leuk.
0: Hey, maar hoe zit dat in elkaar? Hoe komen ze nou bij jullie uit? Dat vragen veel mensen zich af, denk ik.
1: Nou, dat is een heel traject. Ergens in Qatar zit een trainer die zegt van nou, ik wil eigenlijk wel op trainingskamp voor het aanvang van het seizoen, dat wil ik in Europa doen en misschien wel in Nederland. En die gaan dat natuurlijk niet zelf uitzoeken. Die schakelen daar een bedrijf voor in. Er zijn bedrijven die gespecialiseerd zijn in dat soort zaken. En nou, die gaan op zoek in Nederland. Die schakelen weer een bedrijf in Nederland die er ook in gespecialiseerd is. Die gaat rondkijken waar kan dat gebeuren. Ooit heeft in 2002 de Europese kampioenschappen voor landenteams in Nederland waren Portugal gelogeerd in het Hilton Hotel. Ze zijn weer naar het Hilton toe gegaan. En nou, die heeft in de buurt gevraagd aan gemeentes, kunnen jullie accommodaties beschikbaar stellen en dat een keer een rondje kunnen gaan kijken met een afvaardiging van de club.
0: Ja.
1: Nou, daar hebben ze ons voor benaderd. Natuurlijk willen we ze ontvangen. Ze zijn bij ons geweest en binnen een half uur waren ze verkocht en zeiden ze, hier komen we naartoe.
0: Ja, zo werkte dat. Het werd steeds kleiner, het kwam steeds dichterbij, via. En dan denk ik, wij hebben het altijd, ja, misschien heel oneerbiedig bij dat soort clubs wel eens over spelen in de zandbak. Maar ik heb even jullie site opgezocht. Als ik dan foto's zie van jullie velden, kan ik me voorstellen dat zij daar heel graag willen trainen. Nou weet ik niet of het kunstgras is, maar de velden zien er sappig groen uit in ieder geval.
1: Nee, het is geen kunstgras.
0: Echt gras.
1: En dat is ook een voorwaarde van dat soort clubs. Die willen niet op kunstgras voetballen. Het moet echt gras wezen. De velden moeten vlak wezen. Moeten niet te hard wezen. Het gras moet op exacte hoogte worden gemaaid. Wat wij overigens niet doen, dat doet de ridder uit Soesterberg. Het moet beregend worden vlak voor de training. Dus het moet echt in topconditie zijn op het moment dat zij erop komen. En het moet in een dusdanige conditie zijn die dichtbij de velden liggen die zij gewend zijn daar in die zandbak.
0: Ja.
1: En ze trainen natuurlijk niet in een zandbak.
0: Maar zo wordt het dan in de wandelgang altijd genoemd.
1: Ja.
0: Het leuke is dat er ook twee Nederlanders bij zitten.
1: Ja,
0: vroegere spelers van, eentje heeft ook bij Feyenoord gespeeld, maar allebei bij Heerenveen, Sven van Beek en Pelle van Amersfoort. Hoe leuk is dat?
1: Ja, dat maakt het natuurlijk extra leuk. Zeker ik met mijn Feyenoord, Feyenoord hart ook een beetje. Maakt het extra mooi dat een Sven van Beek ook komt. En dat maakt het ook wel wat leuk voor de mensen die bij ons actief zijn en die ze gaan ontvangen dagelijks. Dat je toch ook twee landgenoten ziet.
0: Ja, ik vind het heel leuk. Ze blijven 3 weken. Hadden ze nou nog, behalve dat, hoe de velden dan, hoe goed de velden moeten zijn, hadden ze verder nog bepaalde al of niet buitensporige wensen voor zichzelf of qua dat ze eigen koks mee willen nemen?
1: Ja, nou inderdaad, ze hebben een eigen chef-kok en die komt van tevoren eventjes bij het Hilton kijken of die op kan schieten met de chef-kok van het Hilton Hotel. Wat ik overigens wel verwacht hoor, want het zijn prima mensen dan bij het Hilton.
0: Mm-hmm.
1: Maar die gaat dan eventjes een paar dagen proefkoken, kijken of die zich kan vinden met die chef-kok en dat alles in de keuken in orde is. En of ze samen op pad kunnen naar die 3 weken om toch ook te maken wat men gewend is daar in dat team.
0: Ginder, ja.
1: En bijvoorbeeld
0: ja.
1: ook in elke kamer is bijvoorbeeld aangegeven waar het oosten is. Er zijn, je hebt al gezegd, een paar Nederlanders, een paar Belgen. Maar heel veel mensen uit Qatar natuurlijk, die naar het islamitische geloof elke dag
0: ja,
1: bidden.
0: Ja, en die bidden en met hun gezicht naar het oosten. Ja, dat klopt.
1: Juist,
0: ja,
1: dat klopt. Elke kamer ligt een kaartje waar het oosten is.
0: Wat goed. Ja, daar zou je zo niet eens aan denken. Nee, maar dat zijn de dingen. En dat vind ik ook helemaal geen buitensporige wensen.
1: Nee, natuurlijk niet.
0: Nee, zeker
1: je noemt
0: niet.
1: Het buitensporig, maar het... kijk, het zijn allemaal topsporters. En die willen... Dat is natuurlijk best een duur tripje, hè, om met 30 man op pad te gaan naar Nederland. En dan wil je het goed voor elkaar hebben.
0: Ja,
1: en dan
0: natuurlijk.
1: Moet dat niet zo weten. Ja, nee, dat doet een Nederlandse profclub ook. En een wielerploeg die slaapt op hun eigen matras en dat soort dingen. Dat hebben zij geloof ik niet. Maar je wilt gewoon goed voor elkaar hebben.
0: Ja, en zeker. Dat, nee hoor, ja. En met dat buitensporige bedoel ik meer... je hebt vaak artiesten en die moeten dan per se blauwe M&M's of allemaal. Nee, dit zijn gewoon dingen die belangrijk zijn om goed te kunnen presteren in de sport.
1: Ja,
0: gaat er ook ruimte zijn in die 3 weken om ze bijvoorbeeld een keer mee te nemen naar, ik noem het maar wat, de Smikkel of naar het bosbad om te zwemmen? Of is het echt 3 weken lang een vast trainingsschema?
1: Ja, ik heb nu al een trainingsschema gehad, dus we weten al wanneer ze komen. Er zitten ook een paar rustdagen bij. En daar zullen ze best wel wat dingen gaan doen. Ik kan me zomaar voorstellen dat ze een golfsetje gaan lenen.
0: Ja,
1: bij de golfbaan,
0: naast het hotel.
1: Naast het hotel. En dan gaan ze misschien wel een rondje golven. Maar dat is iets wat zij intern zelf regelen allemaal. Daar hoeven wij niks voor te doen.
0: Nee, oké. Okay. Jullie hoeven niet wat dat betreft ook een soort van gastheer te spelen om ze echt mee te nemen ergens heen.
1: Kijk, wij gaan ons best doen om te zorgen dat ze op onze accommodatie zich thuis voelen. En dat is onze rol.
0: Nou, ze lekker ontzorgen. Eventjes nog, dat is ook heel belangrijk. Want ja, er zijn hier mensen natuurlijk, voetballiefhebbers, die denken, goh, leuk, zo'n training wil ik wel eens zien. Zijn er ook openbare trainingen? Of is het allemaal achter hekken?
1: Het is openbaar totdat men vindt dat het allemaal te veel wordt.
0: Oké, dat is heel duidelijk.
1: Ik kan niet, ik kan daar zelf niks over zeggen in de zin van wanneer het zegt dat het niet erg is. Maar het is geen optreden wat ze daar doen.
0: Nee.
1: Het is hun voorbereiding. En als men vindt dat het te druk wordt en te vervelend wordt, dan zeggen we iedereen nu of je niet meer wil vertrekken.
0: Ja, precies. En dat doen ze dan ook. Nou, ik vind het hartstikke mooi. Stel nou eens dat jullie elkaar heel goed bevallen. Zou het dan zomaar voor herhaling vatbaar kunnen zijn? Met deze club of met een andere profclub? Want dit spreekt zich dan verder van, joh, ze hebben daar goede velden en het is daar zo fijn. En zou dat kunnen dat volgend jaar weer zo is?
1: Het is wel onze insteek. Wij zouden het mooi vinden als dit in combinatie met het Hilton en met de Ridder en met de gemeente, die 4 partijen... als die elkaar kunnen vinden, dat wij dit een duurzame verbinding kunnen laten maken zijn. En dat dit dus jaarlijks plaats kan vinden.
0: Ja,
1: wij zouden het leuk vinden. Het is een reclame voor onze club.
0: Zeker.
1: Het is een reclame voor de gemeente Soest. En een reclame voor de Ridder die de velden onderhoudt. Het is een reclame voor het Hilton dat zulke clubs hun weg vinden naar naartoe. Dus voor iedereen zou het mooi wezen. En waarom niet?
0: We gaan het afwachten. Eerst deze 3 weken even door. Ik wens jou en alle mensen die hier vrijwillig bij betrokken zijn. En natuurlijk het team ook heel veel speelplezier. Heel veel goed
1: dat
0: omgaan
1: mag best
0: met elkaar.
1: Nog eventjes, want we hebben het over al die partijen. Maar één partij vergeten we in de snelheid. Dit is een paar weken geleden. Is dit in één keer opkomen zetten. En heel veel mensen zijn van de club, die zijn eigenlijk in de zomerstop en die zitten met hun gedachten bij iets anders. En die ben ik nu al aan het optrommelen van, joh, kan je een rol spelen in het bezoek van deze club? En dan is het toch wel mooi als je gelijk heel veel mensen hebben die zeggen, oh tuurlijk joh, zeg maar wat ik moet doen, dan ben ik er.
0: Ja, precies.
1: En dat maakt ook een club erg mooi.
0: Dat is het clubhart weer, hè? Al die vrijwilligers.
1: Moet gezegd worden.
0: Ik wens jullie hele mooie weken en wij horen heel graag hoe het allemaal afloopt. Dankjewel Henk voor dit gesprek.
1: Ja, bedankt. Ja, graag gedaan. Dag, goed.

0: Walking on Sunshine, Katrina and the Waves. Een heerlijk up-tempo nummer. Co-dirigent Harry Herfst is een begrip in Soest. 1&1 Actueel had een uitgebreid gesprek met hem. U hoort collega Eline Watzink.
1: Vandaag hebben we een bijzondere gast in de uitzending. Pianist, componist, arrangeur, koordirigent en kersvers afgestudeerd aan de modulaire dirigentenopleiding van de Dirigentenwerkplaats Utrecht. Hij is een bekend gezicht in de Soester muziekwereld en leidt meerdere koren en projecten. We praten met hem over een vraag die veel mensen stiekem bezighoudt. Hoe word je eigenlijk dirigent? Harry Herfst, fijn dat je er bent.
2: Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Neem ons nou eens mee naar het allereerste moment waarop jij voor een koor stond. Was je meteen zeker van jezelf of was dat juist ontzettend spannend?
2: Het allereerste moment dat ik voor een koor stond was ik bloednerveus. Er staan toch ineens 20, 30 mensen naar je te kijken met van die vragende ogen van nou vertel ons maar wat we gaan doen. En dat betekent dat je een plannetje moet hebben van tevoren. En dat had ik natuurlijk niet op dat moment.
1: Was je niet voorbereid?
2: Niet heel goed. Dat was ook een invalbeurt die ik had de allereerste keer.
1: Oh jee.
2: Maar goed, ja, daar op muzikaliteit doorheen geworsteld. En toen is de virus eigenlijk overgeslagen.
1: Je bent al jaren actief als koordirigent, maar nu heb je een officiële dirigentenopleiding gevolgd. Wat was voor jou het moment dat je dacht, nu ga ik ervoor?
2: Dat kwam eigenlijk een paar jaar geleden, kwam ik bij een koor terecht die een gediplomeerde dirigent zocht. Dus ja, ik heb daar niet op gesolliciteerd. En toen kreeg ik de vraag vanuit het koor van, joh, wil jij toch eens een proefdirectie doen? En eigenlijk koos dat koor unaniem voor mij. En toen had ik zoiets, ja, als zij gediplomeerd willen, dan is het misschien toch fijn om een diploma op zak te hebben. En het kan nooit kwaad om extra bij te leren natuurlijk.
1: Nee, zeker niet. Maar ik vroeg me af, wat dirigent is op zich geen beschermd beroep. Wat maakt dan deze opleiding of een diplomering voor verschil?
2: Nou, de diplomering aan zich niet zo heel veel, maar wel de opleiding zelf, waar je zo ontzettend veel leert op het gebied, zowel muzikaliteit, maar ook technisch, wat je muzikaal zoekt, zonder dat te vertellen, maar juist in je gebaar of in je uitnodiging of met hele korte instructies tijdens repetities. En dat is wat je in zo'n opleiding heel erg meekrijgt.
1: Want je koos voor de modulaire dirigentenopleiding in Utrecht. Kun je uitleggen wat en hoe je precies daar dingen leert?
2: Ja, die opleiding bestaat uit 6 modules, verspreid over 2 jaar. We bestaan uit 10 lesdagen. En die lesdagen die beginnen 's ochtends met een gezamenlijk practicum. Dus waar je met alle kandidaat-dirigenten klaarstaat om samen te zingen en voor te dirigeren. En daar krijg je dus meteen ook heel veel feedback van je collega's terug. En dan 's middags zijn er theorie- en technieklessen. Dus muziekgeschiedenis, slagtechniek, solfège, stemvorming. Dus eigenlijk allemaal dingen om je rugzakje met gereedschappen verder vol te stoppen.
1: Veel mensen denken dat dirigeren vooral gaat om een beetje zwaaien met je armen. Maar wat moet je nou echt kunnen om zo'n koor of orkest te leiden?
2: Nou ja, om te beginnen is het heel handig als je muzikaal bent.
1: Dat lijkt dus me wel een fijn uitgangspunt, ja.
2: Nee, wat je vooral moet kunnen, je staat als koorleider, als dirigent, sta je in 2 hoedanigheden eigenlijk voor het koor. Aan de ene kant ben je de muzikaal leider, dus je moet heel erg onderlegd zijn in hoe zit een stuk in elkaar, hoe wil ik muzikaal vertellen wat eruit moet komen. Aan de andere kant ben je eigenlijk ook gewoon een groepsleider, een manager. Je moet ook de sfeer in het koor goed weten te houden en zorgen dat mensen samen willen werken. En voor je willen werken. Dus wat dat betreft zijn dat dingen die je in ieder geval mee moet nemen. Ja, en daarnaast is het heel fijn als je in je slag heel erg duidelijk kan maken wat mensen moeten geven.
1: Je slag is de daadwerkelijke beweging met je...
2: Dat zwaaien met je armen.
1: Ja, oké. Okay. Helder. Nee, je liet weten dat je lesdagen hebt gehad. Je hebt een literatuurwerkstuk moeten maken en een stage. Wat was voor jou het meest uitdagende onderdeel van de opleiding?
2: Het meest uitdagende vond ik mijn stage. En dat heb ik eigenlijk een beetje zelf veroorzaakt.
1: Oh.
2: Ik ben namelijk stage gaan lopen bij een koor in Utrecht, Concerto Cerise, wat wel aangemerkt wordt als een van de beste klassieke kamerkoren in de hele regio. En die stage bestaat uit een aantal repetities waar je zelf voor het koor staat onder leiding van de vaste dirigent.
1: Yeah.
2: En die vaste dirigenten, dat is een dijk van een dirigenten. Die staat ook heel hoog aangeschreven in de Nederlandse koorwereld. Ja, al met al was dat het allerspannendste deel. En verder het maken van het literatuurwerkstuk, dat was wel heel intensief om te doen. Ja, je bent daar toch heel erg bezig met muzikale analyses op stukken. De geschiedenis achter de stukken, de geschiedenis achter de componist. Dus je bent heel veel aan het inlezen, heel veel aan het opzoeken.
1: Ja.
2: En dat is, het is heerlijk om te doen, maar het is best intensief.
1: En is er nou tijdens de opleiding een moment geweest waarop je dacht, nu begrijp ik pas echt wat dirigeren is?
2: Oeh, Nou, niet zozeer tijdens de opleiding, want ik was me daarvoor natuurlijk al best wel van bewust. Ook vanuit mijn werk als begeleider en heel veel samenwerken met andere dirigenten. Dus je ziet heel veel wat er gebeurt.
1: Mm-hmm.
2: Maar voordat je dat zelf echt geïnternaliseerd hebt, ja, dan ben je echt wel verder. Maar vlak voordat ik de opleiding ging doen, viel bij mij wel het kwartje. Ja, ik moet er technisch toch wel iets harder aan trekken dan dat ik gewoon op mijn blauwe ogen kan doen.
1: Nou, gaat er tijdens een uitvoering misschien wel eens iets mis? Wat doe je dan als dirigent?
2: Nee, er gaat nooit iets mis.
1: Dat geloof ik niet.
2: Als je je koor goed genoeg voorbereid hebt, gaat er eigenlijk niks mis. Oké, er zingt wel eens iemand een verkeerde noot. Maar echt dingen die misgaan, dan heb ik in de voorbereiding niet hard genoeg gewerkt. Aan de andere kant, natuurlijk, er gebeurt wel eens iets waardoor koorleden afgeleid raken of wat dan ook. En dan kan het heel simpel zijn om gewoon het koor even stop te zetten.
1: Maar tijdens de uitvoering?
2: Ook tijdens een uitvoering. En het leuke is, dat is wel eens gebeurd. En het publiek vindt dat eigenlijk heel leuk. Zij krijgen even een kijkje achter de schermen van wat doe je nou met een koor om ze anders te laten zingen.
1: Tijdens de eindpresentatie, ja, dat was afgelopen vrijdag, dirigeerde je onder andere de Rose van Ola Gielo en Bogorodice Djevo van Rachmaninoff.
2: Wat netjes uitgesproken.
1: En wat, dank je, hardop geoefend. Maar wat doet het met je om voor een koor te staan en zo'n stuk tot leven te brengen?
2: Heel veel. Het mooie is, en dat werd ook benoemd na afloop bij de diploma-uitreiking, is dat als een stuk echt tot leven komt en je hebt het koor zo weten uit te dagen dat ze een stuk gaan dragen en gaan vertellen, dan kun je als dirigent gaan genieten. Blijkbaar ben ik goed in genieten. Dat werd namelijk gezegd. Ja, dat is het mooiste moment wat er is. En dan sta je oprecht met het kippenvel op je armen te dirigeren.
1: Ja, dat snap ik.
2: Dat is fantastisch.
1: Ja. En kun je nou aan een koor zien of horen dat het vertrouwen heeft in de dirigent?
2: Ja, dat kun je zeker horen. Je kunt aan een koor horen of ze met vertrouwen zingen.
1: En dat vertrouwen, dat geef jij ze?
2: En dat vertrouwen, dat geef je als dirigent naar je koor. Je kunt het ook zien als koorleden staan te zingen bij een uitvoering en ze zijn heel erg bij de dirigent. Dan zijn ze veel meer samen. Terwijl als ze minder vertrouwen hebben in de dirigent, dan zie je toch meer blikken naar de koorleden toe. Want dan willen ze zichzelf gaan reguleren.
1: Ja, nou ben je ook componist en arrangeur. Helpt dat bij het dirigeren?
2: Je stapt natuurlijk wel met een muzikale bagage een repetitie in. Dus als je een stuk voor je ziet, dan weet je, oh, daar wil ik dat horen, daar zoek ik dat. Dus wel dat je van meer onderleg aankomt.
1: En wat hoop je nou dat zangers voelen wanneer jij voor het koor staat?
2: Ik hoop dat zangers voelen dat ik ze mee kan nemen in het verhaal wat ik wil vertellen. En dat ik daar duidelijk genoeg in ben dat ze daar zelf in kunnen zakken.
1: Dat ze daar het comfort in voelen.
2: Ja, precies.
1: Tot slot, wat zijn je plannen nu je officieel bent afgestudeerd?
2: Ja, het is altijd leuk om nieuwe uitdagingen te krijgen. Ik zou zeker een koor met een nog hoger niveau erbij willen hebben. Maar ik denk in eerste instantie maar eens consolideren waar we zijn. En mijn huidige koren een niveau verder brengen.
1: Dat lijkt me een mooi streven. Nou, Harry, dankjewel voor je inspirerende verhaal.
2: Ja.
1: Heel veel succes met al je muzikale projecten. En hopelijk horen we je snel weer terug bij Eemland 1.
2: Heel graag. What is

0: Uit 1993, Hathaway en What is Love?
1: Het weerbericht voor Eemland en omgeving. Tijd voor Klaas Bijker.
0: Ja, Klaas, goedemorgen. Daar ben je weer.
2: Goedemorgen.
0: Ik kijk naar buiten en mij bevalt het wel, moet ik heel eerlijk zeggen. Een beetje bewolkt, windje erbij, niet al te warm. Vertel.
2: Maar die bewolking brengt wel wat lichte regen, hoor, de komende uren. Dus er kan een 1 of 2 millimeter uitvallen. En dan, als dat voorbij is, gaat in de loop van de middag gaat het zonnetje schijnen. Dan wordt het iets boven de 20 graden. Ook morgen is het bewolkt en kan er wat regen vallen. Waarschijnlijk de meeste regen in de noordelijke helft. Wij pakken daar wel of niet iets van mee. Dat hebben we het morgen over. En dan deze noordwestelijke stroming met een vrij koel weer houdt nog voorlopig nog stand. Dus volgende week kunnen de regengebieden die meestal boven Duitsland en Denemarken zitten en af en toe het noorden van landschappen schampen, kunnen volgende week toch ook het midden van het land bereiken. En dan zitten we op maandag, dinsdag en woensdag. Vooral dinsdag of woensdag zou het dag kunnen zijn met redelijk veel regen, rond de 5 mm. Maar ik moet wel zeggen, ik treed te veel in detail, hè?
0: Ja, die slagen weer, hè, om je arm. Maar en de temperatuur, gaat die dan ook nog verder? Gaat die zakken onder de 20 graden of dat niet?
2: Op een verregende dag, dinsdag of woensdag, zou het maar zo maximaal 18 graden kunnen zijn. Dus dat wordt kou lijden.
0: Nou, ja.
2: Maar er is ook een andere kant van de medaille. Rond 10 juli zou een warme of zelfs hete periode kunnen aanbreken. Maar dat is nog lang niet zeker. Het zou iets korts kunnen zijn dat de temperatuur weer even uitschiet en dan weer omlaag gaat. Maar het kan ook een langere periode zijn. Maar we moeten helemaal niet opkijken van heet weer. Want de oceanen, alle oceanen bij elkaar, die zijn nog nooit zo warm geweest. Dus we zitten weer in een hele warme periode. En dat kan alle. Het heeft ook te maken met El Niño en natuurlijk met de opwarming van de aarde. En het kan maar zo zijn dat er een monstercycloon ergens gaat ontstaan met deze hoge temperaturen.
0: Oké.
2: Want het moet minstens 27 graden zijn, geloof ik. Maar alles wat daarboven zit, dus temperaturen, zeewatertemperaturen van 30 graden en meer, dat is natuurlijk brandstof voor een tropische cycloon.
0: Ja, maar die komen toch niet hier?
2: Nee. Maar ik heb het even over de wereld, hè?
0: Ja, de wereld. Ja.
2: Ja.
0: Maar.
2: Ja,
0: nou ja, ik ken jouw slagen om jouw beide armen. Ik zit eventjes richting Vierdaagse Nijmegen te kijken over 2 weken. Het zou dus best kunnen dat er toch weer een warmte dingetje in zit. Maar dat kunnen we nu nog niet echt zeggen, hè?
2: Nee, over 2 weken dan is het. Dat is,
0: half juli.
2: 20 juli of later.
0: Ja, ik weet niet wanneer het is, 17 juli of zo. Oh, maar dat kun je nu sowieso nog niet met zekerheid zeggen.
2: Nee, maar op de lange termijn is er een kans op warm of zeer warm weer. Maar ik weet niet of het zo erg is als we gehad hebben. Dat denk ik niet, of hoop ik niet. Maar dan moet je even afwachten.
0: Ja. Nou ja, in ieder geval, voor dit weekend is het gewoon. We kunnen ook wel weer eventjes genieten van de iets koelere temperaturen, toch?
2: Ja, dit weekend is wel bewolkt, maar niet al te regenachtig. Mocht er wat regen vallen, dan een voorkeur voor het noorden van het land. We letten daar morgen nog even op, hoor. Of het toch wat zuidelijk ook komt. En het hele land krijgt helemaal regen rond het midden van de volgende week. Dat zit er al een poos in, dus dat is wel een kans.
0: Dan gaan we dat morgen opnieuw van jou horen. Morgen rond 9:30 horen we jou graag weer terug, Klaas. Dankjewel voor nu.
2: Graag gedaan.
0: Oké.
2: Een mooie dag.

0: De zomerhit van 1989, de Lambada. De Tweede Kamer heeft ingestemd met verschillende voorstellen om de kosten van diergeneeskundige zorg aan te pakken. Volgens de Sophia-vereniging zijn de prijzen voor een bezoek aan de dierenarts de afgelopen jaren zo hoog geworden dat steeds meer huisdieren niet de zorg krijgen die ze eigenlijk nodig hebben. Nou, aan de telefoon Peter van der Heijden, hij is van Dierenzorg Eemland. Peter, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Annette.
0: Ja, even voor de duidelijkheid, wat is de Sophia-vereniging?
1: Ik denk dat dat eerlijk gezegd de oude benaming is voor de hondenvereniging.
0: Oh,
1: maar
0: okay.
1: Daar wil ik even van af zijn. Maar het is zeker een vereniging die zich dus bezighoudt met het welzijn van huisdieren. Ik denk dat het tegenwoordig de hondenbescherming is en dat dat vroeger de Sophia-vereniging was.
0: Oh, prima. Ik zei net al, de Tweede Kamer heeft ingestemd met diverse voorstellen. Maar dat betekent nog niet dat het ook direct wordt aangepakt.
1: Nee, dat klopt. Het is allemaal heel voorzichtig aan natuurlijk weer in Nederland. De dierenartstarieven in Nederland zijn vrijgegeven. Dus
0: iedereen kan vragen wat hij wil?
1: Iedereen kan vragen wat hij wil, inderdaad. Er is natuurlijk een totaal gebrek aan concurrentie. En dan gebeurt er maar één ding. Dat hebben we ook gezien bij het vrijgeven van de tandartstarieven. Die tarieven die gaan meteen door het dak. Dat zorgt ervoor dat heel veel mensen dat niet meer kunnen betalen. Dat merken wij ook in ons dierenasiel bij Stichting Dierenzorg Eemland. We krijgen gewoon dieren aangeboden van mensen die daar afstand van moeten doen.
0: Ja, terwijl ze dat niet willen, hè? Terwijl ze dat eigenlijk niet willen.
1: Omdat dierenartsrekeningen niet meer kunnen betalen. We krijgen honden binnen die gewoon niet behandeld zijn omdat het niet meer betaalbaar is voor mensen.
0: Dus inderdaad, overvolle asiels of dus erger nog, honden achtergelaten ergens.
1: Het is echt problematisch en wat uiteindelijk overblijft is dat huisdierbezit iets wordt wat alleen maar is weggelegd voor mensen met een dikke portemonnee die dierenartsrekeningen kunnen betalen of de enorm hoge premies van een dierenkostenverzekering. Het probleem ook, Annette, in Nederland is nog even los van die vrije tarieven, is wat we ook nog eens een keer hebben gezien, is dat de meeste dierenklinieken in Nederland zijn overgenomen door grote ketens. En achter die ketens zitten investeringsmaatschappijen.
0: Dat zijn echt commerciële bedrijven dus.
1: Dat zijn gewoon commerciële bedrijven. Het zijn investeringsmaatschappijen met aandeelhouders. Die willen gewoon winst maken. En die winst, die... die winst die ze moeten maken, die moet natuurlijk verdiend worden op de een of andere manier in de tarieven. Dus het vervelende is ook nog eens een keer dat bijvoorbeeld de dierenartsen die in dienst zijn van die grote ketens, er echt niet een zeilboot op nahouden of een tweede huis ergens. Want het is gewoon ook winst die naar investeringsmaatschappijen gaat. En in alle eerlijkheid, goede dierenartsgeneeskunde kost natuurlijk geld. Dat is duur. Dat is ook met menselijke diergeneeskunde, met menselijke geneeskunde en zorg. Dat kost nou eenmaal geld. Maar we zien wel dat het in Nederland echt aanzienlijk duurder al is dan bijvoorbeeld in Duitsland en in België, waar wel grip wordt gehouden op die tarieven.
0: Ja, maar jullie hebben vast ook je zorgen geuit als Dierenzorg Eemland. Wat moet er nu en ook heel concreet gaan veranderen?
1: Ja, de minister heeft dus nu gezegd dat hij in ieder geval dat in de gaten gaat houden, gaat onderzoeken, dat er meer transparantie moet komen op het gebied van die tariefstellingen. Zodat ook klanten beter inzicht hebben in welke kosten ze kwijt zijn. Dat is allemaal leuk en aardig, maar daarmee komen die tarieven natuurlijk niet omlaag. Dus ik denk dat dat onvoldoende is. Wat nodig is dat de stappen wat verder gaan en dat die tarieven gewoon weer gereguleerd worden, zodat het betaalbaar blijft voor mensen.
0: Ja, ik vind onderzoeken en in de gaten houden, ik vind het vaag.
1: Ja, dat vind ik zelf ook.
0: Ja.
1: Het is in ieder geval goed dat het op de politieke agenda staat en dat de minister komt met wat maatregelen om in ieder geval ook een signaal af te geven naar de markt. Van jongens, let op, we gaan dit in de gaten houden. En dan kunnen ze natuurlijk altijd gaan reguleren. Maar het was ook met de tandarts in Nederland zo. Op enig moment werd tandartstarief vrijgegeven. Dat rees meteen de pan uit. En de minister was nog binnen een jaar volgens mij alweer aan het reguleren. Je kunt dat soort tarieven niet vrijlaten. Dat blijkt wel.
0: Nee.
1: Dat blijkt.
0: Ja. Ja. Wat zou nou voor jou het mooiste scenario zijn? A, snelheid?
1: Het beste scenario is als je zegt gewoon van nou, goede zorg moet niet een onderwerp zijn waar investeringsmaatschappijen grote winsten op willen maken. Dat is gewoon geen goed idee. Dat drijft altijd de tarieven omhoog en dan wordt, laten we zeggen, dierenbezit iets voor de elite. Dat wil je niet. Wat moet gebeuren is dat gewoon tarieven worden gereguleerd. Dat je een vorm van goede verzekering toch ook met elkaar probeert op te bouwen. Want dat is ook wel echt noodzakelijk om voor iedereen gewoon goede zorg te kunnen betalen. En meer grip op die tarieven. En wat mij betreft ook een einde aan die vercommercialisering van dierenartszorg.
0: Ja, precies. Kan ik het stellen dat juist door die commerciële bedrijven die zich daarin gaan mengen, dat de echte dierenartsen die op zichzelf staan er een beetje uitgewerkt gaan worden? Dat die niet kunnen overleven financieel? Moet ik het zo zien?
1: Kijk, dat is het niet, omdat gewoon ook zelfstandige dierenartsen kunnen natuurlijk gewoon nog steeds los van dit soort commerciële klinieken doorgaan. Maar het is gewoon zo dat de manier waarop, laten we zeggen, dierenartsen beschikbaar zijn en hun beroep uitoefenen, dat is niet meer zoals vroeger dat de dierenarts net als de dokter in het dorp, zeg maar, 24x7 beschikbaar was. Dat beroep is veranderd en de beschikbaarheid van dierenartsen in Nederland is ook laag. Hè? Dus we hebben dan eigenlijk een tekort aan dierenartsen. En heel veel dierenartsen verlaten vroegtijdig het beroep. Dus dan zijn ze eerst langdurig wel 8 jaar opgeleid. En bij dierenartsen zie je meer dan in andere vergelijkbare beroepen een uitstroom uit dat beroep. Dus mensen houden er ook weer mee op. Ja. En dat is ook slecht, want daardoor hebben we te weinig dierenartsen. De goede dierenartsen die we hebben, hè, want de kwaliteit van die dierenartsen is fantastisch in Nederland. Maar die verlaten gewoon dat beroep en dat is zonde.
0: Ja.
1: Dus dierenartsen moeten er weer plezier in krijgen.
0: Zo is dat.
1: Het moet niet zo zijn dat dierenartsen worden aangejaagd om, laten we zeggen, dure diagnostiek uit te voeren en dure behandelingen te voorkomen. Want dat is gebeurd. Hè?
0: Wij blijven het in de gaten houden samen met jullie en wij blijven met jullie praten.
1: Zo is dat.
0: Dankjewel voorlopig, Peter.
1: Dat gaat helpen.
0: Dankjewel.
1: Oké, goed. Tot de volgende keer.

0: Dan Hartman, Relight My Fire. Allemaal van die heerlijke zomerse uptempo melodietjes. Vorige week was het World Microbiome Day. Ik hoop dat ik het goed uitspreek. De dag die wereldwijd aandacht vraagt voor de miljarden microben in en op ons lijf. Leefstijlcoach en voedingswetenschapper Lisette de Jong bezocht net daarvoor een wetenschappelijk symposium over het microbiome. De grote vraag: wat maakt onze darm microbiota gezond? Het antwoord is heel verrassend: dat weten we nog niet precies. Wel is duidelijk hoeveel invloed je voeding heeft op lijf en hoofd. Lisette, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Weet je, je kan ook een keer inderdaad een antwoord hebben van: ja, dat weten we nog helemaal niet.
1: Nee, klopt. Nee, er is al heel veel wat we inmiddels wel weten, hoor. Maar er zijn ook dingen die we nog niet weten.
0: Want de mens...
1: En dat is inderdaad, wat is nou de ideale samenstelling van het soort bacteriën in je darmen?
0: Ja, want de mens heeft een miljarden in en op het lijf.
1: Ja.
0: Maar wat doen die nou? Zijn er ook goede en slechte of zo?
1: Er zijn ook goede en slechte, maar die zitten allebei in je darmen. Ook op je huid trouwens. En er is ook een vaginale flora. Dus zelfs een flora ook in je urinewegen. Dus dat op allerlei plekken. Maar laten we maar even nu eerst over de darm hebben. In de darm zitten echt honderden verschillende soorten. Misschien wel duizend. Zowel goede als slechte. En die leven eigenlijk met elkaar in een soort van evenwicht. Of in ieder geval, het is de bedoeling dat dat met elkaar in evenwicht is. En allemaal hebben ze hun eigen functie. Dus van die slechte heb je er natuurlijk het liefst zo min mogelijk. Maar de goede, die doen eigenlijk van alles. Die produceren stofjes waar je darmwand gezond van wordt of blijft. Ze produceren ook stofjes die via je bloed naar je hersenen gaan en daar bijvoorbeeld je humeur kunnen beïnvloeden.
0: Oh, serieus?
1: Ze beïnvloeden ook je afweersysteem. Dus als jij gezonde darmen hebt, dan is vaak je afweersysteem ook in orde. Terwijl andersom, als je veel last van je darmen hebt, dan gaat dat ook ten koste van je afweer vaak. Ze doen echt van alles. En wat die goede bacteriën ook doen, ze houden ziekteverwekkende bacteriën eigenlijk, zorgen ze dat die geen kans krijgen om ons ziek te maken. Of in ieder geval minder kans. Want helemaal waterdicht is het systeem ook weer niet. Maar, en dat kun je een beetje vergelijken met een bus. Stel je voor, je hebt een bus die helemaal leeg is en er zitten een paar hooligans in. Nou, die kunnen dan de hele bus kapot maken. Maar als jij een volle bus hebt waar ook heel veel goede passagiers in zitten, dus goede bacteriën, dan krijgen die hooligans niet zoveel kans. En zo werkt het eigenlijk ook met je darmen. Dus als jij zorgt voor dat die goede bacteriën, dat je daar heel veel van hebt en ook heel veel verschillende, dan is dat heel goed voor je gezondheid.
0: Ja, jij bent na een symposium geweest, een wetenschappelijk symposium hierover allemaal. Wat heb jij daar nou uitgehaald aan kennis?

0: zo verantwoorden voor jezelf. Was er een soort slotconclusie?
1: Eigenlijk wat ik heel interessant vond is dat het perfecte microbioom bestaat niet, zeiden de wetenschappers daar. Dus er worden wel de laatste jaren steeds meer verbanden gevonden met bepaalde soorten bacteriën in je darmen en bepaalde aandoeningen. Ook met overgewicht worden er verbanden gevonden. Maar ja, wat nou precies de perfecte samenstelling is van waar je nou echt super gezond bij blijft, dat weten ze eigenlijk niet. En vermoedelijk komt dat, omdat er zijn natuurlijk heel veel soorten bacteriën, die hebben allemaal verschillende functies. En het kan ook zijn dat bacterie A bepaalde functies van bacterie B kan overnemen en dat het dan eigenlijk ook oké is. En dat vond ik heel fascinerend. Dat is voor mij wel echt een take-home message.
0: Ja, het klinkt ook heel complex, want kennelijk is er nog ook heel veel onderzoek nodig daarnaar.
1: Ja,
0: is daar ook geld voor? Want
1: daar is wel
0: vaak gebrek, hè?
1: Ja, klopt. Maar het is ook best ingewikkeld onderzoek. Omdat het dus inderdaad zoveel verschillende bacteriën zijn die dus effect hebben. En als je dat effect van heel veel verschillende bacteriën samen wil onderzoeken, is dat is heel ingewikkeld. Je kan ook zeggen, dat doen sommige zuivelfabrikanten, van nou, we pikken er één bacterie uit en gaan kijken wat daar het effect van is. Dat kan, hè? En dan kun je inderdaad aantonen, die bacterie doet dit en dit. Alleen het punt daarvan is dan weer dat zo'n bacterie heeft misschien bij sommige mensen wel goed effect en bij anderen weer niet. Omdat we dus zoveel verschillende soorten hebben in onze darmen. En ieder mens heeft ook een unieke samenstelling.
0: Ja, dat klopt. Ja, want je had het aanvankelijk over die leven met elkaar, die microben allemaal in evenwicht. Stel dat evenwicht zou verstoord worden, is dat dan onze eigen schuld? Of gebeurt dat? Kan je er soms ook niks aan doen dat gebeurt?
1: Ik denk dat de een misschien gevoeliger er is voor is dan de ander. Hè. Als je bijvoorbeeld als kind bijvoorbeeld al heel veel antibiotica kuren hebt gehad. Of bijvoorbeeld als je als kind geboren bent met een keizersnede, dan gaat ook zeg maar de opbouw van de soorten bacteriën in je darmen verloopt ook weer anders. En dan kun je bijvoorbeeld gevoeliger zijn voor allergie of voor. Je hebt het ook wel een beetje, je hebt er ook gelukkig wel invloed op door je leefstijl. En dat zit er bijvoorbeeld in voldoende bewegen. Ja, dat heb ik al heel vaak gezegd.
0: Ja, maar het is zo.
1: Ja, en maar bijvoorbeeld ook een goede balans tussen stress en ontspanning. En ja, toch ook weer die voeding. Dat is echt een hele belangrijke factor.
0: Alle dingen waar wij het altijd over hebben, komen dus hier ook weer terug. Dat je daar eigenlijk voor moet zorgen. En hoe meer je daarvoor zorgt, dat je er normaal. En iedereen snoept wel eens wat of doet wel eens wat. Maar als je over het algemeen je daar een beetje goed aan houdt, dan zou je darmflora oké moeten kunnen blijven. Zeg ik heel voorzichtig.
1: Ja, maar wat heel belangrijk is, zeg maar, waar je echt een verschil kan maken voor jezelf. Hè? Stel dat je nu soms last hebt van je darmen. Het vezels eten is heel belangrijk. En het kan best wel zijn als je gevoelige darmen hebt dat je niet alle vezels kan verdragen. Dus dan is het soms misschien even zoeken. Maar vezels zijn wel heel belangrijk voor gezonde darmen. Omdat die ook deels worden afgebroken weer door bepaalde goede bacteriën. En die gaan daar dan weer goede stofjes van maken. Dus die vezels. En daarnaast ook gefermenteerde producten eten. En dan kun je denken aan ambachtelijk bereide zuurkool, yoghurt, kombucha, als het even kan zelf gebrouwen. Dat soort producten. Omdat daar zitten levende bacteriën in, levende goede bacteriën. En als jij dat elke dag zorgt voor een nieuwe aanvoer in je darmen, dan beïnvloedt dat ook de gezondheid van je darmen en ook de beestjes in je buik ook op een goede manier.
0: Ik vind dit een heel positief mooi einde. Lisette, dank je wel voor je uitleg en graag tot volgende keer.
1: Ja, jij ook bedankt. En succes met de vezels en met het fermenteren.
0: En het uurtje 1&1 Actueel van deze donderdag zit er weer op. Van 12 tot 1 wordt het programma herhaald, maar via Programma Gemist ook op onze site 1&1.nl terug te luisteren. En morgenochtend zijn we weer present, ook weer van 9 tot 10 en dan samen met de collega's van Nieuwsplein 33. Dank dat u op ons afstemde en mede namens technicus Kees Veerling wens ik u alvast een heel prima weekend.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De vijf mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. Drie vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. Twee van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. Twee donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaar verpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want BikeTotaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele BikeTotaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Dekker Radio. Menno Dekker.

Carly Rae Jepsen. Als eerste in Dekker Radio. 40 jaar oud inmiddels. Wat een stem, zeg. Zo, This Kiss was dat bij Dekker Radio. Nou, we gaan meteen de regen in. Hoe vind je dat nou toch? Met Skipper Wise. Standing outside in the rain. Je moet er wel lol in hebben. Bij Dekker Radio ben je.

Mocht je net inschakelen, welkom bij Dekkers Herrie Radio. Deze dame kan tekeer gaan, hoor. Katy Perry, TGIF, Thank God It's Friday. Zo. En het heet dus Last Friday Night. Nou, doe het niet over opnieuw. Nee, herrie genoeg zo. We gaan meteen door met deze groep Nederlandse artiesten. Ze noemen zich Jurk. Het zijn mannen, twee dagen. Uit 2010 komt hij. Titel: Niemand.

Ze hebben blijkbaar altijd haast daar in die Latijns-Amerikaanse landen. Bel Perez ook. De trein nog halen waarschijnlijk. Ja. Ze heeft hem bijna gehaald hoor, die trein. Ja. Hé, rust op de radio. Tjoe, herrie. Excuses voor de herrie, jawel. We gaan eens even luisteren naar ABC. In 1987 dateert deze. When Smokey Sings. En dat gaat over Smokey Robinson en The Miracles. Zal ik die straks ook even draaien? Doe ik!

0: Nou, dan gaan we terug in de tijd met Smokey Robinson en de Miracles natuurlijk. Meteen het bewijs leveren, toch? Het is een leuke ouwe, hoor. Titel, The Tears of a Clown, toch?
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ja, nou had ik het toch goed.

Leuk, hè? Oude herinneringen. Smokey Robinson en de Miracles waren dat. En Dekker Radio gaat op weg naar het half uur. En ik heb een hele leuke dame uit België. Ze heet Eva de Rover. Is dat niet fantastisch, toch? Die neemt ons mee naar dat tijdstip. En dan ben ik zo weer bij je terug.

0: Hey, Wiebe zit klaar in Studio 2. Luister maar.
1: Dadelijk onder andere deze drie in Dekker Radio. It's raining inside a big brown moon.

0: ben zo terug. Tot zo.
1: Het is 2:30 bij Dekker Radio. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
2: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar slachtoffers. De man die in Duitsland wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen bij een jeugdinstelling had die aanslag gepland. De Duitse omroep NDR heeft uitgezocht dat hij een week voor de aanslag voor €4.000 een wapen kocht. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij stiekem de auto meegenomen. Het weer, eerst nog regen, vanmiddag zon, het wordt 20 tot 23 graden.

0: na Jonathan King. Maroon 5 met SZA. Waar voor staat, ik weet het niet. Hè? What lovers do. En je hebt er nog eentje te goed van Charlotte en Watsu.
1: Je hoort het in Dek

0: Wat een wonderlijk lied, hè? 2 jaartjes geleden maakte Charlotte deze. Watsu! Dan gaan we naar Verstaanbaar Nederlands met Joost Dreusel. Lieve Lina.
1: Niet aan,

Leuk liedje hè, van Joost Duivenson. Lieve Lina. En we blijven nog even in Nederland met deze artiest. Hij noemt zich Volkert Hans. Ja, blijkbaar. In 2014 had hij deze hit. Met een dansje erbij. Het gaat namelijk over de

duidelijk geval van tekst kwijt. Carolina. Dat maakt hij toch altijd een herrie, die Harry Styles, hè? Het zit al in zijn naam, hè? Harry Styles, ja. Weet je wat ik ga doen? Ik ga er een eind aan breien. Wegwezen, jongen. Niet zoveel herrie maken. We gaan eventjes naar Duitsland. Naar Peter Fox. En die is trots op zijn Haus am See. Huis aan het meer, hè? Niet aan de zee. Nee, precies. Dat heb je helemaal goed.

De dijk. En mag het licht uit. Ik heb het gedaan, maar geen succes in een radiostudio. Ik kon de knopjes niet meer vinden. Ja. Zeg, ik ga afscheid nemen. Nou, dat is fantastisch, toch? Tuurlijk. Eva de Roveren neemt ons mee naar het hele uur. Tot de volgende keer.

Stil. Ja, Eva gaat slapen. Ik heb er nog eentje. En dat is voor de afsluiting van dit uur wel mooi. We gaan naar Acapulco. Zo heet die groep. Bebida Magica. Uit 1980. Wat voor drankje is dat? Een magisch drankje. Tot de volgende keer maar weer.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
3: De Mystery Tour.
2: Het programma met de muziek waarmee het allemaal begon.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
2: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoening, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer. Het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland. Ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
2: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Bond, Jan Berg.

New Dimension, de muziek van Imagine uit het jaar 1983. De opener programma Bond voor vandaag. En fijn dat u weer bij bent. Ik ben Jan Berg en thuis voor de komende uur blijft u erbij. Dan zorg ik voor de muziek. Hey, Gracie Adler Rams van vandaag de dag. Hit.

0: Gracie Abrams, Hit the Wall, de titel van de plaat hier in de Bonte Muziekverzameling. We gaan eens even lekker terug in de tijd. Wat dacht u daarvan?
1: Ouwe meuk!
0: We gaan naar 1967 met The Shoes. Nana!

0: van de mannen van The Shoes uit een lang vervlogen verleden. Het kwam 1967. Na was de titel van deze opname.
1: Met Jan Berg maak je het bont. Altijd wat anders.
0: Na de 2003, Holy Valance, Naughty Girl.

0: De muziek van het jaar 2003, Holy Valance was dat. Naughty Girl, ja, ondeugend meisje, dat kan zomaar gebeuren. Ook hier in de Bonte Muziekverzameling uiteraard.
1: De magische muziekselectie. Hier en nu.
0: Het Songfestival liedje van 2012, Loreen, weet u hem nog? Euphoria.

0: Ja, Going Up, Up, Up, dat was Loreen 2012, een dikke hit en de winnaar van het Eurovisie Songfestival in dat jaar. Euphoria.
1: Koester het oude, oude, oude. Ontdek het nieuwe.
0: Ja, die werk je voor de klaarliggen. Manuela, zeng ze alles en een beetje meer.

0: Tweedendags werkje van Manuela Zenge. Alles en een beetje meer.
1: His name is Berg. Jan Berg. And he's going to make it Bond. Very Bond.
0: Ja, zo is dat. We gaan naar het jaar 1995 met Simply Red. Dit is Fairground.

0: Jazeker, de muziek uit het jaar 1995. Simply Red Fairground, de titel van de plaat. En u hoort het allemaal voorbij komen hier in het programma Bond. Wij gaan eens langzaam op naar het half uur. En dat gaan we doen met muziek uit de jaren 70.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 70.
0: Dat zei ik toch al? 1978, Chris Rea. Fool if you think it's over.

0: Het is 4:30 bij Bond met Jan Berg. Tijd voor de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Deze vaak ongetrouwde vrouwen werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Dat gebeurde vaak onder druk van familie en de kerk. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. De activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen werden om hun borsten te laten zien. Na de aardbeving in Venezuela is er een groot tekort aan artsen en medische hulpmiddelen. Volgens artsen in het land kunnen er nog duizenden slachtoffers bijkomen als de situatie niet snel verandert. Tot nu toe zijn er 2300 doden. Het weer op steeds meer plekken zon en maximaal 22 graden. Morgen zon, wolken en iets warmer.
2: Lekker gevarieerd.
3: Bond.

De muziek van Stevie Wonder, terug naar jaren 1987, Free. Ja, vrijwel allemaal zijn natuurlijk. Wat dacht u wat? Fijn dat u er trouwens nog steeds bij bent bij de bonte muziekverzameling. Muziek van Taylor Swift. Vooral Swifties, zullen we maar zeggen. Ja, Elizabeth Taylor, zo heet.

0: Elizabeth Taylor, de plaat van Taylor Swift, voor alle Swifties zullen we dan maar zeggen, staat in de hitparade onder 2026. Ja, dat allemaal weer wel. Wij gaan lekker terug in de tijd.
1: Jan Berg.
2: Met de muziek van de jaren 60.
0: Roy Orbison. Paperboy.

0: Ja, gauw oude muziek van good old Roy Orbison, Paperboy. Een jongetje met papiertjes, zullen we dan bedenken, hè?
1: De magische muziekselectie in de beste mix.
0: 2008, The Editors, The Racing Red.

0: Muziekhandel 2008, The Editors en The Racing Rats.
1: Meer dan hits.
2: Alleen.
0: Ja, en dat betekent dat we wat nieuws voor u hebben. Wat dacht u van deze? Willy Schilder. Nou, die moet uit Volendam komen. Dat kan haast niet anders, hè?

0: Hey yo, Willy Schilder en zijn nieuwe plaat. Het weekend voor de deur. Ja, zie je, veel mensen zien daarnaar uit, hè? Want dan kunnen ze gaan feesten en in ieder geval lekker vrij.
1: Kijk, bij Jan Baag moet je altijd maar afwachten waar dat er komt.
0: Dat dan weer wel. De 2017 muziek van Niall Horan. Dit zijn de Slow Hands.

No Hands, de muziek uit 2017. Niall Horan hoorden we hier voorbij komen. En dat bracht ons dan weer aan het einde van het programma van vandaag. We zitten er weer doorheen, een uurtje lang bont op je radiotoestel. Mijn naam is Jan Berg en ik heb het ook vandaag weer met heel veel plezier voor gedaan. Mocht u willen reageren op het programma, dat mag natuurlijk altijd. janberg.radio@gmail.com is het adres wat daarvoor open staat. Ik wens u een hele fijne dag nog en ik vertel nog even wat de muziek is waar we mee uitgaan. Allereerst gaan we naar het jaar 1971 met Sandra en Andres, oftewel Sandra Remer en Dries Holte, want zo heet Andres. En een nummer wat gedeeld is Lovers All Around. Daar nog een nieuw werkje van Adrian Payne en dat heet Superfine Man. Ik zeg bedankt voor het luisteren, de groetjes en graag weer tot.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Hallo allemaal. Dit is de eerste uitzending van de duurzame draai van Eemland 1.

0: Hallo allemaal. Welkom bij de allereerste uitzending van het programma Duurzame Draai.
1: Een nieuw programma over duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet zwaar of belerend, maar positief, kritisch en praktisch, maar vooral ook leuk. En we hoorden net De Dijk, Wakker in een Vreemde Wereld. Wat gebeurt er in deze wakkere wereld rondom duurzaamheid?
0: Nou, leuk liedje, Annemarie. Goed uitgekozen. En Wakkere Wereld is echt is een mooie tekst. Ik denk dat het qua duurzaamheid, al is dat natuurlijk best wel een ingewikkeld woord, het nodige te doen valt in ieder geval. Dus dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. En dan gaat het over het klimaat, het gaat over gebruik van energie, het gaat over de natuur, het gaat eigenlijk over van alles. Maar we hebben wel wat te doen.
1: Leuk, we hebben wat te doen. En met wie zitten we hier allemaal? Noëlle, misschien kun jij jezelf even voorstellen.
0: Nou, dat wil ik zeker. Mijn naam is Noëlle Sant. Ik woon in Baarn al meer dan 25 jaar. En ik ben sinds 2 jaar klimaatburgemeester van Baarn. En dat heb ik gedaan omdat ik het toch wel echt heel belangrijk vond om iets over milieu en over duurzaamheid en het klimaat onder de aandacht te brengen van de bewoners van Baarn. En jij, Annemarie?
1: Ja, ik ben Annemarie Onderstal en ik ben bijna 3 jaar bij Baarn Duurzaam. Daar doe ik de communicatie, dus alles rondom wat is Baarn Duurzaam en wat doen we daar. En ik ben projectleider van het project Slim met Energie, waar we bij mensen thuiskomen om die te helpen voor kleine maatregelen.
0: Wat leuk. Maar ja, we zijn hier niet met z'n tweeën, want er zit hier nog iemand aan tafel. Henk van Es, wil jij ook je even kort introduceren?
2: Ja, natuurlijk. Henk van Es, ik ben energiecoach in Baarn. En ik kom bij heel veel mensen thuis. En nou ja, als we dan wat verder praten, duurzaam, klimaat, milieu. Het is een veelheid aan informatie. En ik zou het ontzettend leuk vinden als wij een beetje orde kunnen scheppen in die chaos. En vooral ook de lokale activiteiten kunnen benadrukken. En dan bedoel ik niet typisch Baarn, maar onze omgeving van Soest enzovoort. Zodat we ook van elkaar wat kunnen leren. En ik hoop dat we het ook een beetje kritisch benaderen.
0: Ja, heel goed. Ja, kritische vragen stellen mag altijd natuurlijk. Ja, ja, leuk. Ja, het is zeker een ingewikkeld verhaal. Hè, omdat we, ja, mensen zijn ook niet heel enthousiast meer vaak over het thema. Dus daar moeten we wel, ja, ik hoop dat we daar met z'n allen iets aan kunnen doen. Energie besparen, als we daar mee beginnen. Ik denk dat dat best belangrijk is. En dat we met z'n allen daar ook wel iets te doen hebben. En niet alleen omdat het goed is voor het milieu, maar ook goed voor je portemonnee. Wat doe jij bijvoorbeeld, Annemarie, bij jullie thuis aan duurzaamheid? Met een gezin, ja, met kinderen.
1: Ja, het is best lastig met een paar van die pubers in huis, moet ik je eerlijk zeggen. Mm-hmm. Mijn dochter continu aanspreken op een op korte douchen. Ik denk dat ik binnenkort maar bij Ad, bij de wereld van Pippe, is in zo'n mooie hoe noem je dat? Zo'n zandloper gaan halen. Ja. Misschien gaat dat helpen. We hebben natuurlijk een goed geïsoleerd huis. Wij koken wel nog op gas. Een groene tuin, veel bloemen, diverse kleine dingen vooral.
0: Goed zo, ja. En bij jou, Henk, hoe gaat het daar?
2: Ja, ik heb 15 jaar geleden een oud huis gekocht. Het is een oud familiehuis en helemaal verduurzaamd. Volgens de standaarden van dat moment. Nu zou ik het alweer een stukje verder doen. En alle dingen die zo'n beetje denkbaar zijn als warmtepomp, isolatie, vloerisolatie, muren, dak, batterijen, zonnepanelen. Nou ja, dat soort dingen.
1: Ja, helemaal goed, Henk. Ja, en inderdaad, het gaat heel snel met al die ontwikkelingen. Dus het lijkt een beetje alsof we continu achterop lopen.
2: Ja, je krijgt altijd spijt omdat je te veel betaald hebt. Want het is veel goedkoper geworden. Zonnepanelen, batterijen. Maar goed, je moet een keer wat.
1: Ja, dat is waar. Ja, nou, laten we hopen dat we ook wat duidelijkheid kunnen gaan scheppen in deze chaos inderdaad in sommige gevallen. Ja, en sommige dingen minder, maar andere dingen zijn best wel, zeker voor inwoners of voor de particulieren, denk ik, heel lastig van hoe ga ik nou dingen aanpakken.
2: Ja, en de kosten spelen natuurlijk ook een grote rol. Hè? Van, is het een investering die zich terugverdient? En als je weet hoe moeilijk het is met zonnepanelen, met die hele salderingsregeling. Nou, daar lopen we nu natuurlijk ook tegenaan. Wat doet de overheid en wat doet ook de lokale overheid? Hè? Dat is ook belangrijk.
1: Ja, en dan wordt er ook nog gezegd dat we niet kunnen aansluiten. Dus dat vind ik ook nog wel een interessant onderwerp om de komende keer eens even goed te gaan belichten.
2: Congestie, hè?
1: De netcongestie. Ja, zeker. Ja.
0: Hebba, wat een nare woorden allemaal. Ja. Maar het positieve daaraan is dat als we met elkaar toch dingen doen, hè, al zijn het kleine dingen, dat dat toch met elkaar toch een hoop effect kan hebben. Dus dat is natuurlijk ook wel weer de winst. En ik denk, ja, als je dan, ik kijk dan bijvoorbeeld bij mijn buren en die hebben nu dan een airco geplaatst. Ja, dan ga ik wel eens dan wil ik wel weten hoe zij dat dan doen en waarom ze voor die keuze hebben, die keuze hebben gemaakt. Bij mij verderop hebben ze alle dakpannen vervangen. Dus alle dakpannen eraf, en nieuwe dakpannen erop, nieuwe gevels en noem maar op. Weet je,
1: goed
0: dus
1: geïsoleerd, denk ik, dakisolatie.
0: Ja, enorm. Maar dat is dan in een rijtjes gebeuren, is dat toch best wel een flinke klus, lijkt me dan zo. Dus dat is echt interessant ook wat mensen dan voor keuzes maken. En eigenlijk weten we daar nog veel te weinig van. Dus ik hoop ook dat we met elkaar ook mensen zullen vinden die het leuk vinden om te vertellen over hun zoektocht naar duurzamere energie en hoe ze dat aanpakken. Dus dat lijkt me hartstikke leuk om te doen.
1: Nou, we gaan later in het programma ook praten over een heel mooi wijkinitiatief. Wat daar ook al allerlei dingen gebeuren dat buren elkaar inspireren. Toch, Henk?
2: Ja, TED hè, in de Transvaalwijk.
1: Komt later aan bod.
2: Ja, komt later aan bod.
0: Ja. Nou, en ook wat de gemeente natuurlijk doet. Hè. We hebben natuurlijk in Eemdal Noord zijn we begonnen met een initiatief om een wijkwarmteplan te maken. Dus dat is eigenlijk ook al. Wij waren de eerste. En toevallig woon ik in Eemdal Noord. Dus was ik er wel wat meer bij betrokken. En dat is toch ook interessant. Het was ook echt een zoektocht. En echt met elkaar uitvogelen van, goh, hoe moet dat dan? En stel nou dat we collectief warmte willen opwekken. Hoe moet dat dan? En kan dat überhaupt? En eigenlijk zijn de antwoorden daar ook nog helemaal niet op gegeven. Maar dat is wel een ontdekkingstocht die we met elkaar aan het maken zijn. En dat is dan wel leuk dat dat in Baarn dan op deze manier wordt aangepakt.
1: Ja, en in Soest hebben we daar natuurlijk warmte uit vijvers. Hè?
2: Ja,
1: waar we straks over gaan praten.
0: Waar we ook over hebben. Ja,
1: dat is een heel mooi initiatief dat daar plaatsvindt. Wij hebben hier natuurlijk ook de Eem liggen. Dus wie weet gaat er daar nog wat mee gebeuren.
0: Wie weet.
2: Oké.

0: Nou Henk, we hebben het over Ted in de wijk Transvaal. Maar ik vraag me af wie in Baren ooit van Transvaal heeft gehoord. Maar het ligt grofweg tussen het centrum en het NS-station. En het staat voor Transvaal Energie Team. Transitieteam. Dus bewoners die zelf het initiatief hebben genomen om de buurt te verduurzamen. Henk sprak de initiatiefnemers van het eerste uur.
1: Ik ben in de wijk Transvaal in Baren en ik zit aan tafel met Jan van Workum en Jost de Graaf. We willen het hebben over Ted. Wat is dat in vredesnaam?
2: Nou, Ted is een beweging die hier, een vereniging intussen, die uit de grond is gestampt door Dirk Kooijman. En die had het idee om de verduurzaming een push te geven. Meer en meer op de verzoek van de gemeente. En daar ben ik bij aangehaakt. En daar ben ik laaiend enthousiast over geworden.
1: En wat betekent TED?
2: TED staat voor Transvaal Energie Transitie.
1: Transvaal is in Zuid-Afrika, hè?
2: Ja, dat zou je denken. Maar wij zitten hier in Transvaal. Ik heb het ook nooit zo gerealiseerd. Maar deze wijk waarin wij wonen, onder andere de Krugerlaan, de Nassalaan, dat is Transvaal.
1: En hoe kan
2: het? En er zijn zo'n beetje 540 huizen, woningen. Over het algemeen oud. Rondom 1900 zijn de eerste. En daar is een heleboel aan te saneren en te verbeteren. En over het algemeen zijn de energiekosten hoog.
1: En we zitten in Hoogbaren, begrijp ik, hè?
2: We zitten in Hoogbaren.
1: Ja, dus de grote huizen, veel vrijstaande huizen ook.
2: Veel vrijstaande huizen. Er zijn ook wel wat straten met kleinere woningen. Maar overwegend de grote huizen.
1: Ja, en hoe pakken jullie het aan?
2: Het toeval wilde dat ik, toen ik met pensioen ging een paar jaar geleden, toen dacht ik, ik moet ook eens naar mijn gasrekening kijken. Toen ben ik hier aan mijn eigen huis begonnen. Ja. En toen dacht ik, als ingenieur moet dat niet zo moeilijk zijn. Toch is dat vreselijk ingewikkeld om dat allemaal uitgezocht te krijgen.
1: Ja.
2: En toen dacht ik, dat kan je eigenlijk, als je niet de goede opleiding daarvoor hebt, kan je dat niet zelf doen. Dus je bent afhankelijk van anderen.
1: Ja, ja.
2: Dus laten we dat eens anders aanpakken. En wij gaan keukentafelgesprekken aan. Ik heb binnen TED gezegd, ik heb er wel iets verstand van intussen, maar ik ben geen expert. Dus ik wil er een goede expert bij.
1: Ja.
2: En dan gaan we goed gesprekken in de keuken beginnen bij bewoners die aangeven dat ze wel iets willen.
1: En wie is die expert?
2: En die expert is Jost de Graaf, waar ik heel enthousiast over ben. Jost, je kan je nog wel even introduceren.
3: Ja, nou, mijn naam is inderdaad Jost de Graaf. Ik werk vanuit Baren met mijn bedrijf Groen voor Elkaar. En begeleid en adviseer mensen in het verduurzamen van hun woning op een goed doordachte manier.
1: Dat is ook je werk.
3: Ja, dat klopt.
1: Daar is ook je inkomen van afhankelijk.
3: Ja, absoluut. Daar ben ik fulltime mee bezig. En onder andere in dit leuke wijkinitiatief mag ik een steentje bijdragen in het adviseren van de mensen die hier wonen.
1: Dus je zegt, we gaan aan de keukentafel zitten. Wat is er al gebeurd tot nu toe?
2: Nou, we zijn nu bij een elf adressen geweest. En er staan er nog 6 in de rij weer. En die mensen, de eerste die we gehad hebben, zijn ook wel heel enthousiast. Die zeggen, nou worden we eindelijk eens wat wijzer. Er komt niet iemand iets verkopen.
1: Ja.
2: Niet onbelangrijk, we doen dit helemaal voor niks. Als vrijwilligerswerk, dat eerste bezoek. En we zorgen dat de bewoner een idee heeft van wat hij vanuit zijn situatie, financieel en qua huis, wat nou interessant zou zijn voor hem om te doen.
1: Ja.
2: En dat leggen we hem voor na zo'n gesprek. Dat werken we een beetje uit. En vervolgens mag je daarover besluiten of je dat wel of niet doet. En in het volgende traject kunnen we dan ondersteuning bieden. We denken erover nu om ook energiecoaches daarbij in te schakelen.
1: Ja. En wat voor ondersteuning kun je dan in die tweede instantie bieden?
2: In principe alles. Maar we zijn nog een beetje dat aan het uitwerken. Omdat ook mijn eigen ervaring was, je moet eerst dat eerste plan hebben. Je moet een idee hebben, wat wil ik met dit huis, wat kan ik met dit huis. En dan kunnen we met de bewoner uitwerken hoe we dat zouden doen, wat voor leverancier erbij hoort. We proberen een bestand van leveranciers te maken die we kunnen vertrouwen, waar we een goede samenwerking mee hebben. En die kunnen dan de opdrachten krijgen en we kunnen helpen met de offertes aanvragen. Enfin, die kennis gaan we verder uitbreiden. En want behalve dit was mijn idee, we moeten in de wijk kennis hebben. Dit is zo'n specifieke wijk,
1: ja,
2: met allerlei rare huizen, met allemaal eigen problemen. Laten we nou zorgen dat we die kennis in de wijk hebben.
1: En Jost, wat is jouw bijdrage dan?
3: Mijn bijdrage is eigenlijk om samen met Jan ook onder andere te denken hoe we de bewoner kunnen helpen. En dat varieert enorm. We hebben eigenlijk al een heel breed palet aan verschillende huizen en bewoners meegemaakt tot nog toe. En dat kan dus gaan om relatief eenvoudige vraagstukken van hoe voorkom ik de tocht die ik ervaar, of andere comfortvraagstukken. Tot hoe kunnen we best wel uitgebreide installatie met bijvoorbeeld de PVT-panelen nog efficiënter laten functioneren. Dus dat is eigenlijk heel divers. En ik help onder andere om te kijken welke partijen, misschien soms specialistische partijen, zouden kunnen helpen om zo'n vraag op te lossen.
1: Ja. En wat is jullie uiteindelijke ambitie?
2: Ja, de ambitie is natuurlijk dat we die verduurzaming op een hoger niveau krijgen. En tegelijkertijd ook een sociale functie in de wijk vorm willen geven. We hebben bijeenkomsten een paar keer per jaar, waar Jost een presentatie gaat geven. Dan gaat iemand over warmtepompen een keer vertellen. Dan gaat iemand over isolatie. We zijn nu met energiemanagement systemen bezig. Dat heeft de toekomst.
1: Ja.
2: Met die dynamische energiecontracten. Allerlei dingen die relevant zijn voor de typische bewoners van Transvaal, die proberen we aan de orde te krijgen. Ja. En te kijken hoe we daar met elkaar wat verstand van kunnen krijgen en daar acties op kunnen nemen en leveranciers bij kunnen vinden.
1: En dan voor alle bewoners
2: voor
1: van
2: alle
1: Transvaal?
2: Voor alle bewoners. Dus de bemiddeling is gratis.
1: Ja.
2: Uiteindelijk in de uitvoering gaat het geld kosten.
1: Ja.
2: Maar je staat ervan te kijken, er is eigenlijk een heleboel geld te krijgen, te lenen tegen heel relatief lage rente. Ja. En dat sommetje kunnen we ook maken, dat als je dat leent, dan verdien je dat dus binnen deze tijd terug.
1: Uiteindelijk wil je voor de hele wijk dit beschikbaar stellen.
2: Yes. Ja.
1: Zouden jullie nog eens heel kort kunnen zeggen, wat is nu het unieke van jullie aanpak?
2: Het unieke is dat er hier in deze wijk, en ik denk op andere wijken ook, mensen allemaal denken, ik zou wel wat moeten, mijn gas is hoog en dit is hoog en ik moet wat, maar het is veel mij te moeilijk. En de deur wordt platgelopen door mensen die iets komen aanbieden. Zonnepanelen, warmtepompen, met korting. En wat moet ik? Wij hebben geen enkel belang bij wat verkocht wordt of wat de bewoner gaat doen. Anders dan dat hij daar gelukkig van wordt en dat hij er zelf over nadenkt. Wat wil ik eigenlijk zelf?
1: Dus geheel onafhankelijk van wat dan ook?
2: Ja.
1: Oké, hartstikke duidelijk. Dankjewel.

0: Ja, zo luisterden we naar On Top of the World van de Imagine Dragons. Inmiddels zijn aangeschoven Jessica van Doorn, of Jessica Doorn, hè, sorry, excuus. En Sigrid Postema uit Soest. En onder andere van de Soeste Energiecoöperatie. En Henk, aan jou het woord om ze wat vragen te stellen over wat gebeurt er allemaal in Soest.
1: Ja, Soest. Er gebeurt heel veel, heb ik wel gehoord, maar ik heb geen idee wat. Vertel eens, waar staat het allemaal voor? De energiecoöperatie, wat is dat?
2: Ja, ik zou zeggen de energiecoöperatie en energieactief Soest. Hè, want zij zijn zowel van Soeste Energie als van de energiecoaches.
1: Ja.
2: En het gaat goed, denk ik. Er gebeurt steeds meer in Soest, dus dat is heel fijn. Onder andere zijn we afgelopen tijd druk bezig geweest met de kierenfixers. Hè, samen met de Energiebank. Dat zijn dan, is dan ook met presenten. Ook een
1: vrijwilliger. Kierenfixers?
2: Kierenfixers, ja. Dus er gaat echt ongelooflijk veel warmte uit kieren naar buiten toe. Hè. De warmte vliegt gewoon naar buiten uit je huis in de winter.
1: Oh ja.
2: En dat is natuurlijk zonde, want die kun je heel makkelijk dichten met simpele maatregelen. Kost weinig, levert heel veel op. Dus we doen veel blower door testen. Ja, zijn een soort van rooktesten. Dus ja. Met rook kun je dan ook aan de buitenkant zien van, oh, er komt al die rook komt door die kieren naar buiten. Dus dat is heel erg interessant. En dan vervolgens weten we waar die kieren zitten in de huizen. En dan hebben we de kierenfixers. Hè, dus vrijwilligers die opgeleid zijn om die kieren te dichten. Die dan gaan helpen om die kieren dicht te maken. En dat hebben we afgelopen tijd bijvoorbeeld in Gemshoorn gedaan. Bij huurwoningen. En dat, dat bevalt erg goed.
1: Wordt het dan niet heel benauwd in zo'n huis?
2: Nou ja, kijk, je hebt een soort van gewenste kieren en ongewenste kieren. Hè. Dus bijvoorbeeld zijn er veel gaten richting de kruipruimte bijvoorbeeld. En dan komt er ongewenste lucht, hè. Dus vieze lucht, vochtige lucht, stinkt vaak ook. Is gewoon ongezond voor je, die komt dan je huis binnen. Die wil je sowieso dicht hebben.
1: Ja, natuurlijk.
2: En bijvoorbeeld de kieren in je nok, die zijn gewoon echt wel heel groot. Alle warmte in je huis stijgt naar je zolder. Ja, dus bij het nok en de knieschot, soms ook bij de doorvoer van de cv-ketel. Het is gewoon echt een gapend gat soms naar buiten toe. Nou, dat is gewoon echt zo stom om dat open te laten. Dus die kun je gewoon heel makkelijk dichtmaken. Heb je geen last van, want de kieren onder je raam in je woonkamer, die hou je nog wel. Dus daar hoef je geen zorgen
1: nou,
2: te maken.
1: Nou, dat is heel interessant. En Sigrid, waar hou jij je mee bezig?
3: Ja, hoi, dank je voor je vraag. Ik hou me vooral bezig met de communicatie van zowel de energiecoöperatie Soen als ook de Stichting Energie Actief Soest. En dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Thij Hilhorst. Wij zijn de social media kanalen aan het ontwikkelen, meer dingen aan het posten, zodat we wat bekender worden in Soest, wat meer volgers krijgen. En dat vooral ook inwoners ons weten te vinden wanneer we ze kunnen helpen.
0: Soen.
3: Soen is de afkorting voor Soester Energie. Nou, we hopen iedereen. We hebben een aantal hele actieve vrijwilligers. En dat zijn tot nu toe over het algemeen wat ouderen. En wij hopen ook zeker via social media een wat jonger publiek te bereiken. Dus dat gaan we zien. We zijn er nu ongeveer anderhalve maand echt actief mee aan de slag. De kanalen bestonden al wat langer, maar we zijn nu echt heel actief aan het posten. Ook met video's. We gaan met straatinterviews aan de slag. En dan hopen we zeker ook jongeren te bereiken.
1: Ja.
2: Dus vind ons op Insta en Facebook en binnenkort ook op LinkedIn.
3: We gaan ook starten met LinkedIn. Ja, maar nu al actief op Instagram en Facebook.
1: En Jessica, hebben jullie ook zoiets als energiecoaches in Soest?
2: Ja, dus de energiecoaches, die doen ook de kierenfixers, zeg maar. Hè, en die helpen ook met coachgesprekken, hè, bij mensen thuis. Dus dat is echt heel fijn. En die zitten bijvoorbeeld ook al in de in de energiehuiskamer steeds vaker. Dus misschien Sigrid, kun jij daar iets over vertellen?
3: Dat klopt, daar hebben wij onlangs ook wat berichten over gepost. Iedere woensdagmiddag zijn vrijwilligers van ons aanwezig in de energiewoonkamer. En die vindt plaats in IDEA, dat is de bibliotheek in Soest.
1: Ja.
3: Bij Overhees, nou dat kennen de meeste Soesters wel. En daar kunnen mensen gewoon binnenwandelen en hun vragen stellen over hoe ze slim energie kunnen besparen, tips krijgen over isoleren. En daar zitten onze vrijwilligers klaar met hele praktische voorbeelden en praktische tips.
1: Ja, en wat zijn tot dusver de resultaten in Soest? Hoeveel woningen zijn al verduurzaamd?
3: Oeh, daar heb ik geen harde cijfers van. Weet jij dat, Jessica?
2: Ja, nou, het leuke is dat het dus, weet je, isolatie is niet echt meer alleen voor de mensen die heel ver vooruit lopen. Maar je ziet eigenlijk dat iedereen nou aan het isoleren is. En dat is ook logisch, want die gasprijzen die reizen de pan uit. Dus je ziet gewoon nog steeds, ook al is het zomer, zie je heel veel busjes van kozijnenboeren, glasboeren, isolatieboeren. Iedereen is aan het isoleren. Dus het gaat echt heel goed. En het leuke dus aan die energiehuiskamer is dat het gewoon heel laagdrempelig wordt. Wil je iets weten? Weet je niet hoe? Weet je niet waar te beginnen? Loop gewoon eventjes langs. He, dus dat is net iets makkelijker dan zo'n energiecoach die bij je aan huis komt. He, dat kan natuurlijk ook. Kun je ook gewoon gratis aanvragen. Er zijn ook goed opgeleide vrijwilligers die bij je thuis komen. Maar de energiehuiskamer kun je gewoon even langskomen voor een vraag. Of voor wat hulp. Ja.
1: En er wordt ook veel gebruik van gemaakt?
2: Nou, nu nog wat weinig. We zijn nog net begonnen. Maar je kan er dus veel vinden. Allerlei isolatiemaatregelen kun je daar ook zien. Zonnepanelen. Dus het is echt leuk om eens een keertje langs te gaan.
1: Ja. Ja. En zijn het allemaal vrijwilligers die bij jullie werken? Of zijn er ook betaalde krachten?
2: Nou, we zijn dus aan het opschalen, aan het professionaliseren. Dus het is tot nu toe heel veel vrijwilligerswerk geweest. Maar we zien dat het werk gewoon steeds meer wordt en daardoor ook steeds belangrijker wordt om dat te ondersteunen. Hè. Dus we zeggen altijd, drie onderwerpen moet je op professionele ondersteuning op hebben. Coördinatie, administratie en communicatie. Nou, dat hebben we nu in elk geval op communicatie hebben we dat nu goed geregeld met Thay en Sigrid. Ja. En bijvoorbeeld voor ons grootste project Warmte uit Vijvers hebben we nu ook betaalde kracht. Dus ik ben nu ook sinds kort 1 dag in de week werkzaam voor de energiecoöperatie, omdat het project gaat nu zo hard dat er echt wel wat extra schouders onder gezet moeten worden.
1: Ja, die warmte uit vijvers, dat gaan we nog een keer apart behandelen in ons programma.
2: Ja,
1: dus dat is leuk.
2: Super. Ja. Ja. En ook bijvoorbeeld voor energiedelen, dat is ons nieuwste project. Dat is natuurlijk ook heel belangrijk. Daar hebben we nu ook wat krachten op zitten. Ja.
1: Nou, dank jullie wel.
3: Dank je.

0: Hoi Tessa, dit heel erg leuk om jou hier in de uitzending te hebben. Tessa Koenderink is klimaatburgemeester van Soest, dus een collega van mij. Hoe is het om klimaatburgemeester in Soest te zijn?
1: Ja, vrij goed. Ik ben eigenlijk een aantal jaar geleden klimaatburgemeester geworden van Amsterdam, omdat ik daar toen woonde. En met de verhuizing in Soest klimaatburgemeester geworden. En ja, ik vind het vooral leuk om zichtbaar te zijn als burger en aan te geven dat ik me zorgen maak over het klimaat en daar zelf actie op onderneem. En eigenlijk ook op verschillende plekken het podium pakken om andere mensen mee te nemen. Dus te inspireren, bewust te maken van de klimaatproblematiek en wat je daar zelf in kan doen. Dus vorig jaar voor het eerst de Klimaatweek georganiseerd in Soesterberg. Met allerlei bijeenkomsten, filmvertoning, bijvoorbeeld in Artichok in Soest. En in de basis, cultureel centrum De Basis in Soesterberg, allerlei bijeenkomsten met verschillende thema's. Dus dat was meteen een hele leuke aftrap.
0: Ja, belangrijke week, hè? Ook voor het klimaat, de aandacht voor het klimaat, maar ook voor ons als klimaatburgemeesters.
1: Vanuit Grootouders voor het Klimaat werd ik in Amersfoort uitgenodigd. De gemeente Soest ook voor medewerkers de Sustainable Weken gedaan. En ben ik daar op kantoor geweest. In het gemeentehuis daar ook een inspiratiesessie te geven. Dus ja, zo zie je eigenlijk dat het balletje gaat rollen.
0: Ja, leuk. Ja, Soest heeft ook wel humor wat dat betreft. De Sustainable Week. Ja, dat is toch heel erg leuk. Ja.
1: Ja. Hey,
0: En volgens mij is het in Soest ook, de biodiversiteit is ook echt wel een ding, hè? Ik merk dat de bermen zijn prachtig. We zijn de stadhouder. Als je de Stadhouderslaan affietst alleen al, is dat echt een cadeautje. Maar ook.
1: Ja, duurzaamheid is heel breed, zie ik. Ja. En dat vind ik ook goed. Alsof het gaat over wat ik ervan vind. Maar ik denk dat het ook allemaal met elkaar te maken heeft. Dat wil ik eigenlijk ermee zeggen. Van afval naar grondstof wordt er gelet op. Laten we zorgvuldig zijn met ons afval. Er is een schoonmaakploeg actief die gewoon zorgt dat er vuil geprikt wordt. Dus zwerfafval. Biodiversiteit, het gaat over heuvelrugtuinen. Laten we een open route doen. Laten we het heuvelruglandschap eigenlijk uitbreiden in al onze achtertuinen. Om zo meer groen, klimaatadaptief, maar ook veel meer biodiversiteit te creëren. Dus er gebeurt inderdaad best wel veel. Maar ik zag hier onderweg ook de bermen goed volstaan met bloemen.
0: Dus, ja, ik vind wat dat betreft kunnen Baarn en Soest elkaar toch echt wel een handje geven. Want dat soort initiatieven hebben wij natuurlijk ook. De Baarnse Bermbrigade is natuurlijk ook bij ons maandelijks actief. Met allerlei met zwerfafval, prikacties. En dat is ook een hele mooie groep vrijwilligers die echt al jaren, dit jaar bestaan we zelfs 10 jaar. Daar hebben we al jaren echt trouw elke eerste zaterdag van de maand verzameld om zwerfafval op te rapen. Dus dat is heel leuk. En de biodiversiteit, dat groeit bij ons ook. De gemeente is ook echt, we zijn echt bezig om te kijken van welke plekken in Baarn hoef je misschien niet meer zo vaak te maaien, zodat er wat meer ruimte komt voor de bloemetjes en daardoor ook meer eten is voor de insecten en alles. Dus dat is echt supergoed.
1: Ja.
0: En daarnaast, want ik begrijp dat je ook, je bent ook een zeer gewaardeerde coach bij de Stichting Klimaatgesprekken. En dat is natuurlijk ook wel echt een mooi iets. Ik heb de cursus zelf ook gevolgd ooit. Maar waarom, kan je daar iets over zeggen, over die klimaatgesprekken? Want wat is daar eigenlijk de reden achter om dat zo aan te vliegen?
1: Ik vind het sowieso, dat doen we natuurlijk nu ook, hè, praten over klimaat en duurzaamheid. We denken heel vaak dat andere mensen zich er niet mee bezighouden, maar dat is wel zo. En zolang we dat denken, gaan we er misschien niet over in gesprek. En volgens mij is dat wel het belangrijkste wat we nu kunnen doen. Het is natuurlijk een heel groot thema wat veel invloed gaat hebben op al onze levens, of we dat nu bedenken of niet. En klimaatgesprekken, die realiseert zich ook volgens mij zijn er ook vaardigheden die je kunt ontwikkelen om beter gesprekken te voeren. En dan bedoel ik met name mensen die al heel sterk dat urgentiegevoel voelen. En zelf misschien al heel veel keuzes maken in hun leven om klimaatvriendelijke keuzes te maken op allerlei thema's. Ja, als je dan soms in gesprek gaat met iemand waarbij dat nog niet leeft, kan dat een beetje frustratie opleveren of irritatie. Of dat je denkt, nou, je kan toch ook wel eens even hierover nadenken. En iemand anders denkt, ja, hoezo? Wat heb jij te vertellen over mijn leven? En dat kan dan heel rommelig gesprek worden. Een frustrerend gesprek. Dus hoe kun je nou eigenlijk leren van wat gebeurt er nou bij mij als ik zo'n gesprek voer en ik word geraakt in mijn urgentie of in mijn kwetsbaarheid daarin. Ja, om dat niet deel te laten nemen aan dat gesprek en weer in verbinding te blijven en oprecht nieuwsgierig te blijven naar waar die ander vandaan komt. Dus dat vind ik een hele mooie. Ik ben destijds, was ik best wel onder de indruk. Toen ik voor het eerst realiseerde van, wow, er zijn een heleboel misstanden in de wereld. Maar ik had nooit echt het idee dat ik daar invloed op had. En toen ik leerde dat mijn leefstijlkeuzes daar juist invloed op hadden, merkte ik dat ik daar meer mee aan de slag wilde. Ja, en dan ontmoet je eigenlijk ineens andere mensen waarbij dat niet logischerwijs zo is. En ja, dat was voor mij wel een lifesaver om een organisatie te hebben die mij daarin handvatten gaf van hoe doe je dat in gesprek.
0: Geweldig.
1: En wat komt er allemaal bij kijken.
0: Leuk, ja. Tessa. Nou, ik denk dat wij nog lang niet uitgepraat zijn. Dus dit wordt een vaste rubriek in dit programma. Dank je wel voor nu.
1: Dank je wel voor je uitnodiging.
0: Graag gedaan.

0: Hey Noelle, er gebeurt 25 juni ook nog wat in Baren, hè? In de Baarnse Bibliotheek. Daar doet Baren Duurzaam een avond organiseren. Dat doen ze natuurlijk 2 keer per jaar. En dit keer is het thema Samen Duurzaam in Baren. Energie delen en de verborgen impact van onze keuzes. Nou, dat is een heel verhaal. Vertel eens.
1: Mondvol. Ja, klopt. Dus de Baarn Duurzaam organiseert weer een avond over duurzaamheid. En 25 juni geven we eigenlijk het woord aan onze buren in Eemnes. Want Eemnes die heeft een heel mooi project lopen. En dat is energie samen delen. En dat betekent eigenlijk dat je wat de een te veel heeft en de ander misschien tekort. Ja, kunnen we dat niet matchen, hè? Met de salderingsregeling die wordt afgeschaft. Nou, allerlei het stroomtekort wat we allemaal hebben. Dus het is echt een heel mooi idee. En Eemnes heeft daar wel een hele speciale route voor gekozen. Want dus ja, dat kan niet zomaar. Dus het heeft met wetgeving te maken. De energieleverancier moet betrokken zijn. Maar het is wel echt een heel inspirerend verhaal. En ze hebben daar ook een prijs mee gewonnen van de Energie van Utrecht. En ze zijn gewoon hartstikke goed bezig. En ze komen daar graag over vertellen. Dus dat is onderdeel 1.
0: Heel mooi. Ik hoorde net ook iets dat Soes zoiets doet. Dus ik vind dat een hele interessante beweging. Dus wie weet kunnen we daar in Baarn ook wat van leren.
1: Zeker. Ja.
0: En wat staat er nog meer op programma? Ik zag iets van bijzonder Baarn. Wat gebeurt daar?
1: Ja, het is natuurlijk al een tijdje gaande dat we bezig zijn om bij de ijsbaan om zonnepanelen te laten te installeren. En het komt steeds dichterbij. Het is een project van lange adem gebleken en dat is het nog steeds. Maar uiteindelijk is het natuurlijk toch eigenlijk wel een heel goed idee. Ik bedoel, daar ligt is ruimte zat. Dus waarom wekken we niet zelf onze stroom op? Ik vind het ook zelf een heel mooi initiatief. Omdat ik denk van ja, sommige mensen, als je niet een dak hebt om zonnepanelen op te leggen, dan kan je een zonnepaneel kopen, zeg maar, of leasen bij de ijsbaan.
0: Met de bedoeling om dan een multifunctioneel terrein te maken. Hè? Ja. Dat we niet alleen schaatsen, want dat doen we natuurlijk tegenwoordig helaas nog weinig, maar dat er ook allerlei andere activiteiten gaan plaatsvinden. En die worden dan mede door die panelen die dan Barenaars kunnen aanschaffen, opgewekt. Dus dat is natuurlijk wel een mooie. Maar daar gaat, Aad wat Aard over vertellen.
1: Aard gaat er wat over vertellen. Ja, klopt. Mooi. Ja,
0: en dan hebben we nog meer onderwerpen staan.
1: Ja, dat mag ik ook.
0: Oh, joh. Als, joh. Ja, dat doe jij toch veel als klimaatburgemeester, als Baarn Duurzaam vrijwilliger.
1: Ja. Als klimaatburgemeester heb ik het inderdaad op me genomen om iets te vertellen over de R-ladder. En de R-ladder is echt zo'n breed begrip, maar het gaat er eigenlijk om hoe je wat duurzamer om kan gaan met je spullen. En dan gebruiken we dus de R, het R-woord de hele tijd. En dat gaat over refuse, reduce, repair en dat soort dingen. En ik weet dat er in Baarn of in Baarn worden, dus zijn er heel veel initiatieven die daar iets mee doen. Het is ook natuurlijk recycle, dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets over te vertellen. Dus het recycle. Dus het hergebruik van kleding, maar ook het repareren. Dus er komen de organisaties die zich daarmee bezighouden, die heb ik uitgenodigd om daar ook kort iets

0: van tevoren opgeeft. Dan weten we een beetje qua catering waar we mee te maken hebben. En je kunt via baarnduurzaam.nl kun je dus je aanmelden. Daar staan de gegevens en kun je even je e-mailadres achterlaten. Zo gebeurt.
1: Nou, hartstikke goed. Ja, kom. Inderdaad. Baarnduurzaam.nl. Daar vind je ook heel veel informatie over deze activiteiten en actualiteiten. Hoe doe je een coach, zeg maar, bij je thuis aanvragen om je meer te vertellen over hoe en wat. Dus sowieso is dat een mooi platform waar diverse activiteiten rondom baren plaatsvinden. We gaan zo meteen luisteren naar een interview met Henk van Es, die bij de Wereld van Pippen is geweest en een gesprek heeft gehad met Ad Hoordijk. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal plaatsvindt bij de Wereld van Pippen. Henk vertelt je meer.
2: Ik loop door de Laanstraat langs de Jumbo richting Hendriksen. En daar zie ik een wat kleine winkel, de Wereld van Pippen. Ik ben heel benieuwd. Ik loop naar binnen en ik zie allerlei spulletjes en ik ontmoet daar Ad Hoordijk. Ad, wat is het voor winkel? Is het een cadeauwinkel? En wat is de Wereld van Pippen?
3: Nou, het is wel degelijk ook een cadeauwinkel. Maar dan cadeau vooral gericht op cadeautjes waardoor je aandacht aan anderen kunt besteden. Er komen heel veel mensen hier die een feest hebben of misschien een begrafenis of gewoon aandacht aan de ander wil geven.
2: Maar dat doe je met een cadeau. Ja, maar dat doe je met een cadeau toch altijd?
3: Meestal wel.
2: Ja, al is het hier op een bijzondere manier.
3: Maar het is vaak zo dat de cadeaus hier vertegenwoordigen ook zelf een betekenis. Waar bijvoorbeeld ook de cadeaus die in de oude wereldwinkel of in de wereldwinkel ook wel degelijk ook aandacht besteden aan wat er voor mensen in de andere delen van de wereld gebeurde. Dus om een eerlijke prijs voor eerlijke producten te leveren. Een van de leuke producten die we op het ogenblik hebben zijn bloemen die van vilt gemaakt worden in Nepal. Waardoor mensen daar een inkomen hebben. En hier het bewustzijn is dat bloemen milieutechnisch veel eisend zijn. Waardoor kunstbloemen die heel mooi gemaakt zijn eigenlijk dezelfde betekenis hebben.
2: Ja, maar die worden wel hierheen gevlogen, neem ik aan.
3: Ja, die worden hierheen gevlogen of via containers. Maar die zijn over het algemeen heel licht en zo. Ja. Dus dat is wel degelijk ook een punt, zeg maar, maar toch, als je de balans opmaakt, dan zijn bloemen die hier gekweekt worden, die hebben een veel grotere milieubelasting dan.
2: Ja, interessant. En die Wereld van Pippen, wat betekent het dat?
3: Nou, de Wereld van Pippen is de Wereld van Pippen is een continuering van de Wereldwinkel, zoals die vroeger heette. En Pippen is een wat vrolijke naam voor de betekenis van de drie P's. Namelijk, het is people, het is planet en het is prosperity. Dus de welzijn.
2: Oh ja.
3: Dat is de combinatie dat daar op deze drie terreinen eigenlijk, dat we aandacht vragen, dat we proberen een boodschap te hebben voor mensen, omdat dat belangrijke, zeg maar, P's zijn.
2: En sta je alleen in deze winkel, Ad?
3: Nee, ik sta niet alleen. We hebben op het ogenblik nog een groep van 8 medewerkers die, zeg maar, de winkel dus bemensen. En het zijn over het algemeen mensen die ook het heel fijn vinden om een gesprek aan te gaan met mensen, waardoor het ook een hele sociale uitstraling krijgt. Vroeger hadden we veel meer medewerkers en op het ogenblik zouden we er ook wel weer meer kunnen gebruiken.
2: Ja. En ons programma heet De Duurzame Draai. Wat is hier duurzaam aan deze benadering?
3: Aan de artikelen bedoel je? Of aan
2: van de Wereld van Pippen en jullie
3: werk.
2: Nou,
3: er zijn nogal wat aspecten voor duurzaamheid. Eén zijn de artikelen zelf, die over het algemeen op duurzaam of fair trade of ecologisch. We hebben ook producten die, zeg maar, het begrip zonne-energie met bouwmodellen proberen te stimuleren.
2: Ja.
3: En dat is heel veel belangstelling van kinderen om draaiende molentjes voor de winkel staan.
2: Ja, ik zag ze buiten staan. Hè. Allemaal miniatuur van hout, hè, zo te zien.
3: Ja, ze zijn van hout gemaakt. En in dit geval komen ze dus niet uit Nepal, maar uit Duitsland. Ze zijn hoogwaardig. En het is een bouwdoos. Dus hier is ook een aspect van dat we vaak zien, dus kinderen met

0: opa's of met ouders deze dingen bouwen. En het werkt. Ja. En ze leggen dan zeg maar uit aan hun ouders hoe de zonne-energie werkt. Dus dat zijn allemaal hele eigenlijk leuke dingen.
1: En hebben jullie ook een ideaal waar je naar uitkijkt? Een toekomstig ideaal?
0: Het is idealistisch, maar het is niet een ideaal. Het is eigenlijk een ideaal gericht op, zeg maar, op een leefbare wereld. En waar ook rechtvaardigheid een rol speelt. Dus ook, het heeft ook duidelijk een heel sterk aspect dat we de gelijkheid van mensen proberen. Of het bewustzijn daarover, over het belang daarvan, dat te stimuleren.
1: En hoe doe je dat dan, gelijkheid, door middel van cadeautjes?
0: Nou, in elk geval dus dat je aandacht besteedt aan elkaar. Maar ook dus dat je, en dat doen we dan onder andere ook met het stimuleren van de energiezuinige artikelen of besparende artikelen. Waardoor je stimuleert dat iedereen een kans krijgt om daarmee aan de gang te gaan. Dus het is de laagdrempeligheid van de winkel waardoor iedereen hier kan komen en met elkaar dingen bespreken die mensen aangaan.
1: Ja, dus als ik het goed begrijp is het gesprek net zo belangrijk eigenlijk als wat je hier verkoopt.
0: Dat zeggen we ook vaak. Ja. Het gaat ons niet eens zozeer om de omzet, maar die moeten we wel draaien om de kosten eruit te halen. Ja, maar het gaat eigenlijk meer over van het gesprek en vooral dat je uitnodigend bent dat mensen hier ook kunnen komen om een gesprek aan te gaan.
1: Ja, nog één klein ding. Ik zie ook heel veel technische dingen hier, elektrische dingen. Is dat iets bijzonders of hoort dat bij die cadeautjes?
0: Dat kunnen cadeautjes zijn, zoals de zandlopertjes die je als cadeautje kunt geven aan je kinderen als ze te lang douchen.
1: Ja, ja.
0: Maar de meeste zijn dingen om energiebesparende artikelen.
1: Oké, nou leuk. Dankjewel Ad voor dit interview.
2: Nou, misschien goed om dan nog heel even te zeggen van wat gebeurt er in Bunschoten, Spakenburg, Leusden, Amersfoort. We hebben natuurlijk Soest hier al aan tafel gehad, maar we hebben meer gemeentes rondom in deze regio. En we zijn heel benieuwd of mensen ons ook kunnen vinden en of er mensen zijn die hier aan willen haken om daarover hun activiteiten te praten.
3: Precies, ja. Dus als je dat wil en iedereen is echt van harte welkom, stuur dan even een mailtje naar communicatie@baarnduurzaam.nl zodat we jullie kunnen bereiken en we hopen jullie dan te ontmoeten in de volgende uitzending.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer, vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruijff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Uw trapslopen? Met ProStairs traprenovatie binnen 1 dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op prostairs.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
4: Je luistert Eemland 1. Voor Amersfoort, Baarn, Leusden, Soest en Spakenburg. Eemland 1.
3: Wim rockt er dit uur op los in Rock All Over The Ears.
5: Hey boys, hier komt hij dan.

Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Rock All Over The Years. Ja, we zitten alweer in begin juli. We gaan beginnen met Barbara Green. Ik heb geen idee wie deze dame is. Het nummer heet Long Tall Sally, dus ik vermoed dat het komt uit eind jaren 50, begin jaren 60. En ja, ze zal waarschijnlijk ook een generatiegenoot zijn van Wanda Jackson en Brenda Lee, maar dat weet ik niet zeker. Zoals ik zei, ik weet eigenlijk helemaal niets van deze dame, maar het is een lekker nummer. Barbara Green, Long Tall Sally.

We gaan verder naar 1973. Paul McCartney en Wings. Ja, de band heeft bestaan van 1971 tot 1981. En dit nummer heet Hell on Wheels.

We gaan weer even terug in de tijd. Halverwege de jaren 50, Bill Haley. Ja, als de man had geleefd, was hij nu 101 geweest. Hij is in 1981 overleden. Bill Haley en de Comets. Hij is geboren in Harlingen in Texas. Maar goed, dat even terzijde. Het nummer heet Crazy Man Crazy.

We gaan naar het nieuwe album van Yes. Het album heette Aurora. Daarvan ga ik laten horen Turnaround Situation. Het album is dus nieuw uit 2026. En de vaste man vanaf 1970 in deze band, dat is Steve Howe.

Je hoorde jazz met hele progressieve rock and roll. We gaan verder met Taj Mahal. De beste man is ondertussen 84 jaar, maar er zit nog steeds geen sleet op. Hij heeft ook een nieuw album. En van het album ga ik laten horen Crazy About a Jukebox.

0: Welcome your crazy over me as you craze over that jukebox, baby, baby, baby.
1: We gaan naar de Down Brothers uit Rotterdam. Die hebben ook dit jaar weer een nieuw album uitgebracht. Ik heb daar vorige keer ook al iets van gedraaid. Dit nummer is 7 Year Itch.

We moeten na deze hele zomerse dagen en de hele hete dagen ook toch iets zomers laten horen. Ja, en wie komt er dan beter voor een aanmerking als Joe Cocker met Summer in the City?

0: Je luistert Eén Land Eén. Voor Amersfoort, Baren, Leusden, Soest en Spakenburg. Eén Land Eén.
1: Laten we hopen dat we nog vaak wat van deze man mogen horen, van deze Taj Mahal. Verder met Bill Haley. Ja, die had het straks ook eventjes. En ik heb hier een instrumentaal nummer van hem. Samen met Frank Beecher, de Blue Comet Blues.

En wat in deze zomerse aflevering natuurlijk ook niet mag ontbreken, is natuurlijk Janis Joplin. Ja, ze is van de club van 27, op 27-jarige leeftijd overleden in 1970. Het laatste nummer wat ze uitbracht, dat heette Mercedes-Benz. En het was eigenlijk een verjaarswens voor John Lennon. Maar goed, we gaan het over de zomer hebben. Een live uitvoering haar, Summertime.

En wie natuurlijk al helemaal niet mag ontbreken in dit programma met van de zomer. Het is Bob Marley. Ja, de beste man kreeg een wondje aan zijn tenen. Hij dacht dat het dat kwam door het voetballen. Maar het bleek kanker te zijn. En vanwege zijn geloofsovertuiging wilde hij niet zijn teen laten amputeren. Ja, gevolgen weten. Hij is helaas overleden aan kanker. Maar goed, het is echt een lekker nummer voor deze tijd. Sun is Shining.

Wie in dit programma ook, natuurlijk ook goed past in deze zomer is Don Henley, de zanger van de Eagles. Dit nummer is uit 1984. Wie in dit programma ook, natuurlijk ook goed past in deze zomer is Don Henley, de zanger van de Eagles.

0: Wat doe je in zo'n zomer als het warm is? Ja, dan ga je natuurlijk zwemmen of surfen. Ja, en wie deed dat natuurlijk beter als, of niet beter als, de Beach Boys? Ja, de Beach Boys bestaan nog steeds officieel. En de man die nog steeds dat doet is Mark Love. Want de ruggengraat van de Beach Boys, dat waren de drie broers Wilson, Carl, Brian en Dennis. Maar die zijn alle drie helaas al overleden. Maar dit zijn natuurlijk wel lekkere nummers voor deze tijd van het jaar. The Beach Boys, Surfing and Surfing USA.
1: Surfing is the only life, the only way for me now. Surf, surf.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf Van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
2: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim! Want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

Wil jij iets betekenen voor je eigen omgeving? Sluit je dan aan bij onze streekomroep Eemland 1. Voor het radioprogramma Eemland 1 Actueel zoeken we mensen die zich hard willen maken voor onze regio. We zijn op zoek naar technici, presentatoren en redactiemedewerkers voor ons team. Lijkt je dat wat? Maar heb je nog geen ervaring? Dan krijg je van ons eerst een gedegen opleiding. Wil je meer weten? Mail dan naar info@eemland1.nl of kijk op onze website. Heb je belangstelling voor sport, cultuur of politiek? Dan ben je extra welkom. Sluit je aan en help onze streekomroep vooruit.

0: Robert Baltus met het NOS-journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder de vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
1: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
0: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
2: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden, in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt, we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
0: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Uw trap slopen? Met ProStairs traprenovatie binnen één dag weer naar boven lopen. De grootste collectie van Nederland, ook met LED-verlichting en 15 jaar garantie. Thuisadvies op maat? Bereken alvast uw prijsvoorstel op ProStairs.nl.
4: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

0: Babadabadabadam.
1: Haal de vriendjes en vriendinnetjes.
0: Ja, dit is Weekend Jeroen en Peter, aflevering 369.
2: Hallo vriendjes en vriendinnetjes, fijn dat jullie er zijn.
3: Hey, hallo, fijn dat jullie er zijn.
0: Nee, niet 369, maar het is 569. Het gaat allemaal zo snel, hè? Ongelooflijk. Maar het is een uitzending zonder Peter vandaag. En het is een uitzending waar we voornamelijk muziek gaan draaien. Dat heeft ermee te maken dat wij officieel vandaag vanaf een bandje komen. Dat moet af en toe ook gebeuren, dus we hebben leuke muziek voor je. We hebben wat grappige dingetjes tussendoor. Dus geniet ervan de komende twee uur van bijna Weekend Jeroen en Peter. Jouw donderdag- en vrijdagavondbeleving hier op Eemland 1. En we beginnen met Calvin Harris. Samen met Sam Smith en Desire.

0: verzameld op een dampende dubbelaar. De grootste koebelhits aller tijden. 40 hits met alleen maar koebellen. Zoals Marianne Rosenberg.
1: Hij

Kubella Perez. Deze cd is ook een heel leuk cadeau voor Dierendag. Want je bent een rund als je deze cd niemand anders gunt. Alle 40 Kubel met ook de hoe.

0: één land, één voor Baren, Soest en Spakenburg.
1: Weekend Jeroen en Peter.
2: Oh no.
3: Why?
4: Het is niet om aan te gluren.

0: Het kon natuurlijk niet uitblijven. Na het succes van de dubbel CD Alle 40 Koebel deel 1 ligt hij nu dan eindelijk in de schappen. Alle 40 Koebel deel 2 met nu dan toch eindelijk Peter Maffay.
1: I gotta have more cowbell.
0: En ook die grote koeienhit op het Songfestival in 1802.

Koeienalbum de grootste hits van Peter Koelewijn, de Frank Koeiengroep, de Koeks en dampen de disco voor in de stal met de Gibson Brothers. Alle 40 Koebel deel 2 is het beste gezelschap voor lange en gezellige zomeravonden. We zijn nog lang niet uitgemelkt, want ook Prince is van de partij. Alle 40 koebeelden 2, deze week gratis bij een pellet Groenland karnemelk. Alle 40 koebeelden deel 2, deze week met een potje gratis uierzalm.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
1: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat de midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
0: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
2: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
0: Ja, en dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland

donderdag of vrijdag, maar in ieder geval je weekend gaat beginnen. En wij zijn hier voor je van Weekend Jeroen en Peter. En nog het hele uur ben ik bij je. En natuurlijk ook met lekkere muziek speciaal voor jou. En we beginnen...

Na het daverende succes van de Gerard Ekdom Barbecue Box ligt de opvolger nu alweer in de winkel. De Gerard Ekdom Huis en Tuinbox. Met alleen maar grote hits voor in huis en in de tuin. Met

0: deze cd staat voor elke boom wel een liedje.
1: Doe maar jongens, de beuk erin, ja vooruit maar lui, zet
0: en
1: hem op.
0: Is het buiten te warm, in de kelder te koud en is het vast koel in de gang?

0: De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD is uitstekend voor je gezond. Voor je het weet heb je een supergras. Al die lekkere zomerhits voor in huis en in de tuin, hè? Hey, telefoon. Hallo?
1: Ja, hallo. Is dit opname voor de Huis en Tuin CD?
0: Jazeker, helemaal.
1: Weet je wat je moet doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt?
0: Wat je moet doen als je schoonmoeder door de tuin waggelt? Nee?
1: Nog een keer schieten. Goedemiddag.
0: De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD Box. Deze week met een zak gratis potgrond en een extra verwarmingselement voor je wietplantage op zolder. Ik heb een tijdje in mijn hart. Deze CD is speciaal voor jou, jou, maar ook voor jou. En eigenlijk ook wel voor mij. De Gerard Ekdom Huis en Tuin CD. Maar vergeet niet op tijd het gras te maaien.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: liefhebber van die Chinees-Indische keuken? Dan is er speciaal voor jou de cd-box
1: Sambal bij.
0: De cd-box Sambal bij met de allergrootste hits over de lekkerste gerechten.
1: Sambal bij.
0: Zoals nummer 86 op de kaart. Kip. Kip curry met zoetzure saus en daarbij drie stokjes. Lekker hoor, de viervoudige box Sambal bij. Met ook een hele schijf vol met de lekkerste hits voor tijdens het wokken. En onthoud het goed, wokken doe je nooit alleen. Van een goede Chinees-Indische wok krijg je nooit genoeg. De cd-box Sambal bij met op nummer 114 op de kaart de hemelse wok.

0: deze cd vind je geen pizza's. En ook geen friet. De cd-box Sambal bij met de heet steeds voor tijdens de rijsttafel. Met ook een lekker voorgerecht van de Weather Girls. En je vindt soep.
1: Sambal bij.
0: De pikante cd Sambal bij is af te halen bij elke Chinese Indische platenzaak. En uiteraard bij de Flea Liquid Shop.
2: Het is rood en een vliegdoor restaurant. Sambal bij.
0: Deze week met een gratis sambal poederblusser.

0: FM.
1: Beleggen, is dat niet ingewikkeld?
2: Nee hoor, alleen een mummy is ingewikkeld.
3: Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.

Heavy Cross, wat een fijne plaat is dat toch ook van Gossip. En we lopen al tegen het einde van bijna niet kunnen beter. Leuk dat je geluisterd hebt deze week weer. En we zien je dan volgende week weer terug. Dan zijn we hier beide weer. Jeroen en Peter. Maar ik laat je achter met de Kaizer Chiefs. En daarna hebben we ook nog een stukje van Alan Parsons. Gewoon hoe dat kan van elkaar. Tot volgende week en zie je later. Bye bye.

0: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
1: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
0: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
2: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
3: Hoe gaat u dat oplossen dan?
2: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
0: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïense autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Met de auto naar het werk? Of toch maar niet? Slim, want Bike Totaal Steven Koelewijn heeft een heel voordelig leaseplan voor alle merken fietsen en e-bikes. Met onderhoud en service voor een vast maandbedrag. Kun je lekker onbezorgd fietsen? Kijk voor het hele Bike Totaal assortiment op stevenkoelewijn.nl.
5: Autoservice Baren. De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Nieuwe naam, vertrouwde service.
6: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1.
7: Hij heeft zijn platenkast weer geplunderd, de muziekencyclopedie doorgespit en een van harten aanbevolen playlist samengesteld. Luisteraars, stay tuned, want Gert-Jan gaat los. Hier is uw gastheer, Gert-Jan van Harten.
8: Goeiedag, fijn dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Gert-Jan gaat los. Ik heb een stapel cd's meegenomen, 11 cd's om precies te zijn, met muziek uit Amerika, Nieuw-Zeeland, Canada. Maar we beginnen gewoon in Nederland, in de provincie Utrecht. Want in Utrecht is een band en die heet Solo. En die kwamen in 2004 met hun eerste album uit, dat heette Songs and Sounds. En van dat album gaan we naar het nummer Mind luisteren.

Mind van de Utrechtse band Solo uit 2004. Het staat op het album Songs and Sounds. En helaas bestaat de band niet meer. Ze hebben maar 4 cd's uitgebracht. Maar over dat ik ze graag een keertje live willen zien en vooral horen uiteraard. Van Utrecht gaan we naar New York. En dan komen we bij Jesse Malin. Hij is een singer-songwriter uit New York. Heeft een stuk of 10 platen gemaakt. En zijn debuutalbum kwam in 2002 uit. En dat heet The Fine Art of Self-Destruction. Er staat een prachtig nummer op. Ja, meerdere prachtige nummers. Maar naar eentje ervan gaan we luisteren. En dat is High Lonesome.

Jesse Malin met High Lonesome. En het leuke van deze artiest, die overigens ook heel veel heeft samengewerkt met Ryan Adams. Dat hoor je wel in de muziek. Maar het leuke van deze artiest vind ik dat hij heel wat platen gemaakt heeft. 9 in totaal. Ik heb het even opgezocht terwijl het nummer gedraaid werd. En ik heb er maar 2 van. Dus dat betekent dat ik nog heerlijk op het internet kan zoeken naar de andere 7 cd's van hem. Van in New York gaan we naar Birmingham in Engeland. En daar heeft Steve Winwood, die later ook een aantal soloplaten gemaakt heeft, in de jaren 60 een band opgericht, heette Traffic. En ze kwamen in 1967 met hun eerste album uit, het heet Mr. Fantasy. En het nummer dat ik laat horen is vernoemd naar de titel van het album, want de track heet Dear Mr. Fantasy.

Ja, Dear Mr. Fantasy van de Engelse band Traffic. We gaan van Engeland terug naar Amerika. En dan komen we bij Jill Landry. En Jill Landry, dat is een van de bandleden van de band Old Crow Medicine Show. Die hebben een paar prachtige platen gemaakt. Maar Jill Landry heeft ook mooie solo-albums gemaakt. En een daarvan is Love Rides a Dark Horse. Dit album kwam in 2007 uit. En op het album staat het nummer Denver Girls.

Nou, als Denver net zo mooi is als het nummer Denver Girls van Jill Laundrie, dan wil ik graag nog een keertje naar Denver toe. Prachtig nummer. Als je ogen dicht doet, dan zie je zelf de prairie door Amerika rijden. Een van mijn favoriete artiesten, of misschien moet ik eigenlijk wel zeggen, mijn meest favoriete artiest is Neil Young. Die komt uit Canada. Die woont al jaren in Engeland, of in Amerika. Heeft ondertussen ook de Amerikaanse nationaliteit gekregen. Maar Neil Young die heeft ontzettend veel platen opgenomen. En in het jaar 2000-2001 nam hij ook een album op, het heet Toast. Maar dat vond hij te verdrietig om uit te geven. De muziek was te melancholisch, zei Neil Young. Het paste niet in hoe hij op dat moment muzikaal gezien in het leven stond. En daarom liet hij het album op de planken liggen. Maar gelukkig heeft hij het daar afgehaald en het album Toast uit van Neil Young samen met zijn vaste begeleidingsband Crazy Horse. Er staan maar 7 nummers op het album. Die duren wel lekker lang. De meeste nummers duren wel lekker lang. Met mooie gitaarsolo's. En ik wil je het nummer Standing in the Light of Love laten horen.

En Standing in the Night of Love van Neil Young en The Crazy Horse van het album Toast. Het album is vernoemd overigens naar de Toast Studio in San Francisco, waar het album is opgenomen. Het leuke van Spotify is dat je steeds weer nieuwe bands en nieuwe artiesten ontdekt. Sommige heb je echt nog nooit van gehoord. Zo kwam ik laatst bijvoorbeeld Peter Brunel tegen. Die had een album gemaakt, heet Nos da Comrade. Nou, het zei me helemaal niks. Ik ben gaan googlen en het blijkt dat deze beste man uit Nieuw-Zeeland komt. Tenminste, daar is hij geboren. Hij heeft een Britse paspoort, maar geboren dus in Nieuw-Zeeland. En hij heeft een stuk of 15 platen gemaakt, waarvan ik er dus maar eentje heb en eentje ken. Maar die andere die wil ik zeker nog een keer gaan beluisteren. Op Nos da Comrade, ik weet niet of het Spaans is of, nou, dat vermoed ik, maar dat weet ik niet zeker, staat een nummer en dat is gewijd aan de Sovjet-cosmonaut Yuri Gagarin. En zo heet het nummer ook. En daar gaan we nu naar luisteren.

Yuri Gagarin. Een nummer over een Sovjet-Rus, gezongen door een Brit die uit Nieuw-Zeeland komt, op een plaat die een Spaanstalige titel heeft. Hoe internationaal wil je het hebben? En dat kan allemaal op Eenbland 1, waar je luistert naar Gert-Jan gaat los. En van Peter Brudnell gaan we naar Elliot Murphy. Die komt uit Amerika. Die beste man heeft een stuk of 30 platen gemaakt. Dat is onvoorstelbaar, wat een aantal. Hij is eigenlijk vrij onbekend in Nederland. En ik denk ten onrechte, want hij heeft prachtige platen gemaakt. In 2015 kwam het album Aquashow Deconstructed uit, met het nummer White Middle Class Blue.

Ja, Falling van Michael Kiwanuka. En dit is een nummer, dan moet je eigenlijk draaien als het buiten donker is. Het liefst moet ook nog regenen. Prachtig, Falling. Hè? Wie valt er niet van tijd tot tijd? En wat is dan heerlijk om je door muziek als dit te laten dragen. Fantastisch. We gaan naar een hele bekende Amerikaanse muzikant. En dat is Bob Dylan. Bob Dylan is al over de 80, heeft ontelbaar veel platen uitgebracht. En in 1970 kwam het album Self-Portray uit. En er staan een aantal covers op, waaronder de cover Let It Be Me.

Ja, Let It Be Me van Bob Dylan van het album Self-Portrait uit 1970. Let It Be Me is overigens talloze malen gecoverd. Door onder andere Sonny & Cher, Tom Jones, Elvis Presley, Nina Simone, Rod Stewart. En een paar jaar geleden nog door Jeff Beck samen met Johnny Depp. En ook Bob Dylan die coverde dus. Lindisfarne, dat is een eiland, dat ligt ten noordoosten van Engeland. En er is een band, die heeft zich naar het eiland vernoemd. De band dus Lindisfarne, die kwam begin jaren 70 met een aantal erg mooie albums. Folkrock speelden ze. Fijne muziek om te luisteren. En ik vond op eBay voor een happenkrats het album Buried Treasures, volume 2. Dat is een verzamelplaat van Lindisfarne. Die is uitgekomen in het jaar 2000 en daarom staat onder meer het nummer Loving Around the Clock op.

Loving Around the Clock van de Britse band Lindisfarne. We gaan tenslotte luisteren naar een nummer van Anathema. En Anathema is een band die is begonnen als een metal band, een doom metal band zelfs. Maar daar zijn ze gelukkig vrij snel mee gestopt en ze zijn wat meer symfonische platen gaan maken die het luisteren bijzonder waard zijn. Ik heb ze een keertje live gezien in Drachten. Dat was aan het begin van deze eeuw. Voor een handjevol publiek. Ik denk dat er 30 man aanwezig was. Ik heb genoten van het concert. En we gaan luisteren naar een nummer van het album Judgment uit 1999. En dat heet One Last Goodbye.

En met One Last Goodbye van de Britse band en de thema is er een einde gekomen aan deze aflevering van Gert-Jan gaat los. We zeggen goodbye, we hopen dat je genoten hebt van de nummers. We wensen je vanuit de studio nog een hele prettige dag. Dank aan Faker Brals voor de technische ondersteuning en hopelijk tot de volgende keer.

0: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriëntaal. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist, omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste, kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Autoservice Baren.
2: De vertrouwde plek voor onderhoud en reparatie. Autoservice Baren kent u misschien nog als autobedrijf van Boeien. Wij zitten op dezelfde locatie met hetzelfde team en dezelfde service. Autoservice Baren. Een nieuwe naam, vertrouwde service.
3: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland.

0: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-out fase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. De hele nacht, non-stop muziek.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderlinge strijd

0: tijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Je luistert naar de streekomroep voor Bunschoten, Spakenburg, Soest en Baarn. Muziek en informatie uit jouw streek. Dit is Eemland 1. Dit is Eemland 1 Muzieknacht.

0: zoom. Weet je nog dat jij me zei dat jij er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft voor het doodschieten van een man uit Emmen een veel lagere straf gekregen dan geëist. In plaats van 18 jaar moet hij 9 jaar de cel in. De rechter oordeelde dat er geen sprake was van moord met voorbedachte raden, maar van een impulsief besluit. De man stond terecht samen met een minderjarige die vorig jaar in Coevorden het fatale schot loste. Ze deden dat naar eigen zeggen om een ontvoering te voorkomen. De minderjarige kreeg jeugddetentie opgelegd. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café.